aching well with my soul. I need a peace that only

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is erg druk bij de AWB Alarmcentrale. Deze zomer zijn er al 330.000 meldingen binnengekomen. Dat gaat behalve autopech ook veel over medische hulp in het buitenland. Zo zijn er elke week tientallen Nederlanders betrokken bij ernstige fietsongelukken. De meeste meldingen komen uit Frankrijk, Spanje en Italië. Israël heeft er weinig vertrouwen in dat Hamas echt zijn wapens gaat inleveren, zeggen Amerikaanse officials. Toch heeft Amerika er vertrouwen in dat zowel Hamas als Israël zich aan de deal houden. Vannacht kondigde president Trump aan dat er een vredesdeal is bereikt. Hamas ontwapent en vervolgens trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon maar net voorkomen dat ook het huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met de brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Overdag buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: er te voelen valt.
1: Kom op voor de trots in mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De lage rivierstanden zorgen ervoor dat benzine opnieuw duurder gaat worden, meldt de Gelderlander. Door de sluiting van onder meer het Twentekanaal kunnen depots in het oosten van het land niet meer bevoorraad worden. De brandstof moet dan van de andere kant van het land komen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott tegen dat land. De debatfinale stond gepland voor vandaag. Meerdere rechtse politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jesselgus van de VVD dat de grenzen beter beveiligd moeten worden. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie en Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser, daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft EEN Vandaag onderzocht. Dat komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. AI-modellen van techbedrijf Anthropic hebben zelfstandig organisaties gehackt. Het ging om modellen die nog getest werden, maar die hebben op eigen houtje de testomgeving verlaten. Vorige week gebeurde iets soortgelijks met de kunstmatige intelligentie van OpenAI, de maker van ChatGPT. President Trump twijfelt over zijn belofte aan Oekraïne van een paar dagen geleden om het land zelf Patriot-raketten te laten bouwen. Het is een bijzonder wapen waar we voorzichtig mee moeten zijn, zegt hij. Over een paar dagen reizen Trumps gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff voor het eerst af naar Oekraïne. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthoff.
2: Het einde van de week is alweer bijna in zicht. Vrijdagochtend, een hele goede morgen. We beginnen de dag met de dagtekst van vandaag. Psalm 143, vers 10. Daar staat: leer mij

0: Tarnwells, Jorden, Hills and Valleys. Vandaag gaan we het hebben over Johannes de Doper. Meestal staan we dan stil bij de mooie dingen die Johannes de Doper deed. Maar zijn einde was best gruwelijk. Hij werd vermoord door koning Herodes. Maar hoe kan dit verhaal ons toch hoop bieden, terwijl het niet goed afloopt? Ga luisteren naar een overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College.
1: Als we Marcus volgen als onze gids door het leven van Jezus op aarde, lijkt hij nu een omweggetje te nemen. In hoofdstuk 6, vers 14 tot en met 29 zoomt hij nauwkeurig in op hoe Johannes de Doper aan zijn eind is gekomen. Hiervoor hebben we gezien hoe de 12 meest volgzame leerlingen van Jezus door hem uitgezonden worden als zijn ambassadeurs. Net als Jezus verkondigen deze apostelen het koninkrijk van God en demonstreren zij het door wonderen van genezing en bevrijding. Ook de aardse koning Herodes krijgt hier lucht van. We lezen nu eerst Marcus 6, vers 14 tot en met 16. Koning Herodes hoorde van hem, want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen zeiden: Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Maar anderen zeiden: het is Elia. En weer anderen zeiden: hij is een profeet zoals die er vroeger waren. Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij: het is Johannes die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan. Dit gedeelte biedt ons een uniek inkijkje in de gedachtenwereld van Herodes Antipas, viervorst van Galilea en Perea. De verhouding tussen hem en Johannes de Doper heeft ons veel te zeggen.

Herodes staat met één voet in de Joodse traditie en met de ander in de Grieks-Romeinse cultuur en religie. Wanneer er verhalen over Jezus rondgaan, geven de mensen verschillende verklaringen voor zijn grote autoriteit en de wonderen die hij doet. Sommigen menen dat Johannes de Doper is opgestaan uit de dood en nu voortleeft in de persoon van Jezus. Het is hen niet bekend dat zij leeftijdgenoten en familie van elkaar zijn en dat Jezus door Johannes is gedoopt. Dat komt overeen met wat we in Markus 1, vers 14 al hebben gezien. Pas na de dood van Johannes is Jezus begonnen met zijn publieke optreden. Daarvoor wist haast niemand wie hij was. Anderen denken dat Jezus de teruggekomen Elia of een van de andere profeten is. Als men aan Elia denkt, dan gaat men ervan uit dat na hem de Messias zal komen. Dat is immers voorzegd door de profeet Maleachi. Anderen gaan minder ver en zien in Jezus slechts een profeet, zoals er in het verleden wel meer zijn geweest. Herodes overweegt de verschillende opties en kiest dan zijn eigen verklaring. Daarbij spelen angst en schuldgevoelens een belangrijke rol. Hij weet nog goed dat hij de profeet Johannes heeft laten onthoofden. Hierna zullen we lezen wat de reden daarvan is geweest en hoe dat in zijn werk is gegaan. Nu vreest Herodes dat Johannes is opgestaan uit de dood. In het Joodse denken gaat de opstanding van de doden vooraf aan het oordeel. Herodes voelt zich schuldig om de moord op Johannes en is bang dat hij hiervoor gestraft gaat worden. We lezen verder in Markus. Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem aan handen en voeten geketend laten opsluiten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was. Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd: u mag niet trouwen met de vrouw van uw broer. Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem doden, maar ze kregen de kans niet toe, want Herodes had ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen. Steeds meer wordt duidelijk hoe dubbelhartig Herodes is. Hij hinkt voortdurend op twee gedachten. Zijn motieven zijn complex. Er zijn verschillende redenen waarom Herodes Johannes gevangen heeft gezet. Eén is dat hij bang was voor een opstand onder de wetsgetrouwe Joden. Johannes had namelijk het lef gehad om zich uit te spreken tegen het huwelijk tussen Herodes en Herodias, de vrouw van zijn halfbroer. De wet van Mozes verbiedt immers het trouwen met de vrouw van je broer terwijl deze nog leeft. De moed van Johannes zou anderen kunnen inspireren om zich ook tegen deze zogenaamde koning te verzetten. Tegelijkertijd wil Herodes Johannes beschermen. Herodias heeft het namelijk op hem gemunt en zou hem het liefst willen laten vermoorden. Dat staat Herodes niet toe. En in de gevangenis is Johannes veilig. Waarom neemt Herodes Johannes in bescherming, terwijl deze hem publiekelijk heeft aangeklaagd? Herodes herkent in Johannes iemand die trouw is aan de wet en gewijd aan God. Hij ziet dat Johannes rechtvaardig en heilig is. Iets in hem wil daarom graag naar zijn raad luisteren, hoewel hij daar ook onzeker van wordt vanwege zijn zonde. Herodes is een tragisch figuur. Zijn motieven zijn dubbelzinnig en hij is laf. Herodes vormt een sterk contrast met de integere en moedige Johannes. Het vervolg van Markus' verslag over het levenseinde van Johannes zal dit alleen nog maar benadrukken.

0: Veilig.
1: Je hoorde Eline Reijer, Veilig, bij Groot Nieuws Radio. Vandaag in de overdenking van Hans Alblas staan we stil bij het einde van Johannes de Doper. Een best wel gruwelijk verhaal over hoe koning Herodes hem laat vermoorden. Toch zit er hoop in dit verhaal. Waar we dat kunnen vinden, dat hoor je van Hans Alblas van het Evangelisch College.
2: In een paar versen slaagt Marcus erin om de gelaagdheden in de persoon en de motieven van Herodes Antipas te schetsen. Vervolgens vertelt hij op een uitvoerige manier, die we nog niet eerder bij hem hebben gezien, hoe deze Johannes de Doper heeft laten doden. We lezen verder in Marcus 6, vers 21 tot en met 29. Op een keer deed zich echter een gunstige gelegenheid voor, toen Herodes op zijn verjaardag een feest gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de voornaamste inwoners van Galilea. De dochter van Herodias kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen, wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje: vraag me wat je maar wilt en ik zal het je geven. En hij bezwoer haar: wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar haar moeder en vroeg: wat zal ik vragen? Haar moeder zei: het hoofd van Johannes de Doper. Haastig ging ze weer naar binnen, stapte recht op de koning af en zei tegen hem: ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren, omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. Hij stuurde meteen iemand van zijn garde weg met het bevel hem het hoofd te brengen. De soldaat ging naar de gevangenis en onthoofde Johannes. Hij bracht het hoofd binnen op een schaal en gaf het aan dat meisje. En zij gaf het aan haar moeder. Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Tot nu toe is het Herodes gelukt om te balanceren tussen het in toom houden en het in leven houden van de profeet Johannes. Heeft hij te diep in de kelk gekeken, nu hij zijn behoedzaamheid verliest? Als hij de helft van zijn koninkrijk aanbiedt aan zijn stiefdochter, ziet hij haar verzoek om het hoofd van Johannes niet aankomen. Zelf zou ze er ook niet opgekomen zijn, maar haar sluwe moeder Herodias ziet haar kans schoon en heeft het haar ingefluisterd. Het moet onmiddellijk gebeuren, zodat Herodes er niet meer onderuit kan. Het doet hem namelijk verdriet en Herodias zal dat geweten hebben. Herodes luistert immers graag en veel naar de wijze woorden van Johannes, ook al zijn die vaak scherp en confronterend. Deze geschiedenis laat ons zien hoe weerbarstig en ondoorgrondelijk het leven vaak is. Hoe moet het voor de leerlingen van Johannes zijn geweest dat hun meester zo aan zijn levenseinde komt? Zullen ze zich hebben afgevraagd of God dat niet had kunnen voorkomen? Leidt de afschuwelijke dood van Johannes tot een desillusie bij zijn volgelingen? Hoeveel zullen de moed hebben verloren en zijn afgehaakt? De gevangenschap en dood van Johannes doen me denken aan christenen die vanwege hun geloof worden vervolgd. Andrew Brunson bijvoorbeeld, een Amerikaanse zendeling die 2 jaar lang gevangen heeft gezeten in Turkije. Als je zijn boek Gods gijzelaar leest, ontdek je hoe er allerlei motieven een rol spelen bij de Turkse overheid om Brunson gevangen te houden. Er zijn vooroordelen, misverstanden en verkeerde aannames. Er spelen politieke redenen mee, tot op het hoogste niveau van de internationale betrekkingen. Brunson wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees, krijgt tegenstrijdige berichten en zelfs heldere indrukken van God die niet uitkomen. Zijn boodschap is niet simpel en zijn verhaal is geen succesverhaal. De rauwe werkelijkheid van onze levens als volgelingen van Jezus vraagt om eerlijkheid, bescheidenheid en nuance. Wie kan verklaren waarom een peuter van nog geen 2 jaar moet overlijden aan leukemie, terwijl er honderden christenen om haar genezing hebben gebeden? Wie weet waarom God niet voorkomt dat er duizenden kinderen slachtoffer worden van mishandeling en seksueel misbruik, ook kinderen van integere en gelovige ouders? Wie snapt er waarom bepaalde landen keer op keer getroffen worden door natuurrampen, hongersnood en oorlogsgeweld, met ontelbare slachtoffers tot gevolg? Dit verhaal van Marcus eindigt met een eenvoudige, nuchtere zin. Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Sommige verhalen lopen niet goed af, zelfs niet in de Bijbel. Met zijn uitvoerige verslag van de dood van Johannes de Doper lijkt Marcus ons ergens op te willen wijzen. Hij wijst vooruit naar het lijden en sterven van de Messias Jezus zelf. De weg naar het lege graf loopt langs de tuin van Gethsemane en langs het kruis op de heuvel Golgotha. Wat voor de meester geldt, geldt ook voor zijn volgelingen. Zelfs Jezus' meest volgzame leerlingen delen in zijn lijden en dood. Met daarbij de belofte dat ze dan ook zullen delen in zijn opstanding en verheerlijking, wanneer Jezus terugkomt.

on my mind. Toby Mac, you're the heaven on my mind. Daarvoor de overdenking van Hans Alblas. Maakt het bijna 6 uur. Zometeen de nieuwe morgen met Lucas Kramer. En eerst muziek van Insalvation en Mosaic Worship. Dit is Huis van Gebed. My

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 6 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft Eén Vandaag onderzocht. Het komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. De NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. Het weer dan van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolk en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dankjewel, Peter. Ja, goedemorgen zeg. Ja, is het alweer ochtend? Nou, zeker. De nieuwe morgen is begonnen. Ja, en word je nou wakker deze ochtend met een liedje in je hoofd? Nou, deel het dan vooral via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Dan kan ik hem zo meteen draaien. En of misschien heb je wel een hele mooie verzoekplaat. Een lied dat je graag wil horen deze vrijdagochtend. Nou, geef hem vooral even door. En zometeen hoor je ook Charity Gill.
16: We need a miracle. You are the miracle maker.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
20: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
21: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: De nieuwe morgen.
0: met Lucas Kramer.
1: Het christelijke radiostation. Goud.

Geen kracht is groter dan die van de God van wonderen. We Need a Miracle, een prachtig lied deze ochtend van Charity Gale. Ja, een hele goede morgen. Het is vrijdag 31 juli 2026. Welkom in je nieuwe dag. En die gaan we samen opstarten hier bij GrootNieuws Radio. Ja, en hoe start je nou je dag beter dan met muziek, met de Heer en natuurlijk met een lekkere bak koffie? Ja, en koffie zetten, dan moet je weten, dat is bij mij echt een ritueel. Het liefst met speciale bonen, licht gebrand. Dat is wel echt heel specifiek, heel belangrijk. Licht gebrand, dus niet donker gebrand. En vers gemalen. Alleen, mijn koffieboonmaalapparaat, leuk woord is dat. Ja, die maakt nogal wat herrie. Dus ik vrees dat ik deze week en ook volgende week, ja, mijn buren een klein beetje uit hun remslaap haal, zo rond 4 uur. Sorry buren, maar het is wel een beetje ten behoeve van dit radioprogramma en ook een beetje ten behoeve van mijn welzijn. Nou, ik weet niet of bij jou de koffie al pruttelt deze ochtend, of misschien ben je meer iets van een kopje thee in de ochtend. Nou, laat het gerust even weten via de GrootNieuws Radio WhatsApp. Want ook vandaag maken we weer een nieuwe lijst met wakkere mensen. En ik zet jou er heel graag op. Dus kom maar even door met een berichtje. Ben je al wakker? Wie ben je? Wat ben je aan het doen? Waarom ben je al zo vroeg wakker om 6:12? Laat het weten via de GrootNieuws Radio WhatsApp. Nou, naast koffie starten we de dag natuurlijk ook met goede muziek. En deze ochtend starten we met een lied aangedragen door Majolein. Dankjewel. We gaan luisteren naar We The Kingdom en Holy Water.

We the Kingdom in de nieuwe morgen. Holy water was dat. 6:15. Ja, de lijst met wakkere mensen. Daar zetten we sowieso de naam van Steven op. Zegt, goedemorgen Lucas. Ik werd 1,5 uur voor de wekker werd ik wakker. Met een liedje ook in mijn hoofd. De refrein is, u bent koning en God tot in eeuwigheid. Nou, ik ben al een kwartier aan het meezoeken met Steven. Maar ik kan nog niet het lied vinden. Nou goed, als jij het weet, laat het even weten via de WhatsApp. Heidi is ook al wakker. Geen koffie voor mij deze ochtend. Ik word zo meteen opgehaald. Want deze ochtend gaan er 2 lange schroeven uit mijn enkel gehaald worden. Nou, sterkte daar in het ziekenhuis, Heidi. Albette is ook wakker omdat we met ons gezin vandaag naar New York vliegen. Heerlijk op vakantie en de stad verkennen. Nou, heel veel plezier, Albette. Jan uit Barneveld is heerlijk aan de wandel deze ochtend met Gronings Radio aan op de oren. Iedereen een fijne dag en een fijn weekend toegewenst. Ja, en dan Gerard en Geri, die zeggen, ja, wij zijn wakker hoor en we zijn op weg naar ons vakantieadres in Frankrijk. We zijn om 5:30 vertrokken, dus we zijn nu nog in Nederland. Zometeen in Limburg en dan over de grens kunnen we jullie helaas niet meer ontvangen in de auto. Werk ze vandaag, groetjes van Gerard en Geri. Nou, ik heb goed nieuws. Via DAB Plus houdt het helaas op bij de landsgrenzen. Daar kun je ons inderdaad niet meer ontvangen. Maar mocht je nou een smartphone hebben en een klein beetje een ruime databundel, dan kun je gewoon een app aanzetten en dan kun je gewoon in heel Europa, nou, niet gratis, maar bijna gratis kun je dan naar Gronings Radio luisteren. Dus mocht je een ruime databundel hebben, je kunt ook gewoon over de grens Gronings Radio meenemen op je vakantieadres. En mocht jij je nog willen melden voor de lijst met wakkere mensen, doe dat dan via de Gronings Radio WhatsApp. Gaan wij de Bijbel openen deze ochtend. Ja, die komt uit Psalm 143. Daar staat, leer mij uw wil te volbrengen. U bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. Het is de dagtekst van vandaag. En die komt uit Psalm 143, het 10e vers. Zometeen Matt Redman op de radio. Life and Breath. En dit zijn Reni en Elisa. En kom tot de Vader.

0: one who gives the gift of life and breath.
1: Life and Breath, een lied van Matt Redman. Deze ochtend hier bij Grootnieuws Radio. Het is 3 minuten voor 6:30. We gaan de lijst met wakkere mensen aanvullen met onder andere Leanne. Ze zegt: goedemorgen, ik ben al heerlijk aan het luisteren. Ik moet zo meteen gaan werken. Maar ik moest er wat eerder uit om de laatste dingen in te pakken voor de Heart-to-Heart Zomerweek, waar ik vanaf vanmiddag ga kamperen. Zin in, blessings voor iedereen. Nou, heel veel plezier erop de Heart-to-Heart Zomerweek. Leuk is, maandag gaan we even bellen in dit programma met Gerard de Groot over die Heart-to-Heart Zomerweek. Dus we zijn er zeker ook bij in gedachten. Ja, Rosa drinkt het liefst een glaasje water in de ochtend. En de koffie die komt pas zo rond 9:00, 9:30. Ja, iedereen zo zijn ritueel natuurlijk. Nou, Menno geeft nog even een tip. Ja, maal je koffiebonen met zo'n handmalertje. Maakt een stuk minder herrie. Nou, dankjewel voor de tip. Ik heb zo'n handmalertje voor op de camping. Alleen die is een beetje stuk. Dus ik moet eigenlijk even een nieuwe gaan halen. Ja, dan een berichtje van Marot, waar ik ook wel een beetje van schrik eigenlijk. Hij zegt, goedemorgen vrienden van Grootnieuws Radio. Na een lelijk ongeluk met wielrennen heb ik 4 ribben gebroken en mijn AC-gewricht gescheurd. Ja, veel pijn, maar zo dankbaar dat God mij gespaard heeft en erbij is. Groeten van Marot. Ja, wat vreselijk zeg. Nou, heel veel sterkte met het herstel, Marot. Dat je maar snel mag herstellen en snel ook weer op de fiets mag gaan zitten. Dat hoop ik echt van harte voor je. Ja, en Frank maakt zich klaar voor een dagje hovenier zijn. Dat is wat hij ook doet na zijn werk in het tuincentrum. Nou, heel veel succes vandaag, Frank. Ja, zometeen het nieuws van 6:30 en ook de groot nieuwsupdate die komt eraan. Eerst gaan we met dankbaarheid terugkijken op het leven van Brian Drewson. En we zijn dankbaar voor alle nummers die hij heeft achtergelaten. Ja, 10 dagen geleden overleed hij op 60-jarige leeftijd. En we horen Brian nu in een nieuwe morgen met Halleluja. Your love is amazing.

0: Morgen op vrijdagochtend met muziek van Brian Turkson. Halleluja, Your Love is Amazing. Het is 4:04 en hier is Peter van Oudhuizen met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: President Trump zegt dat Hamas en alle andere gewapende groepen in Gaza hun wapens willen inleveren. Het is volgens Trump de bedoeling dat uiteindelijk een nieuwe Palestijnse regering de leiding gaat nemen in Gaza. In Kampen heeft een zeer grote brand gewoed in een appartementencomplex. Er is niemand gewond geraakt. Uit voorzorg is de hele flat ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen verzorgingshuis. En de ANWB Alarmcentrale meldt flink meer medische hulpaanvragen uit het buitenland. En daar zitten opmerkelijk veel fietsongelukken bij. Verder zijn er meer pechgevallen naar bestemmingen in koelere vakantielanden, zoals Engeland en Zweden.
2: Groot nieuws update.
0: Ja, de herdenking van de deportatie van Joodse Rotterdammers is gisteren verstoord door betogers, meldt het Reformatorisch Dagblad. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland werden leuzen geroepen. En nadat de demonstranten verwijderd werden, ging de plechtigheid door. De aanwezigheid van de ambassadeur werd afgekeurd door enkele fracties uit de Rotterdamse gemeenteraad. Ze zijn ontstemd over de rol van Israël in de oorlog in Gaza. Ja, het is je vast opgevallen, maar het water in de rivieren staat lager dan ooit. Het ND schrijft daarover. En dat is een moment om alert te worden, want als te veel zout water uit de Noordzee het land instroomt, lopen natuur en gewassen gevaar. Het water kan er niet meer

0: Thomas echt van. Nou, het lopen begon als een mooie uitdaging, maar hoe verder hij kwam, hoe meer hij tot zichzelf ging inkeren. Nou, verwonderd is hij over de natuurpracht, de ontmoetingen onderweg en de verstilling die het wandelen geeft. Ja, en hoe lekker is het om in de zomer een koud biertje open te trekken? Maar dat biertje is wel steeds vaker een 0.0'tje. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. De verkoop van bier met alcohol loopt al jaren terug, terwijl de alcoholvrije variant het steeds beter doet. In juni bracht de Gezondheidsraad een advies uit waarin staat dat elk glas bier met alcohol er eigenlijk eentje te veel is. Dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Bioradar. In het noorden is het bewolkt en valt een enkele bui. In de rest van het land is het droog en geregeld zon. En het wordt vandaag tussen de 21 en 29 graden. Ja, dan het weekend. Meer zon en droog. Morgen ongeveer 24 graden. En zondag 26 of 27 graden.
1: Lucas Kramer.
0: Ja, zometeen de Bijbellezing van vandaag uit Lucas 17. Rant Collective ga je zo meteen horen en Oceans. En dit is muziek van Sierra Noah. En waar was jij?
2: De Nieuwe Morgen.
1: Het christelijke radiostation.

Dat was Rant Collective in de Groningen Radio ochtendshow. Terwijl Gerda laat weten dat ze vandaag de wekelijkse boodschappen gaat doen. En meteen even wol kopen om te gaan breien voor ons eerste kleinkind. Dat over ongeveer 2 weken verwacht wordt. Nou, wat een prachtig vooruitzicht. En ja, gefeliciteerd alvast en succes met breien. Ja, 2 weken, mag je wel opschieten eigenlijk, Gerda. Arjan, die is met de vrachtwagen onderweg naar Hierden. Nog een mooi dagje werken, een mooi rondje en dan vakantie. Ook een heel mooi goed vooruitzicht. Ja, en een wonder eigenlijk op deze vrijdagochtend, zo kunnen we het wel zeggen. Margriet die heeft net een kalfje gevonden buiten in het veld. Ja, eerst de koeien melken en daarna ga ik moeder en kalf naar binnen brengen, laat Margriet weten. Nou, ik vroeg, gaat het dan goed met het kalf, net geboren? En Margriet laat weten, ja, vaak kan moeder het helemaal zelf. Ik mag het zometeen naar binnen dragen, zodat de moeder ook gemolken kan worden. En ze binnen gewoon lekker verder kunnen uitrusten. Nou, wat prachtig zeg. Dank voor het delen van dit wonder van nieuw leven. Ja, zometeen gaan we uit de Bijbel lezen en vandaag gaan we verder in Lucas 17. En zometeen horen we een verhaal over 10 melaatse mensen die genezen worden, maar slechts eentje komt terug bij Jezus om hem te bedanken. Nou, zometeen dat verhaal dus, gelezen door Ben Ketting. Eerst die prachtige psalm 40, door Verkeer en Country. Waited.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 17, vers 11 tot 37 uit de Basisbijbel. Jezus geneest 10 mannen met een besmettelijke huidziekte. Op de weg naar Jeruzalem trok Jezus door Samaria en Galilea. Toen hij ergens in een dorp was, kwamen daar 10 mannen naar hem toe die een besmettelijke huidziekte hadden. Ze bleven op een afstand staan. Daar riepen ze: Jezus, meester, help ons alstublieft. Jezus keek hen aan en zei tegen hen: ga naar de priester. Laat hem zien dat jullie weer gezond zijn. Terwijl ze onderweg waren naar de priester, werden ze gezond. Eén van hen kwam terug toen hij zag dat hij was genezen. Hij prees God luid. Hij liet zich voor Jezus' voeten op zijn knieën vallen om hem te bedanken. Dat was een man uit Samaria. Jezus antwoordde: alle 10 mannen zijn toch gezond geworden? Waar zijn die andere 9? Is er dan niemand anders teruggekomen om God te prijzen dan alleen deze man die niet eens een Jood is? En hij zei tegen hem: sta op. Je geloof heeft je gered. Het eind van de tijd. De farizeeërs vroegen aan Jezus wanneer het koninkrijk van God zou komen. Jezus antwoordde: het koninkrijk van God komt niet zo dat je het kan zien. Je zal niet kunnen zeggen: kijk, hier is het, of kijk, daar is het. Want het koninkrijk van God is binnen in jullie. Tegen zijn leerlingen zei hij: er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen 1 dag van de mensenzoon te zien. Maar jullie zullen die niet zien. En de mensen zullen tegen jullie zeggen: kijk, daar is het, of kijk, hier is het. Ga er niet heen en geloof het niet. Want zoals de bliksem van de ene kant tot de andere kant van de hemel verlicht, zo zal de mensenzoon zijn op de dag dat hij komt. Maar eerst moet hij veel lijden. En de mensen van deze tijd zullen niets met hem te maken willen hebben, maar hem doden. In de tijd van de mensenzoon zal precies hetzelfde gebeuren als in de tijd van Noach. De mensen gingen gewoon hun gang. Ze aten en dronken en trouwden tot op de dag dat Noach in de boot ging. Toen kwam de grote overstroming en ze verdronken allemaal. En dan zal hetzelfde gebeuren als in de tijd van Lot. De mensen hadden het druk met eten, drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen. En op de dag dat Lot uit Sodom vluchtte, regende er vuur en zwavel uit de hemel en ze werden allemaal gedood. Hetzelfde zal gebeuren op de dag waarop de mensenzoon zal komen. Als je op die dag op het dak van je huis bent, moet je niet naar binnen gaan om spul op te halen. En als je in het veld bent, moet je niet eerst naar huis teruggaan. Denk aan wat er met de vrouw van Lot gebeurde. Als je probeert je leven te redden, zul je het verliezen. Maar als je je leven opgeeft, zul je juist leven krijgen. Ik zeg jullie dat er die nacht 2 mensen in 1 bed zullen liggen. En de een zal plotseling worden meegenomen, de ander niet. 2 vrouwen zullen samen graan aan het malen zijn. De een zal plotseling meegenomen worden, de ander niet. 2 mensen zullen op het land werken. De een zal plotseling meegenomen worden, de ander niet. Ze antwoorden: waar is dat, Heer? Hij zei tegen hen: let op. Waar een dood dier ligt, daar zullen de gieren zich verzamelen.
0: Met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: vrijdagochtend. Mijn ziel is stil tot God. Psalm 62 door de Psalm Project. En zometeen het nieuws van 7 uur.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Van school

0: Meneer?
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. President Trump zegt een historische deal te hebben gesloten met Hamas in Gaza. Afgesproken is dat Hamas de wapens inlevert en dat een nieuwe Palestijnse regering aan de macht komt. In ruil trekt Israël zich terug uit Gaza en stopt het met de aanvallen. De Israëlische regering heeft nog niet gereageerd op het akkoord. In Kampen zijn de bewoners van een appartementencomplex geëvacueerd vanwege een zeer grote brand. Die brak uit in de kelder van het gebouw. Zo'n 60 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis. Er is niemand gewond geraakt. De brand is intussen geblust. De ANWB Alarmcentrale heeft veel meer hulpaanvragen gekregen van toeristen in het buitenland. Het zijn er al 10.000 meer dan een jaar geleden. Bij de medische hulpverzoeken zitten opmerkelijk veel fietsongelukken in Europa. Verder krijgt de ANWB meer meldingen van pechgevallen uit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Denemarken. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. Het is daar een graad of 20. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. En daar wordt het 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Dankjewel Peter, een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend, het is 7:02. We gaan zo meteen de dag van de boswachter vieren. En straks ook een lied voor iedereen die 26 augustus geblokt heeft in zijn of haar agenda. En CC Winans komt eraan naar Rotterdam, maar ook zo meteen hier op de radio. Woo!

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Hoi van Ethos.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: De Nieuwe Morgen.
16: Met Lucas Kramer.
15: Het christelijke radiostation.

0: nog een kleine maand tot het concert van CC Winans in Rotterdam. Nou, ik ben er ook bij en ik zie er bijzonder naar uit. Believe for It hoorde je dus van CC Winans. Op deze vrijdagochtend, vrijdag 31 juli 2026 is het vandaag. Het is 10 minuten over 7. Welkom, fijn dat je erbij bent bij de ochtendshow van Gronings Radio. Nou, je moet weten, ik ben een grote wandelliefhebber. Het probleem is dat ik het echt veel te weinig doe, omdat vaak mijn racefietsen toch wel wint van de wandelschoenen. Maar als ik wandel, dan ga ik het liefst wel door de bossen. En zeker in de zomer geeft dat ook nog een klein beetje verkoeling. Nou, laat het vandaag de dag van de boswachter zijn. Zometeen gaan we even bellen met boswachter Mikael. Ze werkt in de kop van Noord-Holland voor Stadsbosbeheer. En ik ben benieuwd of zij nog wat tips heeft voor ons boswandelaars.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag, Psalm 143, vers 10. Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. De dagtekst van vandaag, je vindt die in Psalm 143, vers 10. En de dagtekst staat ook op groningsradio.nl. Straks Leanna Crawford en dit is Martijn Bewalda. Je zou eens moeten weten...

0: Stillwaters, Psalm 23, een lied van Lianna Crawford, maakt het 18 minuten over 7. Ja, het is deze vrijdag, vandaag dus de dag van de boswachter. Ja, het belangrijke werk van deze natuurbeschermers wordt in het zonnetje gezet. Maar hebben we eigenlijk wel een goed beeld van wat dat werk precies inhoudt? Nou, iemand die daar alles over kan vertellen is Mikael Volkertsma. Zij is boswachter in de Kop van Noord-Holland. Mikael, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, en gefeliciteerd met de dag van de boswachter natuurlijk.
1: Dankjewel. Ja.
0: Om te beginnen heb ik een mooie vraag voor je liggen van een van onze jongere luisteraars. Wat is nou het mooiste dier dat je ooit in het bos bent tegengekomen?
1: Ja, er zijn er heel veel, want ik verwonder me altijd over alles wat ik tegenkom in de natuur. Maar ik moet wel zeggen, ja, mijn favoriet en wat ik echt een heel mooi dier vind, is de vos.
0: De vos?
1: En helemaal in de wintertijd, als een beetje tegen februari, als het ze vol in de wintervacht zitten, zijn echt prachtige dieren om te zien. Ze hebben soms een beetje een slechte naam, maar ja, als je kijkt binnen het ecosysteem, is het gewoon een hele mooie rol ook in het ecosysteem en alles bij elkaar maakt. Dat als ik die mag zien, ze zijn heel schuw vaak, dan is mijn dag of mijn jaar misschien wel goed.
0: Ja, even kort, wat voor rol hebben ze dan in het ecosysteem?
1: Nou ja, tot voor kort waren zij, of tot een aantal jaar geleden, echt een van de weinige toppredatoren in de natuur. Dus ja, zij zorgen ervoor dat bijvoorbeeld de muispopulatie enigszins onder controle blijft. Maar denk ook aan als er een dood dier in de natuur ligt, dan zijn zij eigenlijk een beetje de blikopeners, om het zo maar te zeggen. Insecten kunnen niet aan een gaaf dood dier beginnen, maar doordat een vos de weken delen openmaakt en begint met eten, kunnen ook de insecten erbij en kan zo'n dier verwerkt weer worden tot stoffen die de natuur weer kan gebruiken. Ja.
0: Dat klinkt heel erg bloederig, maar dat zou ergens vast goed voor zijn.
1: Hey, alle dode dieren blijven liggen en alleen maar wegrotten. Ja, dat is ook niet heel fijn.
0: Nee, precies. Zo gaat dat in de natuur. Ja. Hey, en dit dier, kom je die ook tegen daar?
1: Ik ben boswachter in de Kop van Noord-Holland. En daar is de wolf nog niet gesignaleerd, inderdaad.
0: Okay.
1: Dus, ja. En ik heb hem helaas, ik zou hem heel graag een keer in het wild willen zien op veilige afstand. Maar ik heb hem zelf ook nog nooit gespot.
0: Nee, ik ook nog nooit, helaas. Nee.
1: Nee.
0: Hey, je werkt in de Kop van Noord-Holland, dus wat is nou echt kenmerkend voor die natuur daar?
1: Ja, dat is de variatie, denk ik. Want heel veel mensen denken, als je aan natuur denkt, aan grote bossen en de veluwe en uitgestrekte heidevelden. De gebieden waar ik werk, dat is eigenlijk West-Friesland en de gemeente Hollandse Kroon. Ik heb nieuwe bossen, vrij nieuwe bossen, want het is een polder. Dus het is echt 80, 90 jaar oud zijn de bossen. Maar ik heb ook een deel langs het wat op Wieringen boven in Noord-Holland wat ik mag beheren. We hebben veel weidevogelgebieden. We hebben een stukje moeras, plas, drasgebied in West-Friesland. Dus kenmerkend is vooral de variatie, denk ik.
0: Ja, het is nooit saai eigenlijk daar.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Het werk als boswachter sowieso niet, hoor, kan ik je vertellen.
0: Ja, want wat is nou echt een taak van een boswachter? Want ja, ik heb er niet echt een heel goed beeld bij van wat boswachters nou doen. Wat is nou de grootste misvatting van over jouw werk? Wat weten we niet over jouw werk?
1: Ja, veel mensen hebben toch echt een beetje het Freek Vonk-beeld, denk ik, van boswachters. Nou moet ik wel zeggen dat veel, ja, als je boswachter bent, hou je van natuur, dus ben je wel een beetje een Freek Vonk. Alleen we zijn niet continu buiten. Wel veel, maar het is ook ander werk. Ook is het zo dat je niet één type boswachter hebt. Dat is ook goed om te weten, denk ik. Ik ben zelf boswachter publiek. En dat betekent dat ik eigenlijk verantwoordelijk ben voor het verbinden van onze bezoekers en mensen met de natuur. Dus ik ben veel bezig met communicatie. Ik ben verantwoordelijk voor alles wat met recreatie te maken heeft. Het is heel breed. Dus dat de paden een beetje op orde zijn. Dat als er een brugstuk is, dat die gemaakt wordt. En dat doe ik soms zelf. Dat doe ik soms met een aannemer als het te groot is.
0: Ja.
1: Dat de routepaaltjes kloppen, dat de informatievoorziening op orde is. Dus dat hoort erbij, maar ook een stukje educatie. Dat ik met schoolkinderen op pad ga, dat ik excursies geef, dat ik blogs schrijf. Dus dat zijn ook wel binnen dingen. Maar ik ben ook veel buiten, want ik kan het verhaal niet vertellen als ik niet weet wat
0: Precies.
1: er buiten is.
0: Ja, lijkt me echt een droombaan, Mikael, boswachter zijn.
1: Ja, nee, voor mij is juist dit type boswachter wat ik ben, boswachter publiek, die communicatie, het liefde voor natuur overbrengen naar mensen en het gewoon heel hands-on praktisch buiten bezig kunnen zijn, is voor mij echt de ideale combinatie.
0: Wat heerlijk zeg. Nou, je mag er vandaag onder andere dus over vertellen hier bij Gronings Radio. Er is ook veel nieuws over droogte, over bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ben je daar in de Kop van Noord-Holland ook alert op droogte?
1: Ja, we zijn er zeker alert op. Kijk, kijk, hier ook hier. Ik hoop gewoon dat iedereen heel verstandig is. Sowieso moet je niet roken, vind ik. Maar als je dan rookt, dat je je sigaretten netjes meeneemt en niet buiten weggooit. Want nou ja, het kleinste dingetje zou al iets kunnen veroorzaken. Nou zijn de gebieden waar ik werk vrij waterrijk. Dus, en vrij gevarieerd in beplanting. Want nou ja, wat in Frankrijk gebeurt, vooral de naaldbossen, die zijn de sjaak. Ja, die, dat is eigenlijk lucifers die klaarstaan om aan te steken. En wij hebben hier niet volledig naaldbos, behalve in Schorel. En in Schorel zijn we echt super alert.
0: Ja, ja.
1: Dus als daar ook maar iets, een beetje mensen ook hoor, dat is heel fijn. Als mensen rook zien of ergens iets denken, het is niet in de kluis, dan komen ze het gewoon melden bij ons of de brandweer. Dus het, ja, we zijn er scherp op. En als je kijkt naar de natuur zelf, ja weet je, natuurlijk is het nu de laatste jaren extremer dan het was. Maar het is ook wel interessant en ook wel mooi om te zien hoe de natuur daarmee omgaat en wat er gebeurt. Welke planten zich beter ontwikkelen en welke nou ja, uiteindelijk misschien wel weg zullen gaan omdat het klimaat verandert. Ja. De natuur is wel flexibel.
0: Ja.
1: Betekent niet dat wij geen verantwoordelijkheid hebben als mensen om ook goed te zorgen voor wat we in onze zorg gekregen hebben.
0: Ja, wees extra alert dus in dit zomerseizoen. Tot slot, Mikael, heb je nog leuke tips voor boswandelaars deze vakantie? We hebben nu lekker ruimte, vrije tijd. Hoe kunnen we goed lekker gaan wandelen?
1: Ja, wat ik als tip, sorry, ja, jullie zijn van Groot Nieuws Radio, wat ik mee wil geven, doe geen oortjes in.
0: Oh, ja.
1: Dus dat is voor de radio misschien niet zo leuk. Maar ik loop in mijn vrije tijd ook veel in de natuur. En juist door al je zintuigen aan te zetten, zie je meer, hoor je meer, ruik je meer. Als ik met mijn hond in het bos loop, al de ritseltjes die ik hoor, ben ik alert. Want het kan of een ree zijn, of misschien zit er... Ik vind muizen ook heel leuk als ik die tegenkom in de natuur. Ja. Schiet er ergens een muis weg. Dus ga niet met oortjes inlopen, maar zet gewoon je zintuigen aan en ga luisteren. Ga kijken wat je kan ontdekken.
0: Ja, nou, ik onderschrijf dat advies helemaal. Gewoon de radio uitzetten, geen podcast luisteren. Zeker geen podcast van Gronings Radio.
1: Sorry, ja.
0: En gewoon lekker genieten van de schepping van de natuur en van al het moois wat te ontdekken is in de bossen. Nou, dank voor deze tip. Mikael Volkersma op deze dag van de boswachter. Dankjewel, Mikael.

0: de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship, u

0: uit volle borst meezingen mag natuurlijk, hè, deze vrijdagochtend met deze klassieker uit 1990. Michael W. Smith, je hoorde Place in This World. En daarvoor Gesina van der Bos en Hoofdstukken. Het is 8:02 en hier is Peter van Oudhuizen met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Hamas legt de wapens neer in Gaza en er komt een nieuwe Palestijnse regering, als we president Trump mogen geloven. Hij zegt een deal te hebben gesloten. Voorwaarde is wel dat Israël zich terugtrekt. Het kan al wel even duren voordat de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Kampen weer terug kunnen. Er heeft een zeer grote brand gewoed en eerst moet worden gecheckt of in de 60 woningen nog schadelijke stoffen zijn. En na de aanslag in Berlijn maakt 2/3 van de queergemeenschap zich zorgen over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam. Voor sommigen is het zelfs reden de Pride over te slaan, heeft E! Vandaag onderzocht.
2: Grootnieuws update.
0: En de herdenking van de deportatie van Joodse Rotterdammers is gisteren verstoord door betogers, dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland werden leuzen geroepen. En nadat de demonstranten verwijderd werden, ging de plechtigheid door. De aanwezigheid van de ambassadeur werd afgekeurd door enkele fracties uit de Rotterdamse gemeenteraad. Ze zijn ontstemd over de rol van Israël in de oorlog in Gaza. Ja, dat is je vast opgevallen, maar het water in de rivieren die staat lager dan ooit. Het ND schrijft erover. Dat is een moment om alert te worden, want als te veel zout water uit de Noordzee het land instroomt, lopen natuur en gewassen gevaar. Het water kan dan niet meer gebruikt worden om gewassen veilig mee te beregenen. En ook via de bodem kan zout water omhoog komen. Nou, met name bloembollen en fruitbomen lopen gevaar. En er wordt ook iets tegen gedaan. De Rijkswaterstaat heeft de afgelopen 10 jaar sluizen en gemalen versterkt, zodat er meer zoet water aangevoerd kan worden. Ja, en niet 1 keer, niet 2 keer, maar liefst 3 keer heeft hij de route gelopen naar Santiago de Compostela. De 65-jarige Meindert Schreuder uit Urk. Het RD sprak hem. Het idee om de Camino lopen was er bij hem al in de jaren 80. Maar in de afgelopen jaren kwam het er pas echt van. Nou, het begon het lopen als een mooie uitdaging. Maar hoe verder hij kwam, hoe meer hij tot zichzelf ging inkeren. En verwonderde zij over de natuurpracht, de ontmoetingen onderweg en de verstilling die het wandelen geeft. Ja, en hoe lekker is het om in de zomer een koud biertje open te trekken? Maar dat biertje is wel steeds vaker een 0,0'tje. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. De verkoop van bier met alcohol loopt al jaren terug, terwijl de alcoholvrije variant het steeds beter doet. In juni bracht de Gezondheidsraad een advies uit waarin staat dat elk glas bier met alcohol, ja, er eigenlijk eentje te veel is. En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. In het noorden is het bewolkt en valt een enkele bui. In de rest van het land droog en geregeld zon. En het wordt tussen de 21 en 29 graden. Ja, dan het weekend. Meer zon en droog. Morgen ongeveer 24 graden. Ja, en zondag nog warmer, 26 of 27 graden.
3: Lucas Kramer.
0: En zometeen de overdenking van Rob Favier deze vrijdagochtend. Eline komt eraan met levenswoorden. En dit is Seb Sleeder. Dit is Bye Bye.
2: De Nieuwe Morgen.
3: Het Christelijke Radio.

Seth Slater hoor je. En dit was natuurlijk Eline en Levenswoorden in de Nieuwe Morgen. Maakt het 7:15. Zometeen dan horen we Rob Favier. En in zijn overdenking heeft hij het over een ontmoeting die Jezus had met een jonge miljonair. En de vraag die daarin centraal staat, waar zit jij aan vast? Nou, de overdenking komt eraan. Naar muziek van Phil Wickham en Brian en Jen Johnson.

0: 10 minuten voor 8 is het. En dit was muziek van Phil Wickham en Brian en Jan Johnson. En Forever. Wij gaan luisteren naar De Overdenking. En op vrijdag horen we Rob Favier.
1: In Lucas 18, vers 18 tot en met 27 staat een verhaal waarvan je denkt dat het over geld gaat. En aan de ene kant is dat ook wel zo, maar aan de andere kant juist weer niet. Als je denkt dat het alleen maar over geld gaat, sla je de plank helemaal mis. Het is een verhaal dat ieder van ons een vraag stelt. Of je nu een dikke bankrekening hebt of van een uitkering moet leven. En dat is de vraag, waar zit jij aan vast? Waar word je stiekem een beetje door gestuurd in je leven? Wat is datgene dat zoveel invloed op je heeft dat het je doen en laten ten diepste bepaalt? Natuurlijk zitten heel veel mensen vast aan hun geld. En dat is ook het geval in de ontmoeting van Jezus met een jonge miljonair. Hij was vast beroepsvoetballer of een carrièrezakenman, want anders lukt het niet zo makkelijk om al jong zo rijk te zijn. Maar hij was ook best wel serieus. Want hij probeert zich aan de godsdienstige plichten te houden en vraagt Jezus hoe hij dat nu het beste kan doen. Eigenlijk vraagt hij nog meer. Hoe kan ik deel krijgen aan het eeuwige leven? Oftewel, hoe kan ik mijn leven zo maken dat het niet meer stuk kan, dat het perfect is? Nou, Jezus geeft de bekende spelregels aan hem door. En dan zegt hij dat hij dat al keurig doet. En daarop antwoordt Jezus dat hij alles maar moet verkopen en de opbrengst aan de armen moet geven. En dan met Jezus mee moet gaan. Dat zegt Jezus omdat hij doorheeft dat deze man weliswaar zijn best doet om een goed mens te zijn, maar stiekem toch wel heel erg vastzit aan zijn rijkdom en status. En Jezus is nog een radicaal hoor. Hij wil niet een onderdeeltje zijn van het bezit van de rijke man. Hij wil de Heer zijn van zijn leven. En daar knapt het dus bij deze jonge miljonair. Die wil zijn leven niet uit handen geven. En als je nu denkt dat dit verhaal alleen over rijke mensen gaat, dan zou je zomaar een ontsnappingsmogelijkheid hebben als je zelf je schaapjes nog niet op het droge hebt. Maar Jezus vraagt via dat verhaal, waar zit jij nu aan vast? Dat kan aan veel meer dingen zijn dan aan je bezit. Je kunt vastzitten aan je geldingsdrang, aan je egoïsme, aan je perfectionisme, aan de vraag wat anderen van je vinden en ga zo maar door. Maar het is soms een hele kunst om dat bij jezelf te ontdekken. Dat verdringen we maar al te graag. Maar wie de uitdaging aandurft om voor de spiegel te gaan staan en zich deze vraag te stellen, mag ontdekken dat je leven er veel rijker van wordt als je juist van je troon durft af te stappen. Juist door je helemaal te geven, mag je van God ook alles ontvangen.

0: Ja, schitterend. Project of Love, Jeremiah 29. I know the plans I have for you. Zo heet dat lied. Project of Love dus. Ja, het is vandaag, deze vrijdag, de feestdag van Ignatius van Loyola. De stichter van de Jezuïtenorde. En zijn Ignatiaanse spiritualiteit inspireert christenen tot op de dag van vandaag, ja, om God te vinden in alle dingen. Nou, onder andere Nicolas Sintobin vertelt er vaak over. Nou, onder andere in uitzendingen van Thijs en Jurieke. En ook in de boeken die hij geschreven heeft. Ja, en Amsterdam staat vandaag en morgen op zijn kop voor de World Pride, met speciale aandacht voor de LHBTI-gemeenschap. Nou, dit jaar ook veel aandacht voor geloof. Zo is er een workshop door een Joodse rabbijn. En wordt er ook een Pride-kerkdienst gehouden.
1: En verder vandaag?
0: Ja, hoor je om 10 uur geen brandstof, maar ons speciale zomerprogramma Eunice in de zomer. En je raadt nooit wie dat gaat presenteren, namelijk Eunice Nahuis. En vanmiddag hoor je Tom Hellaar in backstage. En hij heeft heerlijke zomerclassics voor je. Dat dus vanmiddag hier bij Groningen Radio. En zometeen het nieuws van 8 uur.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Thijs en Jorieke.
8: Live.
9: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
8: Over het thema Weerbaar in de onrust.
9: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
10: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
9: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
7: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
10: Tot dan!
11: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Israël heeft nog niet gereageerd op het bericht van president Trump dat hij een deal heeft met Hamas in Gaza. Er zou zijn afgesproken dat Hamas de wapens inlevert en Israël zich uit Gaza terugtrekt. In het plan staat verder dat er een nieuw Palestijns bestuur komt en dat een troepenmacht gaat controleren of alles volgens afspraak gaat. Door een brand in de kelder van een appartementencomplex in Kampen is vannacht het hele gebouw ontruimd. Pas als alle 60 appartementen zijn gecontroleerd op schadelijke stoffen, kunnen de bewoners weer terug. Ze zijn opgevangen in een verzorgingshuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Spanje heeft twee plaatsen die eigenlijk in Marokko liggen. En in één daarvan, Melilla, zijn de Marokkaanse grenzen gesloten. Aanleiding is de invasie van Marokkanen in de andere plaats, Ceuta. Daar kwamen deze week ineens honderden Marokkanen de stad binnen. Sommigen zwemmend en dat ging niet altijd goed en zijn 18 doden. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het ANP-nieuws.
13: Dankjewel Peter, een hele goede morgen. Zometeen in de nieuwe morgen gaan we de Bijbelquiz spelen. Worden muziek van Chapel Worship. We gaan dansen met Natalie Grant en Mary Mary. En ook Carrie Job, ga je horen.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
19: Lekkere van Albert Heijn.
20: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
22: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
23: De Nieuwe Morgen.
24: Met Lucas Kramer.
23: Het christelijke radiostation.

0: Waar je ook heen gaat, je hoeft niet bang te zijn, want God gaat voor je uit en zal je nooit verlaten. Je hoorde I Am Not Alone, een lied van Carrie Job. In de nieuwe morgen van vrijdag 31 juli. Een hele goede morgen. Ja, het weekend is in zicht. Ik weet niet wat jij gaat doen. Je mag het gerust even delen via de Grodius Radio WhatsApp. Maar ik ga lekker wandelen. Ik ga ook racefietsen, maar ik ga ook wandelen. En ik ga eten bij mijn nummer 1 favoriete restaurant. Daar heb ik ook heel veel zin in. Nou, het wordt een grandioos weekend, dat sowieso. Maar dat weekend, dat start niet voordat we een weekwinnaar hebben in de Grodius Radio Bijbelquiz. Ja, met die quiz zijn we deze week mee gestart. En ja, we hebben deze week Rosa en Jan-Willem op een gedeelde eerste plek staan met 8 goede antwoorden. Ja, en er is nog 1 kandidaat die een poging mag wagen om Rosa en Jan-Willem te overtreffen. 9 goede antwoorden moeten er zometeen gegeven worden. En dan is die kandidaat de winnaar van deze week. Maar of dat gaat lukken? Ja, het wordt ongekend spannend, maar we gaan het zometeen horen in een nieuwe ronde van de Grodius Radio Bijbelquiz.
1: Dagtekst.
0: En die komt vandaag uit Psalm 143, vers 10. Daar staat, leer mij uw wil te volbrengen. U bent mijn God en laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. De dagtekst van vandaag uit Psalm 143, vers 10. Je vindt hem ook op onze website grodiusradio.nl. En dit is nieuwe muziek van Chapel Worship. Dit is U maakt ruimte voor mij.

0: Dat was Chapel Worship in de Nieuwe Morgen. U maakt ruimte voor mij. Maakt het bijna kwart over acht.
1: De Grootnieuwsradio Bijbelquiz.
0: Ja, het is ongekend spannend. We gaan de vijfde editie spelen van de Grootnieuwsradio Bijbelquiz. Ja, we hebben vier kandidaten al gehad afgelopen dagen. En vandaag kandidaat nummer vijf. En ja, gaat die er overheen? Over de fantastische kandidaten van afgelopen dagen? Of net niet? Nou, we gaan het meemaken. Eerst even kort de uitleg van de Bijbelquiz. Hoe werkt het? Nou, de kandidaat die krijgt 60 seconden de tijd. In die tijd moet zoveel mogelijk goede antwoorden gegeven worden op de vragen die ik stel. De kandidaten krijgen sowieso een hele mooie prijs. De cursusmap Rondreis door de Bijbel. En het boek Haal meer uit de Bijbel. En heb je aan het einde van de week de meeste vragen goed, dan win je de weekprijs. En dat is een jaar lang gratis een online Bijbelcursus, aangeboden door het Evangelisch College. En de kandidaat van vandaag is Joke. Joke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we hadden elkaar gisteren even aan de telefoon. En toen zei je van, nou, de vragen deze week zijn eigenlijk best wel makkelijk.
2: Ja, maar goed.
0: Je wist allemaal.
2: Van het moment.
0: Ja. Maar je ging er met best wel veel zelfvertrouwen dus in eigenlijk, de Bijbelquiz vandaag.
2: Wel, ik weet best wel wat vanaf. Maar ja, zal ik maar even afwachten. Weet je, op het moment Supremes ook nog.
0: Ja, dan moet het toch wel even eruit komen inderdaad.
2: Ja.
0: Hey, hoe kom je aan zoveel Bijbelkennis, Joke?
2: Ja, van kinds af aan gewoon grootgebracht binnen de kerk. En altijd gewoon, de Nederlandse gereformeerde kerken zijn natuurlijk sterk ook gewoon in het onderwijs.
0: Ja,
2: ja, en ik hou van Gods woord. Dus ja, dan verdiep je je daarin en dan leg je linken wat snel. En ja, ik praat gewoon graag over het evangelie.
0: Mooi. Nou, ja. Hou dat zeker vast, die liefde voor Gods woord. En als je dan ook nog heel veel feitjes en heel veel kennis over Gods woord hebt, dat is mooi meegenomen.
2: Ja.
0: Joke, ik heb mooie vragen voor je uitgezocht. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, nou dan gaan we spelen. Zet je schrap, Joke.
2: Doen we.
0: Wie was de vader van Johannes de Doper?
2: Ach.
0: Je mag ook pas zeggen, hè? Pas, oké. Hoe heette de dienstknecht van Abraham die een vrouw voor Isaac moest zoeken?
2: Ja, hij legt op mijn naam. Nee, ik weet het gewoon niet.
0: Nee,
2: maar ik kan het niet zeggen.
0: Pas. Wie heeft in totaal deze, weet je, wie heeft de meeste psalmen in de Bijbel geschreven?
2: David,
0: ja. Op welke berg stierf Mozes?
2: Horeb,
0: nee, is niet goed. Nee.
2: Okay.
0: Dan, deze weet je ook, zoek eerst het koninkrijk van God en...
2: En de rest zal u gegeven worden?
0: Nee, en zijn
2: zijn gerechtigheid.
0: Ja. Waar of niet waar? Romeinen is Paulus' brief met het meeste aantal versen.
2: Nou, is niet waar.
0: Niet waar, hè? Is niet goed. Nee. Hoe heette de vrouw van Isaac?
2: Rebecca.
0: En hoe heette de slavin van Sara? Is dat Tamar of Hagar? Die mag je nog afmaken. Het is twee keuzes, Tamar of Hagar?
2: Weet ik niet.
0: Nee? Gokje?
2: Hagar. Ja, er kwam hier een...
0: Die is goed. Ja, nee, die rekenen we nog gewoon mee. De vraag die ik heb gesteld nog in de klok binnen de tijd, die telt gewoon mee. Ja, ik kijk even naar de jury.
2: Ja, drie of zo.
0: Nou, vier zelfs. Ja, vier.
2: Nou ja,
0: zeg. Ja, de vragen waren wel moeilijk, hè, vandaag.
2: Nou, het is veel meer, en dat had ik al in de familie bij ons gedeeld, van als ik maar geen blackout heb, daar was ik zelf al een beetje bang voor. Dus, maar dat geeft helemaal niks. Het is gewoon leuk om mee te doen.
0: Zeker. Meedoen is belangrijker dan winnen. Ik geef je nog even de goede antwoorden op de vragen die je niet wist. De vader van Johannes de Doper is Zacharias.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, de dienstknecht van Abraham die een vrouw voor Isaac moest zoeken, die heet Eliezer.
2: Ja.
0: En Mozes stierf op de berg Nebo.
2: Oké.
0: Kijk,
2: nou. Die wist ik echt niet. Nee.
0: Nou, weer wat geleerd. Joke, dankjewel voor het meedoen. En ik zou zeggen, hou die liefde voor Gods woord echt overeind, hè.
2: Doen we zeker.
0: Yes, dankjewel, Joke. En een mooie dag vandaag.
2: Ja,
0: en dan kan ik melden dat we deze week maar liefst twee weekwinnaars hebben. Dat zijn namelijk Jan Willem en Rosa. Ze hebben allebei 8 goede antwoorden gegeven. En zij krijgen een jaar lang een gratis online Bijbelcursus van het Evangelisch College. Van harte gefeliciteerd. Ja, en wil je ook meespelen met de Bijbelquiz? Ga naar grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz en meld je aan. Straks muziek van Daniel Marks in The Sweet By and By. Naar Natalie Grant en Mary Mary. Dit is Shackles.

Onze Nederlandse Belg of Belgische Nederlander, het is maar hoe je het bekijkt. Daniel Marx is zijn naam. Je hoort hem met In the Sweet By and By. Ja, er komt een appje binnen van Corrie. Ja, ik vind het zo grappig over die Bijbelquiz. Degene die het meest wist, die maakt kans op de Bijbelcursus. Terwijl degene die het minst wist, het waarschijnlijk meer nodig heeft. Nou, het goede nieuws is dat elke kandidaat die in de uitzending komt, ja, een prijs krijgt om meer over de Bijbel te leren. Dus wil je meedoen? Wil je meer leren over de Bijbel? Meld je aan als kandidaat, groningsradio.nl/bijbelquiz. Zometeen het nieuws van 8:30 en een groot nieuwsupdate. Naar Marcel en Lydia, aan uw voeten, heer.

0: Een mooi advies over waar je ook in deze vakantieperiode rust kan vinden. Aan de voeten van de Heer. Je hoorde Marcel en Lydia Tsimer. Het is precies 20:30 en hier is Peter van Oudhuizen met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Nederlandse politici hebben geschokt gereageerd op de bestorming van de Spaanse plaats Ceuta door honderden Marokkanen. Onacceptabel, zegt minister Jezilkus. Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Bij de ANBB-alarmcentrale komen steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden, Duitsland en Zwitserland. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken. En de FIFA gaat gewoon door met de commerciële plannen voor het WK voetbal. Maar we gaan het voetbal niet verkopen, zegt de FIFA in een verklaring. Tegen de plan is veel verzet, onder meer van de UEFA.
2: Groot nieuws update.
0: Een herdenking van de deportatie van Joodse Rotterdammers is gisteren verstoord door betogers, meldt het Reformatorisch Dagblad. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland werden leuzen geroepen. En nadat de demonstranten verwijderd werden, ging de plechtigheid door. De aanwezigheid van de ambassadeur werd afgekeurd door enkele fracties uit de Rotterdamse gemeenteraad. Ze zijn ontstemd over de rol van Israël in de oorlog in Gaza. Ja, het is je misschien opgevallen, maar het water in de rivieren die staat lager dan ooit. Het ND schrijft daarover. En dat is een moment om alert te worden, want als te veel zout water uit de Noordzee het land instroomt, lopen natuur en gewassen gevaar. Het water kan dan niet meer gebruikt worden om gewassen veilig mee te beregenen. En ook via de bodem kan zout water omhoog komen. Met name bloembollen en fruitbomen lopen gevaar. En daar wordt ook gelukkig iets tegen gedaan. Rijkswaterstaat heeft afgelopen 10 jaar sluizen en gemalen versterkt, zodat er meer zoet water aangevoerd kan worden. Ja, en niet 1 keer, niet 2 keer, maar liefst 3 keer heeft hij de route gelopen naar Santiago de Compostela. De 65-jarige Meindert Schreuder uit Urk. Het RD sprak hem. Het idee om de Camino te lopen was er al bij hem in de jaren 80, maar in de afgelopen jaren kwam het er pas echt van. Het lopen begon voor hem als een mooie uitdaging, maar hoe verder hij kwam, ja, hoe meer hij tot zichzelf ging inkeren. Nou, verwonderd is hij over de natuurpracht, de ontmoetingen onderweg en de verstilling die het wandelen geeft. En het hele verhaal van hem is dus te lezen in het Reformatorisch Dagblad. Ja, en hoe lekker is het om in de zomer een koud biertje open te trekken? Nou, misschien niet op de vroege ochtend, maar wel later op de dag. Maar het biertje is wel steeds vaker een 0,0'tje. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. De verkoop van bier met alcohol loopt al jaren terug, terwijl de alcoholvrije variant het steeds beter doet. In juni bracht de Gezondheidsraad een advies uit waarin staat dat elk glas bier met alcohol er eigenlijk eentje te veel is. En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Bijenradar. In het noorden is het bewolkt en valt een enkele bui. In de rest van het land droog en geregeld zon. En het wordt tussen de 21 en 29 graden. Dan kijken we naar het weekend. Ja, meer zon en droog. Morgen wordt het ongeveer 24 graden. Ja, en zondag nog een stukje warmer. 26 of 27 graden.
3: Lucas Kramer.
0: En zometeen Rob Favier en zijn overdenking voor deze vrijdag. Christian Verboer ga je ook horen, het allergrootste geschenk. En dit is Maverick City Music. Dit is In The Room.
2: De nieuwe morgen.

0: dag een sterke start.
1: Dit is de Nieuwe Morgen.
0: Luister elke ochtend
1: naar Groot Nieuws Radio. Groot Nieuws Radio.

Christian Verwoerd in de Nieuwe Morgen. Het allergrootste geschenk. Het is 10 minuten over 8:30. Ja, vorig uur stond al een ontmoeting met Jezus centraal in de overdenking van Rob Favier. Ja, toen met de rijke jongeling. En zometeen ontmoet Jezus Zaccheus. Nou, je hoort er zometeen meer over in de overdenking van Rob Favier. Je hoort hem over een paar minuten. Muziek komt eraan van Stu Garrett en Josh Baldwin, History Maker. En dit is Darlene Zeg.

0: Een wonderschone versie, dat is het van deze Delirious klassieker. Joris Stu Gerrard en Josh Baldwin en History Maker. Het is 9:10. Zometeen horen we wie de eerste blessing van vandaag krijgt. Maar eerst luisteren we naar De Overdenking door Rob Favier.
1: Wie kent het verhaal van Zacchaeus niet? Het wordt vaak gebruikt om aan kinderen uit te leggen wat Jezus doet, maar het is een uiterst volwassen verhaal. In Lucas 19 gaat het gewoon om het zielige mannetje dat iemand probeerde te zijn door zijn landgenoten af te persen en te heulen met de machthebbers. Eigenlijk zit dit verhaal vol humor. Moet je je voorstellen dat Jezus door Jericho loopt en ongetwijfeld zal de burgemeester naast hem zijn komen lopen omdat Jezus inmiddels beroemd was geworden? Want er waren heel wat mensen op de been. En dan wandelt die belangrijke stoet daar en ineens stopt Jezus en kijkt omhoog. Misschien zag wel niemand iets, want je kon je in een vijgenboom aardig verstoppen. En dat had Zacchaeus ook gedaan. Alleen de gedachte al dat zo'n beetje de rijkste man van de stad in een boom klimt om Jezus te zien. Maar het is niet te geloven dat Jezus het leven van Zacchaeus in één klap verandert door te zeggen: Zacchaeus, ik wil vanmiddag een bak koffie met je drinken. Het heeft tot gevolg dat Zacchaeus dus echt totaal verandert. Normaal gesproken moest je, als je iemand iets had afgeperst, het afgeperste bedrag teruggeven met 20% rente. Maar Zacchaeus wil maar liefst 400% geven. En dat nadat hij de helft van zijn vermogen al aan de armen schenkt. Dat ene zinnetje waaruit blijkt dat Jezus oog heeft voor Zacchaeus doet dus letterlijk wonderen. Welk zinnetje zou Jezus tegen jou moeten zeggen om jouw leven op de kop te zetten? Dat kun je zelf waarschijnlijk het beste bepalen. Ik vind dat zo mooi van Jezus, dat hij altijd midden in de roos schiet en precies doet wat mensen nodig hebben om de stap naar hem te maken. Was het bij Zacchaeus de ontdekking dat hij gezien werd? Hij werd toch elke dag gezien als hij tol aan het heffen was? Ja, maar dan werd er met haat en afkeer naar hem gekeken. Jezus kijkt naar hem met zijn liefde. En dat moet Zacchaeus begrepen hebben. Hij voelde zich gezien in zijn waarde als mens. Zijn gevoel van eigenwaarde was hij misschien al lang kwijtgeraakt. En daarom had hij het natuurlijk proberen te compenseren door macht uit te oefenen over andere mensen en zichzelf te verrijken ten koste van diezelfde medemens. Maar als Jezus tegen je zegt: ik zie jou zitten, dan heb je dat blijkbaar allemaal niet meer nodig. Nou, dat is een hele ommezwaai met hoe het zo al gaat. Want we willen toch graag goed overkomen en ons bewijzen en liever nog net een beetje meer zijn dan de ander. Als Jezus je ziet zitten, wat heb je dan eigenlijk nog te verliezen? Dan daagt hij je uit om op te staan en aan het werk te gaan in zijn koninkrijk. Het kleine mannetje Zacchaeus werd pas groot toen hij besloot klein te worden. Zo werkt Gods liefde.

0: André van Zijl, in de hemel is de Heer. Dan Hartgers.
1: Goedemorgen. Hallo, goedemorgen.
0: Ja, de vraag is, voor wie is de...
2: De eerste blessing van de dag.
1: Nou, we reizen straks af naar Leerdam en dat ligt voor een paar minuten in Oostenrijk. Dat is een beetje gek misschien. Maar Griselda, die weet daar straks alles van.
0: Oké, zometeen de blessings na 9 uur.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra

0: het Hein. Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Nederlandse politici zijn geschrokken van wat er de afgelopen dagen in het Spaanse Ceuta is gebeurd. Daar staken honderden Marokkanen illegaal de grens over. Onacceptabel, vindt minister Jezilkus. En Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Volgens Tweede Kamerlid Mona Keizer is Marokko een veilig land en moeten ze terug. De ANWB-alarmcentrale ziet steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden en Zwitserland. Het aantal pechgevallen in Spanje nam juist af. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken. Waarschijnlijk doordat weggebruikers in het buitenland minder gewend zijn aan fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Wereldvoetbalbond FIFA houdt vast aan de commerciële plannen. Volgens voorzitter Infantino is het een unieke kans om investeerders mee te laten doen. Maar we gaan het voetbal niet verkopen. Dat is iets wat de FIFA nooit zal doen, staat in een verklaring. Tegen het plan bestaat veel verzet, onder meer van de Europese UEFA. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het ANP-nieuws.
11: Ik zei het net al even tegen mijn collega Lucas. Voor onze eerste blessing zijn we onderweg naar Leerdam. En dat ligt straks voor een paar minuten in Oostenrijk. Nou, hoe dat kan, dat hoor je zo. Maar misschien ben je ook wel onderweg. Of zit je thuis, lig je thuis, luisterend naar ons. Waar doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe zit je erbij? Dus ja, wat is jouw luisterstatus? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio-app.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Blessings.
11: Met Daan Hartgers.
10: Het christelijke radiostation.

dit lijkt te gaan over het tellen van onze zegeningen, hè, onze dankbaarheid, maar het gaat verder. Het gaat meer over de geestelijke zegeningen, over de dankbaarheid voor wat God heeft gedaan en nog steeds doet en ook zal blijven doen. My heart is filled with thankfulness. En over zegeningen gesproken, de blessings voor vandaag, ze staan weer klaar. En wel voor deze vrijdag, de 31ste juli 2026. En ik vroeg je net, waar zit je naar ons te luisteren? Nou, er is nogal wat op binnengekomen. Van oude, vertrouwde luisteraars tot een aantal nieuwe namen zie ik ook. Hartstikke leuk, welkom in Nederland, ook ver daarbuiten. Vanaf allerlei vakantieadresjes. Ik noem er even een paar, daar gaan we. Joukje zegt, goedemorgen. Vanochtend eerst even boodschap gedaan om weer op tijd thuis te zijn om naar Blessings te luisteren. Oh, dat is leuk. Hier thuis is genoeg te doen en met Blessings erbij is het altijd genieten. Gezegende uitzending en ook voor alle luisteraars gezegende Blessings. Linda zegt, ik ga zo meteen naar de sportschool, maar eerst nog genieten van Blessings. En Wilma zegt, je vraagt wat we aan het doen zijn. Nou, we zijn onderweg voor een dagje cultuursnuiven in Barcelona. En Barcelona is een kleine 2 uurtjes reizen van onze camping. En dus kunnen we onderweg heerlijk genieten van Grootnieuws Radio. Dat is mooi. Ik zei het al even tegen mijn collega Lucas. Voor onze eerste blessing reizen we af naar Leerdam. En toch ook naar Oostenrijk. Nou, hoe dat zit? Griselda, uit Leerdam, opgelet. Ewout stuurde ons het volgende berichtje. Lieve Griselda, je bent vandaag jarig. We zijn onderweg naar Oostenrijk voor een heerlijke vakantie. Eerst samen een weekje fietsen, daarna nog een weekje met de familie. Ik, je kinderen en je kleinkinderen wens je een fijne verjaardag en een gezegend nieuwjaar. Aldus Ewout. Dit lied is speciaal voor jou, Griselda.

0: Griselda, deze was voor jou. Heer, u bent goed namens Ewout.
1: Jouw blessing is goud waard. Onbetaalbaar. Die verbaasde blik, een lach, een traan. Als hij of zij door jou verrast wordt met een lied op de radio. Geef ook een blessing door.
2: En zeg het met muziek.
1: Mogen we jouw blessing bezorgen?
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: En van de ene verjaardag direct door naar de volgende verjaardag. Die morgen wordt gevierd en wel in Oldebroek. Dat lieten Gerda en Jan-Roelof Bultman ons weten. Marjan Knol. Je wordt bij deze van harte gefeliciteerd namens hen. Ze laten jou voor jouw 60ste verjaardag het volgende weten. Lieve Marjan, we wensen jou nog heel veel mooie en gezonde jaren toe. En als verrassing willen we jou dit mooie lied als blessing aanbieden. Dit is My Lighthouse.

Jorde Lef en Reijer met Armen om je heen. En daarvoor speciaal voor Marjan Knol, die morgen 60 hoopt te worden. Niet te hard zeggen. Die blessing die kreeg je van Gerja en Jan Roelof Bultman. Je hoorde My Lighthouse. Nou, er zijn nog meer verjaardagen. Er worden vandaag bijna alleen maar verjaardagen gevierd. En wel nu die van mama Jopie uit Steenbergen, dat ligt in Noord-Brabant. Rebecca die zegt: mama, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Een hele fijne en mooie verjaardag toegewenst. Heel veel liefs van Rebecca. En deze blessing krijg je van haar. De Arend.

De Arend. Christian van Woert, die zong het. Speciaal voor mama Jopie. En die blessing kreeg ze namens Rebecca. Iedereen kan via onze site grootnieuwsradio.nl/blessings een blessing voor iemand aanvragen. We hebben trouwens, ik heb net even gekeken, voor maandag, dinsdag nog een paar plekjes. Waarbij je dan op het aanmeldformulier de plaatsnaam van de ontvanger in kunt vullen. En bij de volgende dacht ik, lees ik dat nou goed? Namelijk de hemel. Dat laat Wanda ons weten. Ze schrijft ons het volgende voor haar moeder, Anneke. Lieve mams, morgen zou je 71 jaar zijn geworden. Vier alsjeblieft je verjaardag samen met opa en oma daar in de hemel. Daar zullen we uiteindelijk ooit weer samen zijn. Heel veel liefs van je rouwende dochter, Wanda. En als ik aan jullie denk, dan denk ik aan dit lied, deze blessing. Homesick for Heaven.

Ter nagedachtenis aan haar ouders vroeg Wanda deze blessing aan. Homesick for heaven, je hoorde Phil Wickham. Ik vroeg aan jou, waar zit je momenteel of waar lig je? Nou, zegt Sonja, goedemorgen. Al meer dan 3 weken lig ik op de bank. Dinsdag wordt het zelfs 4 weken. Veel paracetamol en tramadol. 2 keer per week fysiotherapeut. Heel langzaam gaat het beter worden. Met ups en downs. Maar ook weer downs. Soms ben ik het zo zat. Maar dan denk ik ook weer aan anderen die altijd op bed moeten liggen. Nou, ik mag dankbaar zijn dat het de goede kant op gaat. Kijk omhoog. En je doet het goed trouwens. Ik mis Tim bijna niet. Oh, Sonja. Dankjewel. Michiel en Arlien die laten ons het volgende weten. Goedemorgen, Daan. We zijn onderweg naar Warschau. We hebben nog 296 kilometer te gaan. Maar met Groot Nieuws Radio aan is dat absoluut te doen. Ah, dat is mooi. Ook op deze vrijdag, de 31ste juli, wil Truck Plus, dat is het collectief van christenberoepschauffeurs, weer een aantal collega's feliciteren. En wel Jorine Roelofsen, Dolf Geerlings, Angelique Messing, Peter Kant en Robert Bergsma. We wensen alle jarigen een feestelijke dag toe. Vol vreugde, lekker eten en drinken, mooie bloemen. Bij deze een lieve zoen, van harte gefeliciteerd. En voor degenen die op vakantie gaan, een ontspannen tijd toegewenst. Geniet van Gods prachtige schepping. En dit lied is voor jullie. We zingen samen mee met Dien.

waren Michael W. Smith en Amy Grant, Lord Have Mercy. Dan nu een blessing die we in Barneveld gaan bezorgen. En wel bij Fieke. Lieve tante Fieke, dat laat Anita ons weten. Via deze muzikale wens wens ik u een hele fijne verjaardag. Ik heb een speciaal geschenk voor u. En wel dit lied van Cela. Alles wat adem heeft.

0: van Anita voor lieve tante Vicky. Dit lied Alles wat adem heeft.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Nicky, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat dacht je, gaat hij mij bellen? Ja.
3: Ja, spannend.
0: Ja, waarom is het spannend, Nicky? Valt wel mee,
3: oh, toch? Ik weet het niet. Live op de radio. Ja, ja, dat is een soort spannend. Ja,
0: alles went, Nicky.
3: Ja, inderdaad.
0: We kunnen gewoon de dag volmaken samen. Geen probleem. Nee, dat komt goed, zeg. Nee, want je belt niet zomaar. Je hebt een speciaal verzoek. Je hebt iets op je hart, Nicky.
3: Ja, klopt,
0: wat dan wel?
3: Ja, voor mijn lieve zus Jessie. Die is vandaag 46 jaar geworden.
0: Ja.
3: En die wil ik graag, voor de eerste keer wil ik een blessing uitdelen. En die wil ik graag aan haar geven.
0: Oh joh, die is ook nog een primeurtje.
3: Ja, inderdaad.
0: Zeg, die Jessie, dat is een goede zus van je.
3: Klopt, ja, maar...
0: Ja. waar zit hem dat in, Nicky?
3: Nou, we hebben een hele speciale band eigenlijk al ons hele leven lang. Wij schelen 10 jaar. Ik ben zelf een nakomertje in ons gezin. Maar wij delen een diepe band. En wij kunnen ontzettend goed praten over dingen. En ik merk ook echt dat God daar zo sterk aanwezig is altijd. En dat maakt het extra bijzonder.
0: Ja, en als ik haar bel... Ja, ik heb het niet gedaan, hoor. Wat zegt ze over jou? Over jullie samen?
3: Ja, jeetje, hoe zal ik dat beschrijven? Ik denk dat ze dezelfde woorden zou gebruiken als ik. Dat ze dankbaar is voor wat wij samen mogen delen. En lief en leed. En dat we altijd klaarstaan voor elkaar. En dat ik altijd mooie woorden tegen haar mag spreken. Ook echt dankzij God. Waar ze echt opgebouwd door wordt.
0: Nou, wat mooi zeg. Ja. Je had een speciaal lied. Ik heb het voor je opgezocht.
3: Klopt.
0: Ik ga bij deze draaien. Faithful One. Het viel wel mee, Nicky, trouwens, hè, dit.
3: Ja, dat viel wel mee.
0: Gefeliciteerd met je zus.

0: Zo. Weer iemand blij gemaakt. Nou ja, dat deed Nicky voor haar jarige zus Jessie. Je hoorde Faithful One, Brian Doerksen. Je hoort nu Eunice trouwens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met hint 1.
0: Ja, oh ja, doe maar gelijk.
1: De moderne Olympische Spelen werden hier opnieuw geboren. Welk land bedoel ik?
0: Eén keer nog, Eunice.
1: De moderne Olympische Spelen werden hier opnieuw geboren. Oh. Ja, wedergeboorte. Denk daar maar eens over na.
0: Straks meer, na tienen, bij Eunice.
2: Ik zie goud in jou.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Nederlandse politici zijn geschrokken van wat er de afgelopen dagen in het Spaanse Ceuta is gebeurd. Daar staken honderden Marokkanen illegaal de grens over. Onacceptabel, vindt minister Jezilkus. En Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Volgens Tweede Kamerlid Mona Keizer is Marokko een veilig land en moeten ze terug. De ANWB-alarmcentrale ziet steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden en Zwitserland. Het aantal pechgevallen in Spanje nam juist af. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken. Waarschijnlijk doordat weggebruikers in het buitenland minder gewend zijn aan fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Wereldvoetbalbond FIFA houdt vast aan de commerciële plannen. Volgens voorzitter Infantino is het een unieke kans om investeerders mee te laten doen. Maar we gaan het voetbal niet verkopen. Dat is iets wat de FIFA nooit zal doen, staat in een verklaring. Tegen het plan bestaat veel verzet, onder meer van de Europese UEFA. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Er staat file voor de Duitse grenscontrole. De A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 3 kilometer, 15 minuten.
14: Heb jij, ondanks dat het vakantie is, zin om je hersenen aan het werk te zetten? Dan zit je hier goed. We spelen Raad het Vakantieland en jij mag je nu aanmelden als kandidaat. Hint 1 hoor je zo meteen en ook deze komt eraan. Why?

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zo'n filet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Zomer. Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: How Deep the Father's Love for Us. Muziek van Stuart Townend.
1: Eunice in de zomer.
0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. De laatste dag van juli vandaag. Wat gaat het snel, hè? Voor het weet zitten we weer naar de herfstkleuren te kijken. Dus ik zet mijn mijmering van eerder deze week graag nog een keertje in. Geniet van de zomer, nu dit er nog is. Ja, en voor Raad het Vakantieland zijn we zo meteen in een land waar ik mijn eerste zomervakantie doorbracht zonder ouders. Dat blijft je bij. Was niet al te veel gekkigheid, hoor. Maar een vliegreis, twee vriendinnen, autootje huren en van de vrijheid proeven. Ja, dat kan in dit land heel goed. Maar voordat ik te veel hints weggeef, meld je eerst maar eens aan om mee te doen als kandidaat. Dat kan natuurlijk in de Groot Nieuws Radio-app. Ik geef zo de eerste hint. Maar mocht je het dan nog niet weten, geen probleem. De hints worden steeds makkelijker. En dus gaan we ervoor. Hier is hint 1. De moderne Olympische Spelen werden hier opnieuw geboren. De moderne Olympische Spelen werden hier opnieuw geboren. Draai je de radar in je hoofd? Goed zo. Zometeen spelen we Raad het Vakantieland. Eerst muziek van Matthew West. En dit is Martijn Buwalda met Staak de Strijd.

0: 'Cause you're good. En dat is ook de titel van dit nummer van Matthew West, Good.
1: Vakantieland gezocht.
0: We spelen vandaag met Sonja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb begrepen dat jij verplicht maar één, best wel een eenzijdig uitzicht hebt deze zomer.
2: Ja, op de tv en op een schilderij.
0: Ja, jij ligt plat op de bank. Wat is er gebeurd?
2: Ik pakte een spelletje uit de kast en toen ging ik door mijn rug. De dokter zegt een hernia en de fysio zegt dat het nog net geen hernia is. Dus laten we daar maar op hopen.
0: Oké, dat lijkt me ook wel heel pijnlijk.
2: Dat is het ook, want ik heb nog steeds tramadol, zonder gaat het niet, en paracetamol. En
0: zijn flinke pijnstillers. Ja. Wat doe je om de dag door te komen?
2: Ik heb een Nintendo Switch, dus ik speel bijna de hele dag spelletjes.
0: En wat is je favoriet?
2: Zelda.
0: Oké, ik ken het totaal niet, dus dit is voor alle kenners die dit leuk vinden. Dus, voor mijn gevoel is dat veel meer een mannenwereld.
2: Zelda Tears of Kingdom.
0: Ja.
2: En voor de rest, ben maar weer opnieuw begonnen daarmee.
0: Kijk. Ja, je moet iets om de dag door te komen. En ik hoop dat ik je dag nog een beetje mooier kan maken. Doordat je een van onze Groot Nieuws Radio prijzen wint. Hoe zeker ben jij van je goede antwoord op hint 1?
2: Heel zeker. Ik wist het direct, dus ik heb gelijk doorgestuurd. En daarna ben ik het op gaan zoeken.
0: Oh ja, kijk, daar hou ik van. Want dat heb ik nog in één keer gezegd. Eigenlijk is een beetje de ongeschreven spelregel. Niet googlen, geen ChatGPT. Dat willen we gewoon allemaal niet hebben. Gewoon je eerste ingeving, toch?
2: Ja, dit was mijn eerste ingeving en daarna ben ik het op gaan zoeken, want dat is best wel leuk.
0: Ja.
2: In 1896 werd dus de eerste moderne Spelen weer gehouden. Maar in 776 voor Christus werden de eerste Spelen gehouden. En in 393 na Christus werd het door keizer Theodosius verboden, omdat het een heidens karakter had en dus niet voor christenen was.
0: Okay. Nou. Volgens mij denken we daar inmiddels anders over, want hint 1. De moderne Olympische Spelen werden hier opnieuw geboren. Wat is het antwoord, Sonja?
2: Dat is Athene, Griekenland.
0: Heel goed. Fantastisch. En ook nog eventjes een eervolle vermelding voor alle andere mensen die dat goed hadden. Sue bijvoorbeeld, die laat weten, ik wist ook het land uit mijn hoofd. Ik heb het jaartal er wel even bij gegoogeld, 1896. Ook wel wat mensen dachten wat anders. Anja denkt Frankrijk en Steven die heeft gezegd Italië. Ja, dat was het dan niet. Maar zoals elke dag zeg ik erbij, alle andere hints hadden je sowieso de goede kant op gewezen. Ben jij nog benieuwd, Sonja, wat die hints zijn?
2: Ja, tuurlijk. Dat is juist leuk.
0: Nou, goed zo. Het land telt meer dan 6000 eilanden. Was hint 2. En bij hint... Ja, dat zijn er veel, hè?
2: Nou.
0: Ja, hint 3 zou echt een heel stuk makkelijker zijn. Athene ligt hier. En hint 4. Santorini, Feta, Gyros. Nou, dan gaan we altijd even de keuken in bij hint 4. En dan is het helemaal duidelijk, toch?
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar als je goed na had gedacht, wist je eigenlijk dat Griekenland oorspronkelijk Olympische Spelen had. Dus, dus logisch dat ze hem daar dan weer heropenen.
0: Dat is ook helemaal zo, ja. Ik heb voor jou nog een keuze. Namelijk de keuze uit 3 Groot Nieuws Radioprijzen. We hebben hier een sleutelhanger liggen. Een prachtig zwart notitieboekje. Zo'n klein boekje die je zo, die je zo mee kan nemen overal naartoe.
2: Ja.
0: Exact. Of de prachtige kaartenset van Blessings.
2: Doe de kaartenset maar.
0: Ja? Nou, dan heb je een goede keuze meegemaakt.
2: Dat lijkt me helemaal leuk.
0: Goed zo. Ik hoop dat hij jezelf ook een beetje kan bemoedigen. En de zomer door. Want jij hebt dus wel even wat tijd door te brengen op de bank. Maar ik vind het heel leuk dat je luistert naar ons.
2: Ja, het doet normaal altijd. En nu helemaal. Ja, ik ben thuis de enige die gelooft. Dus als mijn man thuis komt, moet hij uit. Maar voor de rest... moet niet, maar op een gegeven moment zegt hij, ben je nou weer klaar met het christelijke gedoe?
0: Ja, ik lach erom dat jij er ook een beetje een grapje van maakt, maar hoe is dat voor jou?
2: Ja, bijna zoiets zegt hij dan meestal.
0: Ja, wat zeg jij dan?
2: Is goed, lieverd, ik heb de hele dag al geluisterd. Ja. Maar dan komt er vaak een liedje voorbij wat erg herhalend is. Dus bijvoorbeeld Holy, dan kom je alleen maar Holy, Holy, Holy. En dan zegt hij, dat hoeft voor mij niet hoor.
0: Ja.
2: En de rest dan valt het op. En dan vraagt hij of hij uit mag.
0: Ja. Nou, ik kan daar ook best wel in komen. We zijn er goed in dingen herhalen.
2: Ja, ja, dat hoort ook. Ja,
0: ja, maar dat schijnt ook een functie te hebben. Maar goed, daar hebben we het dan een andere keer wel over. Ik heb nu twee nummers waarvan ik denk dat hij goed zou kunnen meeluisteren. Maar laten
2: we zien. Hij is niet thuis aan het werk.
0: Dan ga jij gewoon lekker genieten. Sonja, ja. Dankjewel. We sturen de kaartenset naar je op.
2: Oh, wat fijn. Dankjewel.
0: Fijne dag, hè, en een goed herstel.
2: Fijne dag nog.
0: Doei, doei.
2: Ja, dank je. Dag.
0: Zometeen de kernboodschap. Misschien ietsje later dan je gewend bent. Ik heb begrepen dat zij nog even een kind uit het zwembad moet halen. Nou, daar wachten wij natuurlijk geduldig op. Het is dus iemand met kleine kinderen.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Fantastisch, hè? De stem van Lauren Daigle en Be OK. Daarvoor hoorde je Mosaic Worship met Janika van Barneveld. God, ik kijk naar u.
1: Groot Nieuws Radio.
2: De kernboodschap.
0: Aan onze vrienden van de show hebben we gevraagd om in een paar minuten te vertellen wat volgens hen nou de belangrijkste boodschap is. Daarvoor krijgen ze ongestoord zo'n 4 tot 5 minuten zendtijd. En daarna stel ik ze pas een vraag. En jij mag natuurlijk ook een vraag stellen via de app van Groot Nieuws Radio. Aan de telefoon een dame die heel veel vrouwen inspireert door het jaar heen, zowel online als offline. Ze is schrijfster, spreekster en oprichter van Villa V. Eline Hogeboom, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het is best bijzonder dat ik je spreek, want ik dacht, jij gaat de hele zomer offline.
3: Ja, dit is mijn laatste dag. Ah. Ik ben nog een beetje aan het afkicken.
0: Kijk, heel goed.
3: Het is ook zo gezellig om dingen te delen online en al die reacties. Maar inderdaad, als ik dan op vakantie ga met mijn gezin, dan gaat Instagram van mijn telefoon en mijn werk WhatsApp. En dan ben ik echt helemaal in het moment.
0: Ja, dat doe je al heel lang, hè?
3: Ja, dat doe ik heel lang. Om gewoon een paar keer per jaar echt wel 3-4 weken er helemaal van af te gaan. Het is natuurlijk ook wel voor mij onderdeel van werk. Dus het is ook denk ik wel een beetje als mensen die gewoon vakantie van hun baan nemen. Maar ja, online zijn, het houdt je natuurlijk gewoon zo aan de hele tijd. En als je het heel veel doet, ga je op een gegeven moment zeg maar je leven een beetje bekijken als content. Van, dan kan ik hier een verhaal bij maken. En ja, dat wil ik een beetje voorkomen, want dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Oh, dat kan ik me zo goed voorstellen. Dat je inderdaad dingen meemaakt en alles. Ja, bij jou loopt het natuurlijk helemaal door elkaar heen. Nou, lekker. Dat je kan afschakelen. Hoe ziet dan die zomer eruit?
3: Nou, wij zijn lekker straks 3 weken vrij met de viertjes. En we gaan een paar weken ervan naar Denemarken. Dat is ons voor het eerst, een nieuw land. Dus ik heb er heel veel zin in.
0: Ja. Richting het noorden, de koelte opzoeken.
3: Ja, ik hoop het wel een beetje. Want vorig jaar kwamen wij in een hittegolf en toen hebben we 3 dagen laveloos voor onze tent gelegen. Dat was niks voor ons. Dus wij gaan inderdaad iets meer richting koelte.
0: Ah, nou, ik hoorde alleen maar goede verhalen over.
3: Ik ook, ja, heel leuk.
0: Legoland toch ook? Staat die op het lijstje?
3: Ja, gaan we ook nog langs aan het eind.
0: Ja, kassa, heel goed.
3: Ja, heel leuk.
0: Hey, en dan ben ik nu heel benieuwd. Heb jij voor ons jouw kernboodschap?
3: Ja, wat een eer dat je dat zo vraagt en dat ik daar zo over mag spuien. En dan ga je toch nadenken, want ergens denk ik, ja, dat is simpel. Want ik vertel vrouwen natuurlijk al heel lang vrijwel hetzelfde. Mm-hmm. En toch ligt er dan even een soort van lat van, oh, maar nu moet ik het ook echt dan helemaal goed zeggen. Hè? Dus dat is wel grappig. Ja, ik heb erover nagedacht. Ik denk dat mijn kernboodschap is dat we mogen stoppen met denken dat we zelf hard moeten werken. Maar dat we echt meer mogen vertrouwen op het werk wat Jezus voor ons heeft gedaan. Omdat ik vooral ook zie, en ook bij mezelf, maar ook nog heel veel bij de vrouwen met wie ik werk, dat we heel vaak toch nog bezig zijn om het zelf allemaal nog een beetje te verdienen of het zelf op orde te krijgen. En dat we daarmee eigenlijk ook wel het werk wat Jezus voor ons heeft gedaan, het lijden, sterven, zijn overwinning op de dood, dat we dat soms ook bijna wel een beetje tekort doen eigenlijk. En ik vind het, een van mijn lijfteksten is Psalm 127. En daarin staat, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken de bouwers. Ja, dat is echt mijn lijftekst. Die zeg ik zo vaak. Dus als we zelf gaan proberen al die stenen te verslepen, te gaan lopen bouwen, te zwoegen. Dat staat er ook echt in een van de vertalingen. Dan voelt het ook echt zo als zwoegen. En dat zie ik wel ook om me heen. Van als we zo het zelf proberen te doen, dan raken we uitgeput. En een van de belangrijkste spreken, ik noem het maar even zo, maar die Jezus nog op een van de laatste momenten heeft gehouden voordat hij stierf. Is in Johannes over het vrucht dragen. En dan zegt Jezus, blijf in mij, want zonder mij kun je geen vrucht dragen. En we verwarren vrucht dragen heel vaak met het goed doen. Maar dan denken we dat we het goed doen door een soort van to-do-lijstje, door een soort van een soort lat die we dan hebben van daar moeten we dan aan voldoen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat vruchtdragen is. En als je echt gaat ontdekken, als je in Jezus blijft en elke ochtend ook vanuit zijn liefde opstaat en daarmee begint, dan stroomt ook zijn genade op een heel andere manier door je leven dan dat je dat toch nog stiekem probeert te verdienen. En ik denk dat heel veel van ons echt het evangelie wel kennen, ik ook, en toch nog ergens een soort self-made evangelie van maken, wat ook niet heel raar is, omdat we in een self-made cultuur leven, in een meritocratie waarin gezegd wordt, je kunt alles zelf bereiken. Maar ik denk ook daarom dat het zo nodig is om deze boodschap dus heel vaak te vertellen. Van je hoeft het niet meer te verdienen. Jezus heeft het belangrijkste in de geschiedenis al gedaan. Je hoeft niet meer hard te werken om nog geliefd te zijn of om je identiteit ergens vandaan te halen. Dat is al gebeurd en dat is dat is het heerlijkste eigenlijk wat je kunt vertellen aan mensen.
0: En hoe weet je, dat was hem denk ik, hè?
3: Ja, ik weet niet hoe lang je mij laat praten, maar
4: ja, ik kun hier eindeloos inderdaad over doorpraten. Het is natuurlijk uit de evangelie eigenlijk in een notendop. Maar hoe weet je nou dat je daar zelf mee aan het werk bent? Dat je dat werk van Jezus tekort doet, zei jij zelfs.
3: Ja, dat is ook best een grote uitspraak. Ik ben er altijd wel voorzichtig in, omdat ik dan ook soms weer zie dat er een soort van schuldgevoel ontstaat. En dat moet natuurlijk ook niet. Ik denk dat je het wel weet. Dat als je voelt dat je toch vaak uitgeput bent, of dat je eigenlijk continu tegen jezelf zegt: oh, ik zou echt meer dit. Ik zou echt meer tijd met God moeten doorbrengen. Oh, ik zou echt meer. Oh, ik zou. Weet je wel, als je eigenlijk voortdurend in een soort tekort leeft, of aan het einde van de dag toch altijd het gevoel hebt dat het niet genoeg was. Ja, dan denk ik dat je zelf wel weet: oh, ben ik toch niet iets te veel zelf aan het proberen, in plaats van dat ik erop vertrouw dat God het al voor me heeft gedaan. En dat wat ik elke dag doe, dat echt is omdat ik dat samen met God probeer te doen. Maar dat ik dan ook aan het eind van de dag mag zeggen: ik heb gewoon vandaag mijn wet gedaan en de rest geef ik nu aan God. Dat is natuurlijk ook hoe heerlijk is het om zo op de bank te zitten 's avonds?
4: Ja, in ontspanning zit het dus ook.
3: Ja, dan voel je veel meer rust bij het is genoeg. Kijk, en ik denk dat dat echt ingewikkeld is, hè, want we leven gewoon in een wereld waarin

0: al stopt ze nu even. Dan kom je heel veel inspirerend materiaal tegen van Villa V. Kun je erin gaan verdiepen. Eline Hogeboom, dank je wel en een mooie zomer voor jou.
1: Graag gedaan, dank je wel.
0: Zometeen hoor je Colton Dixon en dit is de Opwekking Band. Met Jezus, uw naam.

Colton Dixon met Miracles. Heb jij een stapel boeken mee op vakantie? Dan ben ik mogelijk naar jou op zoek, maar niet als je ze al gelezen hebt. Klinkt tegenstrijdig, hè? Je hoort zo meer naar Chris Tomlin.

0: Chris Tomlin en Holy is the Lord.
1: Is er iemand die...
0: Ja, onze dagelijkse zoektocht naar een wel zeer specifieke luisteraar. En in dit geval is er iemand die een boek heeft meegenomen op vakantie, maar nog geen bladzijde heeft gelezen. Je mag je gewoon melden, er zit geen oordeel in, maar ik ben gewoon heel benieuwd. Is er iemand die een boek heeft meegenomen op vakantie, maar nog geen bladzijde heeft gelezen? Dat is toch zo'n dingetje, hè, dat je ze meeneemt en vaak helemaal niet toekomt aan het lezen. Ik ben heel benieuwd, ben jij dat? Je mag ook gewoon zeggen, hey, ik meld me alleen even anoniem, als je denkt, nou, ik heb geen zin om daarover te kletsen. Dat mag ook, maar het is de zoektocht van vandaag. Is er iemand die een boek heeft meegenomen op vakantie, maar nog geen bladzijde heeft gelezen?

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Bijna 50.000 Marokkanen zijn gisteren de Spaanse stad Ceuta ingetrokken. De meeste door langs een dam en hekken te zwemmen die de grens tussen Marokko en Spanje vormen. Daarbij zouden 20 mensen zijn verdronken. Dat er ineens een invasie was van Marokkanen komt doordat Marokkaanse grenswachters niks deden. Het kabinet heeft ook gereageerd op de invasie van Marokkanen in Ceuta. Buitenlandminister Tom Berendsen vindt dat Spanje alles moet doen om de grens dicht te houden. Ook wil hij dat Marokko de nodige stappen zet, maar welke laat hij in het midden. Ook zegt Berendsen contact hebben gehad met zijn Marokkaanse en Spaanse collega's. De NS kan nog niet inschatten wat de impact is van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Volgens de FNV rijden dan de hele dag geen treinen, metro, trams en bussen uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. De FNV heeft de staking nog niet officieel bij de NS aangemeld. Het weer dan van Weer Online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog, met later meer zon en maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Onderweg wordt het hier en daar wat drukker, maar enorme files staan er gelukkig nog niet. Wel op onthoud voor de Duitse grenscontroles, de A1 en de A12. Op dit moment 15 minuten. Dan de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda. Richting Rotterdam file 5 kilometer en 10 minuten. En een afwijkende file op de N9 naar Alkmaar toe. Vanaf Schorrol tot aan Bergen. 4 kilometer en 10 minuten.
4: Is er iemand die een boek heeft meegenomen op vakantie, maar nog geen bladzijde heeft gelezen? Die is er en zometeen hoor je wie. Muziek van Bethel Music komt er ook aan.
5: You're like starlight in the dark.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso. Omdat elke rit telt.
10: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
11: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
12: Thijs en Jorieke.
13: Live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
14: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
13: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
15: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
13: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
16: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
15: Tot dan!
0: Het christelijke radiostation.

0: Starlight Bethel Music met Amanda Cook.
1: De zomer.
0: Ja, dit is wel de tijd om omhoog te kijken. Hè? En dan die prachtige sterrenhemel te zien en je daarover te verwonderen. Over de God die dat gemaakt heeft, net als Amanda Cook dat doet. Ja, en verwonderen, dat kan natuurlijk ook erg goed als je een boek bij de hand hebt. En dan zijn we bij...
1: Is er iemand die...
0: een boek heeft meegenomen op vakantie, maar nog geen bladzijde heeft gelezen? Ja, dat is de vraag van vandaag. En Waalco die laat weten... ik heb het boek van de Maasbach-secte, ja, bedoelt het boek van Danny Grootveld... in 5 dagen uitgelezen. Nu ben ik bezig met het boek van Gerdine Blom. Ja, en dat hakt er behoorlijk in. Inmiddels al ruim 100 bladzijden in een paar dagen tijd. Ja, tissues erbij nodig? Nou, dat snap ik. Ik heb beide boeken ook gelezen. Dat zijn indrukwekkende verhalen. Maar de vraag was natuurlijk, wie heeft er een boek meegenomen, maar heeft geen bladzijde gelezen? Hans, goedemorgen.
2: Ja, goeiedag Annie.
0: Ja, durf je nog?
2: Ja, ik durf nog.
0: Oh, gelukkig. Hey, welk boek gaat het om?
2: Ik had, voor de vakantie waren we bij een rommelmarkt en er lag een boek over Keith Green.
0: Oh.
2: Die heeft hele mooie, bijzondere liederen geschreven. Create Me a Clean Heart.
0: Ja, Make My Life a Prayer to You. Prachtig, ja.
2: Ja. En op de cover stond dat hij een radicaal leven leidde.
0: Ja.
2: En ik hoor heel veel mensen Keith Green noemen als inspirator. En dat zijn leven, maar ook vooral zijn liederen hen direct geïnspireerd hebben om... nou ja, te doen wat ze nu doen.
0: Ja.
2: Ook vaak artiesten.
0: En toen dacht jij...
2: dat triggerde mij.
0: Dat moet ik ook hebben.
2: Dat triggerde mij.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, want ja. Wat is dan hetgene waar jij naar verlangt?
2: Nou, de vraag waarmee ik loop is... waarom zijn deze mensen die zo radicaal zijn... zo aansprekend voor de kerk? En waarom worden ze niet geaccepteerd als ze in jouw gemeente zitten?
0: Interessante vraag, want maak je dat dan zelf ook in je omgeving mee? Zie je dit?
2: Ja.
0: Hmm.
2: Ja, en, dat is best wel... ik vind dat wel heel fascinerend.
0: Onder de naam radicaal bestaat natuurlijk... nou, kun je van alles natuurlijk ook nog weer verstaan.
2: Ja,
0: vaak zijn het ook mensen met een enorme visie, hè? En ja, dat is weer leiderschap ook, visie hebben. Dat je denkt, daar kan ik, daar kan ik wat mee, daar kan ik achteraan. Interessante vragen stel jij jezelf. Dan kan ik me voorstellen dat je heel veel zin hebt om aan dat boek te beginnen. Waarom is het er nog niet van gekomen?
2: Wij zaten in die hele hete week, tweede week van juni, tweede, derde week juni. En wij zaten in Duitsland. We hadden een cultuurvakantie. Dus we zaten de hele dag in de museums. Dat hadden we ook zo van tevoren bedacht. Ja, en ja, dan moesten we echt wat ontspanning hebben 's avonds. En dat was niet geen boeken lezen.
0: Nee, ik ken het ook wel een beetje. De boeken die ik ook altijd lees, dat gaat ook altijd dan weer... het is ook altijd zo diep inhoudelijk. Ik heb een keer een vakantie gehad dat ik echt een beetje wat meer... luchtige boeken mee had. En dat ik dacht, dit kan dus ook. Je kan dus ook wat meer ontspannen met boeken. Dus misschien is dat dan een tip voor jou en mij, Hans.
2: Ja, ik had natuurlijk inderdaad een boek met een doel. En ja, dan moet je... een soort van vind je dat je moet lezen.
0: Ja.
2: Dat was toch niet echt een hele goede trigger. Maar ik ga het boek zeker lezen, maar ja, ik moet er nog even een plekje voor vinden.
0: Ja, nou en hoe heet het boek?
2: Keith Green. Het is een pocket. Ik weet niet hoe... de exacte titel weet ik zo niet.
0: Ja, er zijn denk ik ook wel meerdere boeken over zijn leven verschenen. En ik denk ongetwijfeld allemaal aanraders. Hans, dank je wel. En meld je nog even als je hem gelezen hebt of het inderdaad een aanrader was, oké?
2: Ja, doe ik.
0: Heel goed. Fijne dag, hè?
2: Ja, mooi.
0: Nog een tip komt er zo aan. Want wist je dat we bij Groot Nieuws Radio ook podcasts hebben? Heel wat afleveringen staan er online van Brandstof en Thijs en Jurieke. Waar gaan die over? Nou, bijvoorbeeld over moeilijke geloofsvragen. En daar hoor je dan zometeen Jurjen ten Brinke over. Na muziek van Brooke Ledgerwood. En dit is Cela met Die Allermooiste Dag.

0: Brooke Ledgerwood en Desert Song. Ja, iets moois kan ontstaan in de woestijn als je het nog niet ziet. En in een ander seizoen komt het op. Dat past goed bij onze podcasttip van vandaag. De hele zomer krijg je tips voor mooie podcastafleveringen. Thijs en Jorieke spraken EO-presentator Jurjen ten Brinke. En de aanleiding is zijn nieuwe podcast, Vraag het Jurjen. En die gaat over geloofsvragen. En dat was dan weer een mooie gelegenheid om Jurjen zelf het hemd van het lijf te vragen. Levert een prachtig persoonlijk gesprek op, waarbij de vragen en worstelingen van Jurjen zelf ook voorbij komen.
1: Het is voor mij ook een grote zoektocht. Ik weet het ook heel vaak niet. Ik worstel ook met mijn geloof. Ik weet ook niet waarom God niet alle gebeden verhoort. Ik lig soms ook 's nachts wakker, omdat ik een dochter heb die met depressie dealt. En God kan gewoon iets heel simpels doen en dan is het voorbij. En hij doet het niet tot op heden. Dus ik hoop echt dat het lukt om niet met goedkope en makkelijke antwoorden te komen, maar dat het een soort zoekende worsteling is, waarbij je verderop in je leven naar antwoorden toe mag werken of zoiets. De quote die ik denk ik het vaakst in mijn kerk heb genoemd is de quote: gediplomeerde christenen bestaan niet. En tot je dood gaat, heb je vragen, weet je dingen niet. Wordt het misschien wel sommige dingen een groter vraagteken. En als je op de duur denkt, nu snap ik het. Ik weet hoe het werkt. Nou, laat me dan maar even één boute uitspraak doen vanmorgen. Dan denk ik dat je het geloof niet hebt begrepen.
2: Hmm. En hoe is het om daarmee dus wel te leven? Te verdragen?
1: Nou, dat betekent dus dat ik zoveel mogelijk, als ik een christelijke term mag gebruiken, aan de voeten van Jezus moet zitten. Dus dat ik mijn Bijbel blijf lezen, naar een kerk blijf gaan. Dat ik blijf bidden, ook als ik minder voel of als ik niet wat voel. Want het geloof gaat niet terugkomen tot ik weer wat voel. Zeg maar, ik vergelijk het heel vaak met een huwelijk. Als ik me minder verliefd voel, kan ik zeggen, nou ja, ik ga nu even geen leuke dingen met mijn vrouw doen, want ik voel me niet verliefd. Dus ja, het moet nou eerst maar weer een beetje terugkomen. Ja, dan gaat het niet terugkomen. Ik moet juist weer quality time hebben. We moeten weer leuke en gekke dingen gaan doen, zodat ik weer verliefd op te word. En dat is met geloof, denk ik, hetzelfde. Je mag, denk ik, bepaalde ritmes volhouden. De kerkgeschiedenis leert ons dat. De oude kloosters en dergelijke. Bepaalde patronen. Zodat je weer gaat ervaren wie God is. Nou, ik hoop dat die podcast daarbij helpt. Ik heb getwijfeld echt of ik dit wilde. Maar ik kreeg eigenlijk, ja, zoveel vragen al in mijn DM's. Als er wat gebeurde in de wereld. Er was er in Christelijk Nederland wat gebeurde. En dan was het van, hey, wat vind jij hier eigenlijk van? Of van collega's bij de EO. En natuurlijk mensen in de kerk. En ik heb ook heel vaak gezegd, het doet er niet toe wat ik vind. En dat vind ik ook echt.
2: Helemaal die worsteling bij je.
1: Ja, maar dat is het ook. Het is een grote worsteling. Maar ik wil niet weglopen voor het feit dat, nou, laat ik dan maar, goed, hoe kan ik dit nou netjes zeggen, Jorieke? Kijk, ik heb van de Heere God een setje gaven en talenten gekregen. Ik heb een plekje gekregen wat ik niet zelf gezocht heb. Ik heb tropisch landgebruik gestudeerd. En nou ben ik presentator bij de EO. Nou, dat verzin je niet. Ik heb nooit die droom gehad. Het is me een beetje overkomen. En ik zoek nu naar, hoe kan ik dat nou ten goede inzetten, zodat ik andere mensen een stapje verder kan helpen. En ik hoop dat ik never nooit daarin degene ben die het weet zal worden, laat staan de bedweter, maar dat ik samen met een ander mag zoeken naar een antwoord. En ik zeg telkens, dat doe ik in een kwartiertje op grond van mijn eigen levenservaring, op grond van wat andere experts zeggen. Ik bel altijd met 1 of 2 of 3 mensen. En 3, vooral wat het woord van God zegt. Dus, nou, met die 3 dingen samen komen we richting een antwoord.
2: Richting het antwoord die misschien dus nooit, ja, het antwoord die misschien nooit zal komen.
1: Nou ja, kijk, niet alles is in een definitief antwoord te vatten. Heel veel denk ik ook wel, afhankelijk van de vraag. Maar als ik antwoord geef afgelopen weekend op de vraag, hoe vertel ik mijn niet-gelovige buurman wat Pasen is? Als jij die podcast een kwartier had moeten maken, dan had je waarschijnlijk wat andere dingen verteld. En als Thijs het had moeten maken, had hij ook wat andere dingen benadrukt. En ik benadruk de dingen die ik heb benadrukt. En dat is niet het antwoord.
0: Wil je de rest van het gesprek horen? Het is echt weer een aanrader. Zoek dan de Thijs en Jorieke podcast op. Je vindt het bij ons op de website en in onze app. Zometeen jouw favoriete nummer voor de roadtrip. Wat is het? App het nu naar de studio.

0: Voor King & Country, Relate. En daarvoor Ademproject met Volg Ik Ook.
1: De Roadtrip.
0: De muziek waarbij je maar met moeite je handen aan het stuur kan houden, waarbij de hele auto spontaan in koorzang uitbarst. Die muziek, die zoeken we. Inspireer anderen en doe jezelf een plezier door jouw nummer door te geven in de Grootnieuwsradio-app. Karin heeft dat gedaan. Graag A Tu Lado van Trinity en Roberto Rosso. Daar kun je niet op stil blijven zitten. Wel opletten dat je het gaspedaal niet te ver indrukt. Aldus Karin. Komt-ie.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

0: opened the eyes of my heart. Paul Balazs.
1: Old Nieuws Radio.
2: Het campingpreekje.
0: Bram Rehbergen heeft het spits afgebeten deze week. Hij is spreker, schrijver en ontwikkelaar. Vandaag gaat het in zijn laatste bijdrage over vreemdeling.
3: We lezen met elkaar uit de profeet Zacharia hoofdstuk 7, vers 9 tot en met 10, twee versen. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar. Onderdruk geen weduwe en wezen, en ook geen vreemdelingen en armen. En wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. Een van die kleine profeten aan het eind van het Oude Testament, Zacharia. Prachtige en soms hele indrukwekkende en ook boeken met heel veel impact, met heel veel, je zou kunnen zeggen, bijna geweld als het gaat over de volmaking van onze tijd. En hier is die kleine, als ik het zo mag zeggen, kleine profeet Zacharia aan het woord. En die zegt iets heel belangrijks. Vreemdeling. En hij zegt in deze tekst, onderdruk geen weduwe en wezen en ook geen vreemdelingen. En over dat woord vreemdeling wil ik kort iets zeggen. Want bij dat woord vreemdeling, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar dat heeft toch een wat negatieve klank. Een vreemdeling. Iemand die er niet bij hoort. Of iemand die wij uitsluiten. Nou, we hoeven niet heel ver om ons heen te kijken om te zien wat dat betekent. Ook in ons land zien we soms de verharding van stemmen optreden als het gaat over mensen die, of waarvan wij vinden, dat die er eigenlijk niet bij horen. Mensen uit andere landen, mensen uit andere culturen, mensen met een andere godsdienst. De harteloosheid en de liefdeloosheid en de uitsluiting ligt op de loer. En ook bij jou en mij. Omdat wij ook liever niet hebben dat er al te veel vreemd om ons heen verschijnt. En die vreemdeling heeft een negatieve bijklank gekregen. Dus die vreemdeling kan die ander zijn. En die vreemdeling kan zich ook heel vervreemd voelen in dit land. Niet welkom. Niet een plek waarvan ze gehoopt hadden dat het die plek zou kunnen zijn. En natuurlijk realiseer ik me dat er altijd mensen tussen zijn die daar verkeerd mee willen omgaan. Maar ik denk altijd maar niemand wil zomaar zijn eigen land uit.

0: Dus die vreemdeling, waarvan wij soms denken, oeh, ja, wat is dat precies? Daarvan zegt hier Zacharia dat we daar goed en zorgzaam mee om moeten gaan. Dat is de opdracht die wij als christen hebben. Dat is de opdracht die hier door een profeet aan het volk van Israël wordt gegeven. En juist in deze tijd zouden wij ons als christenen moeten onderscheiden door mensen die zorgzaam en goed met andere mensen omgaan. Juist met mensen die kwetsbaar zijn en door heel veel mensen worden uitgesloten en niet gezien worden. Het tweede deel over vreemdeling betreft jou en mij. Het zou zo kunnen zijn dat je in deze tijd, door met wat je gelooft, doordat je gelooft in Jezus, doordat je christen bent, dat je probeert je leven zo in te richten dat je daarmee ook een getuigenis bent voor mensen om je heen, dat je daarmee vervreemd voelt van je eigen wereld, van je eigen cultuur, omdat je keuzes maakt die in de wereld om je heen misschien helemaal niet meer op die manier gemaakt worden. Of misschien wel belachelijk gemaakt worden, dat je zo doet, dat je ouderwets bent, of wat dan ook. Nou, bedenk het maar. Er kunnen keuzes zijn die voor jou heel belangrijk zijn, maar voor de mensen om je heen, nou, bijna belachelijk zijn dat je dat nog doet. En zo kun je in je eigen wereld ook een vreemde voelen. Iemand die buiten die wereld staat. En als je de Bijbel wat doorleest, kom je dat ook wel tegen. Dat we hier geen blijvende stad hebben, maar we zijn eigenlijk altijd op reis. Jij en ik, we zijn op reis. Pelgrims noemt de Bijbel dat. We zijn altijd op reis naar uiteindelijk het koninkrijk van Jezus Christus. En natuurlijk leven we hier. En wordt van ons hier gevraagd wat Zacharia zegt. En tegelijkertijd kun je gewoon ook een vreemdeling voelen in de wereld waarin je verkeert. En dan mag je weten dat in dat vreemdelingenschap dat Jezus zelf ook zich vervreemd voelde van de wereld waarin hij kwam als dienstknecht om jou en mij te dienen. En dat hij nu en dan zijn vader in alle eenzaamheid opzocht om dan weer die connectie, zeg maar die verbinding met zijn eigen vader te voelen. En dat zou ik jou ook mee willen geven. Als je je soms vervreemd voelt of een vreemdeling voelt in je eigen omgeving, in je eigen omstandigheid, zoek dan regelmatig de troost en de kracht op bij je vader in de hemel. En voor de rest, spreek eerlijk recht. Wees goed en zorgzaam voor elkaar en onderdruk geen weduwe en wezen en ook geen vreemdelingen en armen. En wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.
1: Amen. Bram Rehbergen hoorde je deze week. Hij is een van de sprekers van de RCN Vakantiekerk. En wil je weten waar je die deze zomer kan vinden? Kijk dan op rcn.nl/vakantiekerk. En volgende week een gloednieuwe campingpreker. Haar naam is Mirjam van Krieken. Hoor je volgende week dus meer over.

0: Marcel en Lydia Zimmer. Heer, u bent altijd bij mij. Ja, en ik kan het ook zeggen van Daan is altijd bij mij, voor mij, na mij, met de programmering. Ja, voelt vertrouwd, Daan.
1: We kunnen ook doorslaan, hè?
0: Maar je bent er wel.
1: Een paar weekjes, hè. Dan is het verder. Ja, we hebben een vakantiebaantje.
0: Zo voelt het echt. Onze zomervakantiebaan. Ja. Heerlijk. Ja. Daarin mag ik trouwens later vandaag nog iets heel spannends doen.
1: Ja, dat wilde ik zelf zeggen, maar noem jij het eens even.
0: Nou, ze staat zo meteen hier op mijn playlist. Sure. Het is alleen maar de best verkopende gospel artiest aller tijden. Bijzonder groot in Amerika en ook in Nederland. Het is Cece Winans.
1: Spreek jij gewoon.
0: Die mag ik vanmiddag spreken.
1: Wat zeg je dan?
0: Hello.
1: Ja.
0: What a privilege.
1: Ja.
0: Maar is to talk
1: dan
0: to you.
1: Ja, maar is het Mrs. Winans of?
0: Nou, zij is al grandmother. Oh, zij is echt wel.
1: Maar zeg je dan grandmother of zeg je?
0: Nee. Ik ga het heel. Ik ga het natuurlijk heel netjes houden.
1: Maar je zegt geen Cece.
0: Nee, dat denk ik niet. Miss. Nee. Ma'am, is dat? Nou, ik ga nog even oefenen.
1: Ja, ik zou wel even.
0: En we gaan praten onder andere over Worthy. Dus heb je daar nog een vraag over? Oh. Dan mag je dat laten weten, Daan. Maar dat mag je natuurlijk ook doen in de app van Groot Nieuws. Gaan wij ondertussen gewoon nog genieten van die heerlijke muziek van haar. Dit is Blessed Assurance. En zometeen Daan met de Lunchroom.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen. Het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One. Van Vodafone.
7: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In de duinen bij Oudorp, dat is op Goeree-Overflakkee, is brand uitgebroken. Op 3 plekken is de brand ontdekt. Omdat het vuur lastig is te bereiken, zet de brandweer speciale voertuigen in, speciaal voor moeilijke plekken. Het duinpad is afgesloten. De brandweer roept mensen op weg te blijven. Vervoerders in het openbaar vervoer noemen het heel vervelend dat reizigers de dupe worden van een landelijke OV-staking. Die heeft de FNV aangekondigd voor 9 september. Dan ligt het hele OV plat uit protest tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Volgens brancheorganisatie OVNL hebben vervoerders begrip voor de staking. Het heeft even geduurd, maar in Kampen kunnen de geëvacueerde bewoners weer terug. Vanwege een grote brand in de kelder van een flatgebouw werden vannacht 60 appartementen ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een verzorgingshuis. De brandweer moest eerst meten of in hun woningen geen giftige stoffen meer waren. Het weer dan van Weer Online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog, met later vandaag meer zon. En maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Het wordt drukker en drukker onderweg. Onder andere door een spoedreparatie op de A2. Eindhoven-Den Bosch tussen Bokstel en Sint-Michielsgestel. 10 minuten, daar heb je 2 rijstroken minder. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Nieuwegein viel het tot aan Everdingen. Een half uur, 7 kilometer. En tenslotte nog viel op de A16 en de A17, allebei richting Rotterdam. Heeft te maken met een file op de Moerdijkbrug. Daar zijn werkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is er dicht.
18: Reckless, dat betekent zoiets als roekeloos. Hè? Reckless love.
2: zou dus zoiets betekenen als roekeloze liefde, hè, van God naar ons toe. Maar als je zo dadelijk goed luistert, dan hoor je dat het over iets anders gaat.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
16: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
20: CeraVe-sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
23: Nieuw!

0: pizza.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: De Lunchroom.
6: Met Daan Hartgers.
5: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom
1: met Daan Hartgers.
2: Reckless Love. Corey Asbury zong over Gods grenzeloze liefde voor ons. Ja, zo grenzeloos dat het bijna roekeloos lijkt. Ja. Hartelijk goede vrijdagmiddag allemaal. Wat leuk dat jullie er weer zijn. Anders was het ook zo stilletjes hier. Maar dat is het zeker niet. Het is eigenlijk altijd volle bak, veel reuring, veel gesprekken, veel pistoletjes, veel pannenkoeken, veel pizza's, veel paprikasoep. Niet te vergeten rolletjes pepermunt. Die doen het ook goed hier tijdens allerlei bezinningsmomenten in onze lunchroom. Zoek een fijne stoel, maak het jezelf gemakkelijk en geniet. Welkom allemaal.

0: dat je een telefoontje of een mailtje van iemand krijgt en dat je denkt, nou, dat moet nep zijn. Hè? Iemand houdt me voor de gek. Waar staan de verborgen camera's? Nou, het bleek dat het geen grap was. Deze Franny Cash werd echt door Amy Grant benaderd met de vraag, wil je in september met mij op tour? Nou, 3 keer raden wat haar antwoord was. Hè? Ja.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit Psalm 143, vers 10, waar staat, leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. De dagtekst van vandaag, Psalm 143, vers 10.

0: hoorde In Salvation met Verwacht en Charity Gill met I Believe.
1: Het christelijke radiostation.
0: Groot Nieuws Radio. Kreeg je net vragen van een aantal klanten. Het is bijna 12:30, zeiden ze. Ja, dat zie ik. Waar de muzikale lunchkaart blijft. Nou, rustig aan, die komt eraan. Na deze Matt Redman. Praise.

0: Dit was bijna een mix van, ja, ik zal maar zeggen, de wat modernere muziek en de wat klassieke tinten. En dat alles ook nog eens opgenomen in de legendarische Abbey Road Studios in Londen. Nou ja, dan is het goed, hè? Dat kan die wel. Deze Matt Redman lied over aanbidding die altijd doorgaat. Unbroken praise. In de zin van, hè, los van welke omstandigheden dan ook. Iets heel anders. Tijd voor het weer. Voor vandaag en voor het weekend namens Buienradar. Vanmiddag trekt in het noorden nog een enkele bui weg. Terwijl elders zon en stapelwolken elkaar afwisselen. Het wordt vandaag, vanmiddag, 21 tot 29 graden. In het weekend blijft het overwegend droog met geregeld zon. Zaterdag 22 tot 28 graden. Zondag ietsje warmer, 24 tot 30 graden.
1: De lunchkaart.
0: Ja, daar is die dan. Muzikale lunchkaart. Ligt hier voor me, ze zijn ook uitgedeeld hier in onze lunchroom. Met daarboven de datum van 31 juli 2026. Elke dag een unieke kaart. Je krijgt de keus of A, zo dadelijk helemaal te horen, of B, daar gaan we.
1: Menu A.
0: Met als nagerecht. Love always wins, hoofdgerecht dansen in de regen. En dit is het voor

0: Zo, die was al heel prettig. Maar ik heb er nog één.
1: Menu B.
0: Met als nagerecht This is Amazing Grace. Hoofdgerecht Als ik val. En dit is het voorgerecht.

0: zeg het maar. Wie wil je straks hebben?
1: Ja.
2: Daan Hartgers.
0: Althans, voor wat betreft die menus, hè. Het is simpel A of B. Wat heeft je voorkeur en waarom? Zet dat er even bij. Dat is altijd leuk om te weten. A of B, er kan nu gestemd worden.
2: The Lunchroom. Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is, de Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

Mijn verlosser leeft. Dat is een paaslied eigenlijk, hè? Maar ja, waarom zouden we het alleen dan draaien? Die opstanding, het nieuwe leven, mogen we elke dag vieren. Je hoorde Eline. En over muziek gesproken, we zijn bezig met iets moois. Althans, dat vind ik zelf wel. Jullie trouwens ook, daar wordt al ontzettend leuk op gereageerd. We zijn bezig met het verzamelen van de verzamelalbums van jouw geloof. Of misschien wel van je kring, je bijbelkring, of je sportvrienden, of nou ja, collega's, vrienden, wat dan ook. Je kunt een playlist samenstellen, die is binnenkort dan hier te horen bij Groot Nieuws. Ik zou het zo snel mogelijk wel even doen, want er komt veel binnen. Dus we moeten even kijken wat er wel en wat er niet kan. Het is heel simpel. Kijk even op onze site grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum. Dus grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum. Kun je aanklikken of dinsdag 25 augustus of woensdag 26 augustus. Dan gaan we ze uitzenden. Ja, het is heel simpel. Kom maar door met jouw verzoeken. En het is natuurlijk leuk als het een beetje een gevarieerde lijst is. Minimaal 15 liederen kun je doorgeven, maximaal 25. Liederen die hier natuurlijk op de zender passen. We gaan geen gekke dingen doen. Dus kom maar door met jouw verzoeken. Dat kan heel eenvoudig dus via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum. Nou, elke dag kun je ook kiezen uit onze muzikale lunchkaart. Dit is hem niet geworden.

0: Nu B.
1: Is niet geworden, hè? Dus This is Amazing Grace, niet geworden. Als ik val, niet geworden. En deze ook niet.

0: Ja, het is allemaal prachtig.
1: De lunchkaart.
0: Maar de meeste bestellingen die tellen hier. Zo simpel werkt het. Zo eerlijk zijn we ook wel. Agnes stemde op A dus. En dat deed ook Arend, Aagje, Jozef, Ina, Jaap, Maggie, Wijnanda, Kobus, Piotr, Klaas en heel veel anderen.
2: De lunchkaart.
0: Met in menu A de liederen Love Always Wins, Dansen in de Regen en Werner vanwege...

0: menu zeg. Love always wins, dansen in de regen en heaven on my mind. Dat was menu A. Maandag, 12:30, krijgen jullie een nieuwe muzikale lunchkaart voorgeschoteld. Lunchroom bezoekers en natuurlijk ook collega-ondernemers. Ja.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal migranten dat is omgekomen toen ze probeerden vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta binnen te komen is opgelopen tot 24. Gisteren wilden tienduizenden migranten zwemmend het strand van Ceuta bereiken. De Spaanse regering stuurt nieuwe versterkingen naar het gebied, inclusief drones en duikers. De duinbrand bij Oudorp op Goeree-Overflakkee is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Op 3 verschillende plekken werden brandhaarden ontdekt. De brandweer gebruikt een speciale voertuig om te blussen en zet ook drones in. Op de A12 bij Babberich in Gelderland is een groot ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Er zijn een paar gewonden. Hoe het met ze is niet bekend. Volgens de ANWB was er vlak voor het ongeluk een file op de A12, veroorzaakt door grenscontroles. Of die file heeft geleid tot het ongeluk, is de politie aan het uitzoeken. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag vallen in het noorden en oosten nog buien. In de rest van het land is het droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. Maar in het noorden is het minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Het is al vroeg druk onderweg. Er staat nu meer dan 200 kilometer file. Wat opvalt is onder andere de A7 Hoorn-Zaanstad. Voor Weidewormer 6 kilometer en 20 minuten extra. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verder een ongeluk bij de A6 richting Emmeloord vanuit Lelystad. Bij de Ketelbrug is de weg ook bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tenslotte nog even langs de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 15 minuten en 6 kilometer. Er is namelijk 1 rijstrook dicht.
5: Nou, nu we toch met een paar cijfertjes bezig zijn. Schattingen zijn dat hij zo'n 5 tot 7 miljard keer is verspreid. Ik heb het over het best verkochte boek ter wereld. Is in meer dan 3000 talen vertaald. Daarover wordt hier straks dit lied gezongen.
6: Is a lamp unto my feet and a light unto my bed.
7: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf 12,99. Bestel.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: De Lunchroom.
3: Met Daan Hartgers.
2: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Amy Grant. De vraag die kwam hier al binnen. Gaan we het weer spelen? Kan ik weer meedoen? Valt er weer niks mee te winnen? Gaan we weer voor de gezelligheid, de onderlinge band en wat meeleven met elkaar? En op alle vragen kan ik het antwoord ja geven. Ik krijg nu wel een paar vragen. De blikken toegeworpen. Waar gaat het eigenlijk over? Nou, ik zal het uitleggen. Elke vrijdagmiddag spelen jullie een spelletje met mij dat iedereen kent van vroeger. Of ook van nu, hè. Dat heet ik zie wat jij niet ziet. Nou, ik zie van alles niet wat jullie wel zien. Zo simpel is het. Zou je daar even een fotootje van willen maken of een filmpje? Stuur die naar ons en dan delen we dat straks met elkaar. Hartstikke leuk, werkt altijd goed. Volle belangstelling altijd. Dus wat zie jij nu voor je? Wat ik niet zie. Ja, kan van alles zijn, hè? Geen idee. Thuis, misschien aan het werk, vakantie. Misschien lig je wel het ziekenhuis. Ik weet het allemaal niet. Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio app.

0: Ho, ho, ho. Let it snow. Kom even bij mij naar boven. Ja, prachtig. Altijd mooi. Altijd goed. Lauren Daigle, Turn Your Eyes Upon Jesus. Daarvoor Reijer. Het is 1:15 precies.
1: Wat schaft de podcast?
0: En dan kijken we altijd onder de deksels van onze Grootnieuwsradio podcast. Er zit heel veel moois in. Nu aandacht voor die van mijn buurvrouw deze hele week. Volgende week ook. Collega Eunice, na huis en wel brandstof. Danny Grootveld groeide op in de wereld van evangelist Maasbach, waarin alles draaide om Jezus en om de familie Maasbach zelf. Nu denk je misschien dat is wel heel snel veroordelend, maar oordeel zelf als je het boek hebt gelezen. Tunnelvisie, kind van de Maasbach-sekte, dat is de titel van het boek van Danny Grootveld. Hij raakte heel veel kwijt, maar niet zijn geloof. Eunice die vraagt hem in de Brandstof-podcast: wat zeg je als iemand vraagt, geloof jij nog?
2: Dan zeg ik ja, nog wel, zeker.
3: Ja, hè? Maar niet meer in hoe je het hebt meegekregen.
2: Nee, klopt. Ik heb daar echt wel een proces voor moeten doorgaan. Na mijn excommunicatie dus. Ik heb toch wel ervaren in mijn leven dat God liefde is. En dat ik hem als een vader zie. En dat Jezus belangrijk voor me is. En dat hij altijd bij me is. Maar ik heb dat los moeten trekken van de dogma's en ja, naar mijn mening, een bepaalde leer en een bepaalde beleving die daar aan wordt, en een bepaalde manier van doen die daaraan wordt meegegeven door Maasbach. Want dat is schadelijk voor mij geweest en voor veel andere mensen ook, ben ik inmiddels achtergekomen.
3: Ja, want van de buitenkant, dit helpt misschien om het te begrijpen. Kun je denken, hoezo is dat een secte? Ik zat gisteren nog eventjes een livestream te volgen van inmiddels The Blessing Church, zoals het heet. Daar zie je het woord wat gesproken wordt. Worship, zoals we dat eigenlijk in heel veel kerken zien. Van de buitenkant zie je het helemaal niet direct, hè? Dat het, dat het een secte is of dat je ervoor zou moeten oppassen.
2: Ja, bij de ene dienst is dat misschien wat minder evident dan bij een andere. De afgelopen tijd, er komen er verschillende dingen voorbij, laat ik het zo zeggen. Maar het klopt wat je zegt en dat maakt het ook juist zo gevaarlijk eigenlijk. Want ik kan me voorstellen als mensen zeggen van ja, maar ze praten toch over God en Jezus en proberen toch mensen tot Jezus te brengen. Maar juist waar het niet helemaal duidelijk is, kijk, sectes zijn ook echt een glijdende schaal. Niemand gaat. We kennen allemaal de documentaires over dit soort gemeenschappen. Niemand die daarbij zit, is daarbij gegaan omdat hij van tevoren wist: hé, dit is een secte.
3: Laat ik daar naartoe gaan.
2: Er gebeuren misstanden. Wow, nice. Laat ik daarheen gaan. Weet je, nee. Het begint met warmte, liefde, ergens bij horen, gemeenschapszin. En dan kom je van de regen in de drup terecht door bijvoorbeeld een controlerende leider. Doordat alles voor jou in jouw leven op microniveau voor jou bepaald wordt. Doordat je financieel wordt kaalgeplukt. Doordat je contact moet verbreken met familie en vrienden. En ga zo maar door. Dat zijn van die dingetjes. En die ook onder het mom van God vraagt dit van je. Of dit staat in de Bijbel. Of dan wordt er begonnen bij een tekst over tiende. En dan ja, maar hoe meer je geeft, hoe meer God je zal zegenen. Dus als je nou een tweede hypotheek op je huis neemt en een lening neemt, en dat zaait in Gods werk, dan gaat God jou meer zegenen. En Gods werk is dan Maasbach. En dan, want dit is een goede plek, dit is Gods plek. En dan en mensen komen in de schulden terecht en we gaan kapot.
0: Aldus Danny Grootveld, die opgroeide in de wereld van evangelist Maasbach en daar het boek Tunnelvisie, kind van de Maasbach-sekte, overschreef. Gedeelte was dat uit de podcast Brandstof, gemaakt dus door collega Eunice Nahuis. Volledig te beluisteren via de gebruikelijke podcastkanalen en ook via onze site grootnieuwsradio.nl.
1: Geniet van de zomer met het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: hoorde Natalie Grant, daarvoor Joke Buijs en het lied I Need a Miracle. Third Day'en, zij voerde het uit. Lied gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Die band trad ooit ergens op en na afloop kwam een echtpaar naar hen toe. Vertelde over een zoon die zoveel zorgen had en zoveel gepieker dat hij het leven niet meer zag zitten. En toen hij onderweg was, onderweg naar zijn einde, althans zo leek het, hoorde hij het lied Cry Out to Jesus en dat raakte hem zo dat hij letterlijk en figuurlijk omkeerde. En dat verhaal dat inspireerde deze muzikanten tot het schrijven van dit lied, I Need a Miracle. Mocht je ook met deze problemen worstelen, zoek dat nummer op, hè, 113. Dus 113. Iets heel anders, het is 2:30. En dus tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag trekt in het noorden nog een enkele bui weg, terwijl elders de zon en de stapelwolken met elkaar het afwisselen. 21 tot 29 graden. In het weekend blijft het overwegend droog, geregeld zon. Zaterdag 22 tot 28 graden. Zondag 24 tot 30 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Het is weer zover, hoor. Jullie spelen een spelletje met mij. Gebeurt elke vrijdag, hè. Ik zie wat jij niet ziet. Wat zie jij nu voor je wat ik niet zie? Stuur even een foto naar ons.
2: De Lunchroom.
0: Dankjewel.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: In onze lunchroom kwamen voorbij Dean en Stuart Townend.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: En op vrijdag spelen we altijd het spelletje Ik zie wat jij niet ziet. Ik vraag jou foto's te sturen naar ons van dat wat jij nu voor je ziet. En ik dus niet, maar nu wel. Jansje die stuurt mij een foto van een, een pot met rookwaren voor haar op tafel. Met daarachter een tv waarop wij te horen zijn. Dat is leuk, Jansje. Mieke die stuurt een foto vanaf de snelweg. En een foto vanaf haar, een foto van haar vloermatje in haar auto. Met daarop liggend twee zomerse teenslippers. Ziet er vrolijk uit. Marina, een vlinderstruik die volop in de paarse bloemen staat. Henny, een poetsdoek. Volgens mij vanuit haar caravan. Jacco die ziet een file. Klaas die is even aan het snel laden voordat ze naar het museum gaan. Paul, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik zag bij jou een terras. Een overkapping. Wat is het?
2: Ja, een staalcaravan ziet ik voor mijn neus.
0: Oh, joh.
2: Van de overbuurman.
0: Oh. Beetje gluren bij de buren.
2: Ja, nou, ze zijn er nou niet. Ze zijn dagie weg, dus we kunnen wel door het deurtje stiekem kijken wat er te halen is.
0: Ja. En wat doe je daar?
2: Wij zijn een weekje op de camping in Doornspijk.
0: Oh, lekker. Ja. Vakantie dus?
2: Ja, even een weekje ertussenuit en dan volgende week weer aan de bak.
0: Oh joh, is de vakantie alweer voorbij, Paul?
2: Ja, nee, wij hebben eigenlijk een baan dat gaat 24-7 door. Dus dan is het even kort ertussenuit.
0: Oh, wat doe je dan, Paul?
2: Wij hebben thuis een melkveebedrijf met koeien.
0: Och.
2: Dus ja, dat gaat altijd door. Dus dan kan je niet altijd weken ertussenuit vliegen, zeg maar.
0: Hoeveel koeien heb je?
2: Wij hebben 80 melkkoeien.
0: Oh, is dat genoeg tegenwoordig? Gewoon een beetje.
2: Nou, het wordt wel steeds ingewikkelder. Ja. En mijn vrouw en ik doen er allebei wel wat bij, zeg maar, daarnaast. En we doen het ook met z'n allen, met ons gezin. En op dit moment ook mijn zoon is op dit moment weer thuis. Mijn oudste zoon, en die is nou gewoon weer lekker aan het werk. Ja. Dus.
0: Ach man, zorgen ook om je bedrijf? Of,
2: Nou ja, het houdt je wel elke dag bezig. Ja. Tenminste, de ene dag meer dan de andere dag. Maar dan is het wel mooi om daar mensen om je heen te hebben of zo'n zender zoals jullie, dat je altijd wel naar boven mag kijken en het eigenlijk daar vandaan moet verwachten. Zeg maar. Ook al is het soms heel ingewikkeld en zie je soms geen uitweg. Maar dat ik eigenlijk samen met God toch de strijd mag aangaan, zeg maar.
0: Ja. Mooi en ingewikkeld. Ja, beide.
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Ja. Kun je nog wel een beetje van zo'n weekje weg dan genieten?
2: Ja, dat lukt wel. Ja. Als ik ken het vrij makkelijk. Tegenwoordig de laatste jaren vrij makkelijker loslaten.
0: Oh, ja.
2: Maar het is ook net even hoe het thuis loopt.
0: Ja,
2: de warmte van de afgelopen weken helpt niet echt mee voor de gezondheid van de dieren. Dus dan ben je daar gewoon drukker mee. En dan zeg je, dan ben je toch liever thuis, zelf thuis. Om het, als er wat bijzonderheden zijn om in te springen. Maar ja, je kan dat niet plannen.
0: Nee, zo is het. Ik wens je een mooie week toe. Ik hoop dat je ervan geniet. En je zit, dat weet ik daar, in een mooie boerenomgeving. Dus dat wordt wel genieten, Paul.
2: Jazeker. Hey, dankjewel.
0: Ja, hoi.

0: Daar gaat Nicole Simullen met Redeemer. En daarvoor hoorde je Kees Kraaienhoort, Mosaic Worship en Eén Heer. Goed geschreven, zegt dat lied.
1: Ja.
0: Even kijken, hoe laat is het? 2:05, ja. Tijd om afscheid van jou te nemen, van jullie te nemen. Dank dat jullie hier waren weer afgelopen week. Het was weer een gezellig boel hier in de lunchroom. Maandag, dan zijn we er gewoon weer. Van 12 tot 2 met een nieuwe lunchroom. Straks hier backstage met Tom Heller. Lekker blijven luisteren en een prachtig weekend toegewenst. Doeg!

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De tienduizenden migranten die gisteren de Spaanse stad Ceuta bestormden... worden teruggestuurd naar Marokko, zegt de Spaanse premier Sanchez. En volgens hem werkt Marokko daaraan mee. Aan de Marokkaanse kant van de grens staan nog migranten die de kant van Ceuta op willen. Er zouden er al 30 gearresteerd zijn. Bij het ongeluk op de A12 in de buurt van de Duitse grens zijn 3 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. In de buurt van Babberich reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Dat kan te maken hebben met de file die daar geregeld staat in verband met grenscontroles. Vakbond CNV weet nog niet of het meedoet aan de landelijke OV-staking op woensdag 9 september. Die is aangekondigd door de FNV uit protest tegen de bezuinigingsplan op de sociale zekerheid. Die dag gaat alles plat. Dat betekent dus dat er 24 uur lang geen treinen, trams, bussen en metro's rijden. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag in het noorden en oosten mogelijk nog buien. In de rest van het land droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. En in het noorden minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Groot Nieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Het is op veel plekken aansluiten. Er staat in totaal 250 kilometer file in het land. Wat opvalt is onder meer een half uur vertraging op de afsluitdijk de A7 richting Friesland. Voor Kornwerderzand 6 kilometer. Dan nog onder andere wegwerkzaamheden op de A16... waardoor het file rijden is op de A16 en de A17. In beide gevallen 20 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug richting Rotterdam. En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp ongeveer 10 minuten vertraging. Er is namelijk 1 rijstrook dicht.
12: En zo is het alweer vrijdag, de vrijdagaflevering van Backstage. En die is altijd net even iets anders, zo voor het weekend. Maar goed, de ingrediënten die zijn gewoon hetzelfde. We starten straks met muziek van Chris

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Met Tom Herlaar.
12: Het christelijke radiostation.

0: Chris Tomlin was dat met I Will Follow over het volgen van Jezus. Als het ware in zijn voetsporen treden.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage met Tom Herlaar.
0: Goedemiddag. Ja, ik zei het al, hè. Het is zo weer vrijdag. De tijd vliegt. En dat is best een beetje jammer. Helemaal als je met volle teugen geniet van je vakantie. Misschien doe je dat wel op dit moment, waar je ook bent. Al is het aan de andere kant van de wereld. Als je maar internet hebt, dan mag je bij ons aansluiten. Achter de coulissen. Backstage dus. Met enige regelmaat draai ik muziek van Toby Mac. En dat is de man die lange tijd verbonden is geweest met de band DC Talk. Nou, van die band hoor je straks een klassieker. En ik heb er nog één dit uur. Misschien zegt het je weinig, maar het is de band Jerusalem. Rond 3:15 vertel ik je meer. Regelmatig zoeken Nederlandse artiesten elkaar op om samen iets moois te bedenken. En dat is ook vaak het geval bij de Nederlandse zangeres Anne Michel. Ze maakte muziek met Eline Bakker, met Rijen van Drongelen, In Salvation en ook met het Ademproject. In dit geval zocht zij het bij Maaike van Putten, of Maaike Koelewijn zoals je wilt. Hier zijn ze met Veilig in mijn armen.

0: waren Hillary Scott en de Scott Family. Een soort familieproject dus. En die Hillary die maakte een tijd deel uit van de band Lady Antebellum. En met haar vader en moeder en haar zus vormde zij de Scott Family. En die hoorde je net met Thy Will.
1: Groot Nieuwsradio Zomerclassics.
0: Het podium is in eerste instantie vanmiddag voor de band DC Talk. Opgericht in 1987 in Amerika door Toby Mac, Michael Tate en Kevin Smith. En eigenlijk deden ze iets wat niet gebruikelijk was in de gospelmuziek. Ze maakten christelijke hip-hop voor een breed publiek. En eigenlijk was het een rapgroep in een tijd waarin hip-hop nog nauwelijks een plaats had. Hun grote doorbraak beleefden zij in 1992 met het album Free at Last. En op dat album vind je het nummer terug dat we nu gaan draaien. Misschien ken je het trouwens ook wel van The Art Reynolds Singers, The Birds of misschien wel van de Doobie Brothers. Nou, de kenners weten waar ik het over heb. Hier zijn ze met Jesus is Just Alright.

0: Mark Schultz was dat, met een heel oud nummer, Doxology. Geschreven al in 1674 door de Engelse geestelijke en componist Thomas Kean. Een kort loflied met de titel Praise God from whom all blessings flow. En Mark Schultz nam dit eeuwenoude liedje op in een eigentijdse uitvoering.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Op het podium staat nu een oude bekende van mij, Rob Favier. Hij is naast singer-songwriter ook cabaretier. Hij staat bekend om een combinatie van muziek, verhalen en humor, waarbij hij vaak ernstige geloofsthema's op een toegankelijke manier behandelt. Zijn nieuwste album heeft de titel Licht in je ogen. En op dat album vind je het nummer Het gezicht van de liefde. In het nummer denkt hij na over liefde die zichtbaar wordt in mensen. Luister zelf.

de gezichten van de liefde zijn gelukkig nog met velen. Maar ik zocht graag door naar wie de liefde heeft bedacht.

0: Het gezicht van zijn liefde was een mens die ons nieuwe ogen gaf.
1: Groot Nieuwsradio.
2: Zomerclassics.

0: Dat was Kathy Nicol met When I Fall. Het is een heel persoonlijk en kwetsbaar lied. Dat gaat over God zoeken op het moment dat je er doorheen zit. Kathy schreef het in een periode waarin ze zich geestelijk, emotioneel en lichamelijk uitgeput voelde. Ze vertelde dat het lied ontstond terwijl ze bij de piano zat en als het ware haar gebed uitschreef. Niet vanuit een plek van zekerheid, maar vanuit nood en eerlijkheid tegenover God.
1: Dagtekst.
0: Het is vandaag 31 juli 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in de Psalmen. Psalm 143, vers 10. En daar staat: leer mij uw wil te volbrengen. U bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. Dus Psalm 143, vers 10. Leer mij uw wil te volbrengen. U bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond.

echt waren Keith en Christine Getty met een oude bekende. Still My Soul Be Still, dat kennen wij natuurlijk ook in het Nederlands. Stil mijn ziel, wees stil. Maar het was dit echtpaar dat het schreef, samen met Stuart Townes. Het liedje is een oproep aan jezelf om in moeilijke omstandigheden te rusten in Gods karakter. Dus het gaat niet over het ontkennen van pijn of onzekerheid, maar over het herinneren wie God is.

0: Prachtig. Eline met De Zegen, de Nederlandse versie van het oorspronkelijke The Blessing. Geschreven door Elevation Worship, Gary Job, Cody Carnes en Stephen Furtick. Het komt uit 2020 en het werd bekend als een lied van hoop en zegen in een periode waarin de wereld werd geconfronteerd met de coronacrisis. We gaan zo luisteren naar het nieuws, maar ik heb nog muziek voor je. Ik ga even een sanitaire stop doen, maar dat wil jij vast niet weten. Luister dus nog gewoon even lekker door. Blessing Offer en Lift Me Up. Graag tot straks.
1: Sometimes I feel like I just keep pretending and I'm slowly going out of my mind.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
1: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Geef een draai aan je zomer. Met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting. Of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF. Lekker van Albert
10: Heijn. Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In heel Europa hebben natuurbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was het nog ruim de helft minder en toen was de piek ook een maand later. Spanje, Italië en Frankrijk zijn dit jaar het zwaarst getroffen. De migranteninvasie in Ceuta lijkt over zijn hoogtepunt heen. Zo'n 25.000 mensen zouden het kleine stukje Spanje in Marokko intussen vrijwillig hebben verlaten. Dat is ongeveer de helft van het aantal mensen dat er was. De migranten hoopten via Ceuta naar Spanje zelf of andere Europese landen te kunnen. In Zandvoort is een jongen van 16 vrijgelaten die deze week een bezoeker van de Pride zou hebben mishandeld. Hij moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden, omdat hij voorlopig verdachte blijft. De politie is namelijk nog bezig met onderzoek waarbij een van de vragen is of het anti-homo-geweld was. Het weer van Weer Online? In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburger Tunnel. Hierdoor is de weg helemaal dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Ook een ongeluk op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de afrit Beek is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen en Boksmeer. En dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag duren. Dan werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde daardoor 20 minuten langer over. En tot slot de N57, Middelburg richting Brouwersdam. Voor Serooskerken duurde 10 minuten langer over.
14: Straks is er het tweede uur van Backstage. We zoeken het voor de laatste keer deze week achter de schermen. En daar valt heel veel te beleven. Parels vinden we als het gaat om de zomerklassiekers. Maar ook plaatjes van deze tijd, zoals deze van Marcel en Lydia Tsima.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, oh, nee.
7: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: Zomer.
10: Backstage.
9: Met Tom Herlaar.
10: Het christelijke radiostation.

0: Marcel en Lydia Zimmer waren dat met Uw genade is mij genoeg. Een nummer over Gods genade, de kruisiging van Jezus, maar bovenal zijn opstanding. Het nummer kreeg een plekje op het album Til mij op uit 2006.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey friends, I'm Natalie Wayne.
5: Met Tom Herlaar.
0: Welkom bij het tweede uur van Backstage. Hans van Vuren die geniet nog even van zijn welverdiende vakantie. Dat mag hij doen tot eind volgende week, want vanaf 10 augustus is hij terug. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want ik geniet met volle teugen van de muziek uit mijn tijd, zeg maar, als het gaat om de zomerklassiekers. Ik heb er nog twee voor je dit uur. Je hoort straks Out of Eden en rond 4:15 hoor je nog Dion. Misschien zijn het namen waar je nog nooit van gehoord hebt, maar daar gaan wij verandering in brengen. Het podium is nu eerst voor Stu Garrett en Josh Baldwin. Het is oorspronkelijk het nummer van de band Delirious. Het werd geschreven door Martin Smith. En Stu Garrett was jarenlang gitarist en songwriter bij Delirious. En hij bedacht onlangs om dat nummer weer eens van de plank te halen. Het verscheen in februari dit jaar op single. Luister zelf. History Maker.

0: De Psalm Project was dat met een eigentijdse bewerking van Psalm 142. En het kreeg de titel Ik roep tot u. En het komt uit 2012.
1: Groot Nieuwsradio.
2: Zomerclassics.
0: We gaan naar de band Out of Eden. Bestaande uit drie zussen. Het zijn Liza, Andrea en Daniela Kimmy. Ze groeiden op in een muzikale omgeving in Richmond, Virginia, en verhuisden later als gezin naar Nashville. Ja, Nashville, Tennessee. Het mekka van de country, bluegrass en gospelmuziek. Aanvankelijk traden ze op met hun moeder, maar uiteindelijk werden ze ontdekt door Toby Mac, en dat was het begin van een glanzende carrière. Je hoort nu een nummer uit 2004. Out of Eden met Love, Peace and Happiness.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Muziek was dat van Elevation Worship met het nummer Same God.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Niet alleen de oudjes krijgen aandacht deze weken in Backstage, maar er is ook aandacht voor nieuw materiaal uit ons eigen land, nieuw uit Nederland. En daarvoor is nu het podium voor Victor van Riemsdijk en Melissa Hoekstra. We gaan luisteren naar het nummer Die mij ziet. En dat nummer staat op het album Thuis van Victor van Riemsdijk. Hij bracht het in februari uit en het gaat over hoe God mensen kent en ziet.

Stemgeluid was dat van Charity Gale met Thank You Jesus for the Blood. Het lied werd opgenomen in een periode waarin veel mensen wereldwijd verlangden naar hoop en herstel. Het was midden in de coronapandemie. En daar past het volgende nummer ook goed bij, Sera Noah, of zo je wilt, Sera van der Vijver. Je hoort Waar was jij? Over Gods aanwezigheid in tijden van pijn, twijfel en zoeken.

0: Het is een van de meest bekende moderne aanbiddingsliederen van de afgelopen 20 jaar. Wie heeft het niet gezongen? Ook in ons land is het populair, de titel 10.000 redenen. Dat betekent niet letterlijk dat er precies 10.000 redenen zijn. Het is een beeldspraak voor meer redenen dan we ooit kunnen tellen om God te danken en te prijzen. En je hoort het nu in een uitvoering van Matt Redman. En laat dat nou net de man zijn die het heeft geschreven in 2011. 10.000 Reasons.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Zomer Classics.
0: Op het podium nu Dion, een naam die ook in de seculiere wereld bekend is. Hij had een grote hit met The Wanderer en Runaround Sue. Ik draaide zijn platen in mijn NPO Radio 5-periode regelmatig. Hij maakte een naam als tieneridool en was zelfs onderdeel van de vroege rock'n'roll geschiedenis rond artiesten als Buddy Holly. In de jaren 70 maakte hij echter een grote geestelijke verandering door. Hij keerde zich meer naar het christelijk geloof en begon muziek te maken waarin zijn geloof centraal stond. In 1981 bracht hij de single The Best uit en daarmee wilde hij de wereld laten weten dat Jezus het allerbeste is wat een mens kan vinden. Hier is Dion met The Best.

De laatste zomerklassieker. Niet alleen vandaag, maar ook deze week. Maar niet getreurd, want aanstaande maandag heb ik er weer een paar voor je. Vanaf 2 uur hier bij Groot Nieuws Radio. Ik ga afscheid van je nemen. Ik zou zeggen, schuif aanstaande zondagmorgen even aan op het Kerkplein hier bij Groot Nieuws Radio vanaf 9 uur. Ik wens je veel luistergenoegen bij de collega's van de dag van vandaag. En wat mij betreft graag tot een volgende keer.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Thijs en Jorieke.
5: Live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
6: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
5: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
7: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
5: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
8: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
7: Tot dan!
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een dikke New York-style bodem, een dunne Italian bodem of een echte zuurdesembodem. New York Pizza.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 4 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Spaanse premier Sanchez heeft een persconferentie gegeven over de situatie in Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Hij geeft mensensmokkelaars de schuld van de migranteninvasie. Zij zouden migranten verhalen op de mouw spelden dat je via Ceuta makkelijk naar Europa kan. Sanchez is daar woedend over. De situatie in Ceuta lijkt nu weer wat rustiger. De helft van de 50.000 migranten heeft de enclave intussen vrijwillig verlaten en is weer op Marokkaans grondgebied, zegt Spanje. De migranten gingen met de boot of zwemmend naar Ceuta. Zeker 43 mensen hebben de tocht niet overleefd. Een Britse uitvaartondernemer heeft jarenlang de boel belazerd. Hij vertelde families dat hun dierbaren waren begraven, terwijl dat niet altijd gebeurde. Volgens de rechter heeft hij daarmee hun vertrouwen op een bizarre manier misbruikt. De man viel 2 jaar geleden door de mand toen lichamen werden gevonden. Hij moet 20 jaar de cel in. Het weer van Weer Online? In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig. Dan wordt het 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Vertraging op onder andere de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A12 richting de Duitse grens is de weg dicht tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk. Het komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via Nijmegen en Boksmeer over de A50, de A73 en de A77. En het gaat waarschijnlijk tot 5 uur duren. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechte rijstrook is hier dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
17: Goedemiddag, een nieuwe middagshow komt er zo meteen voor je aan. Met zo'n lied dat inmiddels door bijna 100 verschillende artiesten is opgenomen. Waaronder Chris Tomlin, Shane & Shane, Cutlass en Third Day. En nu is het zo dat veel aanbiddingsliederen vaak gaan over ons persoonlijk geloof. Maar deze zoomt juist in naar Gods grootheid. God of Wonders Beyond Our Galaxy. Rebecca St. James, hoor je zo.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
20: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
22: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
23: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
24: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
25: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
26: De dag van vandaag.
27: Met Laurens van der Kraats.
26: Het christelijke radiostation.

0: Zo, en toen waren we weer begonnen. Dankzij Rebecca St. James en haar prachtige God of Wonders maakt het 10 minuten over 4 met een nieuwe middagshow.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Goedemiddag, welkom bij de bijna weekendeditie van de dag van vandaag. Misschien heb jij helemaal geen weekendgevoel omdat je gewoon volop in de vakantiemode zit. Ja, ik moet nog 1 weekje en daarna is het voor mij vakantie. En ja, ik weet niet hoe het voor jou is, maar voor mij is vakantie ook wel het moment om eindelijk eens even een boek te pakken van die stapel met boeken die al veel te lang ligt te wachten. Misschien heb jij thuis ook wel zo'n schaamstapel. Ik las net een bijzonder nieuwsbericht uit Australië. Daar bracht een man een bibliotheekboek terug. Niet een paar dagen te laat, niet een paar weken, ook niet een paar jaar, maar 150 jaar te laat. Tijdens een verbouwing vond hij het boek in een oude theedoos, ingemetseld in de open haard van het huis waar zijn bedovergrootvader ooit woonde. Dat woord moest ik trouwens even opzoeken. Dus zeg maar de opa van de vader van zijn opa, geloof ik. Nou, waarom dat boek daar terecht is gekomen, geen idee. Misschien dacht ooit iemand, die breng ik gewoon volgende week even terug. Nou, als de bibliotheek de boete al die tijd had laten doorlopen, dan zou die gecorrigeerd voor inflatie inmiddels opgelopen zijn tot 17.000 euro. Nou, gelukkig was de bibliotheek al een tijdje geleden stopgestopt met boetes. Scheelt toch wel weer een vervelende verrassing aan de balie.

0: Chris Tomlin, God of the City. En daarvoor een nieuw opgenomen versie van Dit is niet ons thuis. De 2026 versie van Christian van Woerd.
1: 1 uit 1008.
0: Hoe makkelijk praat jij eigenlijk over het evangelie? Thuis lukt het misschien nog wel, in de kerk ook. Maar op vakantie bijvoorbeeld, op de camping, aan het zwembad of tijdens een gesprek met onbekenden, ja, dan houden we het waarschijnlijk vaak liever bij het weer, de route of de beste ijssalon. Nou, dit lied van Jesus Culture, dat grijpt terug op de woorden van Jezus in Matthäus 10, waar staat: wat ik u zeg in het donker, spreek dat in het licht. En wat u in het oor gefluisterd hoort, predik dat van de daken. Nou, dat is eigenlijk een uitnodiging om het goede nieuws niet voor jezelf te houden, maar dat wat Jezus heeft verteld ook echt te delen. En dat hoor je ook terug in het refrein: from the rooftops I proclaim that I am yours. 242 in de top 1008 van dit moment. Jesus Culture en Rooftops.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: The Casting Crowns, East to West. En daarmee werden 2 minuten over 16:30 en krijg je de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de 3 terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie. Ze zitten nog zeker 2 weken vast. De Spaanse premier Sanchez is in Ceuta geweest, dat overlopen werd door tienduizenden migranten. Hij gaf de schuld aan mensensmokkelaars. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. En de Russische ambassadeur in Polen moet tekst en uitleg geven over de raket die gisternacht insloeg in het NAVO-land. De raket kwam uit Rusland en was bedoeld voor Oekraïne. Er past ook een kernkop op.
0: Dat het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht is het droog en koelt het af tot 1 graad of 7. Dit weekend wordt het op de meeste plekken in Nederland zomers warm. In het oosten en zuidoosten van het land kunnen lokaal zelfs tropische temperaturen voorkomen tot 30 graden. Dan de ANWB-verkeersinformatie.
2: Vertraging op de A10, de Ring Noord. Voor de Zeeburgtunnel gebeurde eerder een ongeluk. Daardoor zijn nu 2 rijstroken dicht en heb je 50 minuten vertraging. Op de A15, Europoort richting Rotterdam, heb je tussen Hoogvliet en Rotterdam-Charloos 20 minuten vertraging. Ook hier ging het mis en daardoor is de linker rijstrook dicht. Van wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Van naar de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe is de rechter rijstrook dicht. Een vrachtwagen is daar zijn lading mest verloren. Hierdoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot slot een ongeluk op de N2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Hocht en Meerhoven-Zuid heb je nu nog 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij.
0: Dankjewel. Ja, we kennen natuurlijk allemaal Elevation Worship, denk ik wel, van bijvoorbeeld Praise. Maar wist je ook dat ze een jongere tak hebben? Elevation Rhythm heet dat. En zij maken muziek voor echt een nieuwe generatie. Met een modern popgeluid en eigenlijk dezelfde boodschap.
3: Laurens van der Kraat.
0: Dit nummer gaat over de doop en wordt inmiddels wereldwijd bij heel wat doopdiensten ook door jongeren uit de volle borst meegezongen. Dit is Elevation Rhythm met Washed.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radio.

0: dit is wel zo'n track waar je eventjes energie van krijgt, toch? Elevation Rhythm en Washed.
1: Mijn worstman naar het saai.
2: Voorlopige studieadviezen.
1: Ik kan wel het saai.
3: Woord van vandaag.
0: Ja, wat is jouw vrijdag in één woord? De laatste dag van juli 2026. Hoe was die voor jou? Nou, wij zijn thuis inmiddels officieel in de verhuisfase beland. Dat betekent dozen inpakken, kasten uitruimen. En dan ineens kom je ook allemaal huisgenoten tegen. Waarvan je helemaal niet wist dat ze er ook nog woonden. We hadden al een gezellige familie met fruitvliegjes in huis. Hier en daar een zilvervisje. Af en toe komt er ook een spinnetje langs. Af en toe een vliegje en een mug. Maar volgens mij kunnen we binnenkort gewoon de Van de Kraats ongediertebestrijding gaan beginnen. Maar eerlijk is eerlijk, het valt bij ons nog reuze mee. Want ik las vandaag een nieuwsbericht. Een vrouw in Oldenzaal, die liep in haar achtertuin ineens een vogelspin tegen het lijf. Echt zo'n 20 centimeter groot. 20 centimeter. Nou, gelukkig bleek het waarschijnlijk een ontsnapte huisdiervogelspin te zijn. En wist de dierenambulance hem gewoon veilig te vangen. Oh, ik moet er echt niet aan denken. Zo kriebelig snel beest. Wacht. Mijn woord van vandaag dus ongediertebestrijding. Wat is jouw woord van deze vrijdag? Misschien ook aan het opruimen geweest? Of andere gasten in huis ontvangen, logees? Of misschien helemaal niet thuis? Of juist ergens op een heerlijke plek, vakantiebestemming? Misschien wel betrokken bij een vakantiebijbelweek afgelopen week? Heel benieuwd. Jouw woord van vandaag mag je nu delen met de studio van Groot Nieuws Radio. App hem maar.

0: Hillsong Chapel, Cornerstone. Maakt het 13 minuten voor 5 op de vrijdagmiddag. En er komen allemaal woorden van vandaag binnen. Bijvoorbeeld van Marga. Voor haar mag ik het woord afstand hier opschrijven op deze pagina. We hebben vanmiddag afstand gedaan van onze huiskat. Ze kan niet meer mee naar de nieuwe woning. We hebben 14 jaar lang voor haar gezorgd. Zo, dat ik kan me voorstellen dat dat even een stap is. Want dat is nogal een periode. Sterkte. Dan komt er ook een ander woord binnen, het woord wasmachine van Janke. Ze zegt morgen 3 weken met vakantie, nu alle was nog wegwerken, lekker buiten drogen en dan in de weekendtas stoppen. Goed bezig, ja, het hoort er allemaal bij. Veel plezier. En de weekendtas op de boot, ook trossen los en gaan. Nou, gezellig, dat wordt een mooie vaart. Nou, wie ook de komende week trouwens op de boot is, komend weekend, is Miranda, geloof ik. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
1: Liverboard.
0: Ja, liverboard, wat is dat?
1: Normaal gesproken ga je op een boot varen. En dan ga je alleen maar eten, duiken, slapen. Dus om 6 uur 's morgens loopt de wekker af. 6:30 briefing. En om 7 uur lig je in het water. Dan ga je een potje duiken. En dan kom je eruit en dan ga je ontbijten. En dan ga je wat rusten en dan ga je weer duiken. En dan ga je weer eten en dan ga je weer rusten. En dan ga je... Dus alleen maar eten, duiken, slapen. Eten, duiken, slapen. Meer niet.
0: Ja, wauw. Zo klinkt het eigenlijk best wel saai.
1: Ja, nee, onder water is zo gigantisch mooi en zo rust, weet je wel. Wij

0: We hebben ook wel mensen met ADHD en die komen onder water helemaal tot... Die zijn helemaal zen onder water. Dat is echt gigantisch mooi. En in Zeeland is best wel wat te zien. Het is niet alleen het buitenland wat interessant is. Ook Nederland heeft hele interessante duikplekken.
1: Ja, maar jij geeft dit of zo? Of heb je het gevolgd?
0: Nee, ik ga nu mee als cursist, zeg maar. Of als vrijwilliger. Of ja, gewoon...
1: Het klinkt bijna als instructrice.
0: Ja, nee, ik doe al 5 jaar mensen begeleiden met een beperking, leren duiken. En die gaan 1 keer per jaar naar Egypte toe. En daar ben ik al 4, 5 jaar vrijwilligster. Maar nu ga ik gewoon mee als paddenhol.
1: Wat is het mooiste wat je zelf onder water hebt gezien?
0: Dolfijnen heb ik gezien. Ik heb inktvissen gezien. Mantas heb ik gezien. X-ray heb ik gezien. Ja, dat zijn mooie dingen.
1: Ja, leuk zeg. Nou, ik wens jou heel veel plezier en kom lekker bij. Niet te veel zeebenen krijgen, hè? Dat je gewoon lekker... Of heb je daar geen last van? Lang op het water?
0: Nee hoor, we zitten niet zo heel lang op een boot. We zitten meer in het water en dan word je niet zeeziek.
1: Ook gelukkig maar. Miranda, fijn weekend.
0: Dankjewel, jullie ook allemaal.
1: Hoi, hoi.
2: Doei. De dagtekst.
1: Het woord van vandaag uit de Bijbel is Psalm 143, vers 10. Daar staat, leer mij uw wil te volbrengen. U bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. Psalm 143, vers 10.

0: Corey Asbury en Sparrows. Zometeen na 5 hoor je Twyla Paris.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling, haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De 3 terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zitten nog zeker 2 weken vast. Het was al bekend dat 1 al eens was veroordeeld voor aanslagplannen in België. En de andere 2 waren eerder in beeld voor opruiing tot terreur. Waar ze nu precies van verdacht worden is niet bekend. De migrantencrisis in Ceuta is de schuld van mensensmokkelaars. Dat zei de Spaanse premier Sanchez op een persconferentie in Ceuta. Dat ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden migranten. De meeste zijn weer teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. In Tilburg is iemand opgepakt die 2 ontvoeringen van criminelen zou hebben voorbereid. Hij is de 5e die vastzit. De vermoedelijke opdrachtgevers van die ontvoeringen werden begin dit jaar al opgepakt in Colombia. Zij moeten nog worden uitgeleverd aan Nederland. Het zou allemaal te maken hebben met drugshandel. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Noord. Eerder gebeurde bij de Zeeburger Tunnel meerdere ongelukken. Daardoor zijn nog 2 rijstroken dicht en heb je een uur vertraging. Wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurde 20 minuten langer over, want de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en Afrit Epe heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtwagen die zijn lading mest is verloren. De rechte rijstrook is hierdoor dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je blij van.
3: word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
18: Heijn. Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Is binnen 3 minuten geregeld.
19: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
21: Yes!
20: Esso. Omdat elke rit telt. De dag van vandaag.
22: Met Laurens van der Kraats.
23: Het christelijke radiostation.
24: I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name.

0: Twyla Paris. He is exalted.
1: De dag van vandaag.
0: Hey, misschien voor jou ook lekker het weekend begonnen. Goed dat je erbij bent. We luiden hem in met lekker veel muziek. Vanaf 6 uur worship in je weekend hier. En we gaan al een beetje opbouwen hoor. Met zo onder andere Brian Dirksen, Michael W. Smith en nog veel meer. En zo nieuws over een wereldrecordpoging bijbellezen. En een kunstzinnig christelijk evenement op Terschelling.

0: Michael W. Smith en Love Me Good. Heb jij wel eens gehoord van Keiland? Het is as we speak bezig op het prachtige Terschelling. Het is net even anders dan opwekking of new wine. Hier gaan namelijk de schoenen uit en mag iedereen vooral even helemaal zijn. Volgens Trouw draait het om drie dingen. Kunst, kerk en kamperen. Overdag tekenen volwassenen bijvoorbeeld silhouetten in het zand en bouwen kinderen bootjes van melkpakken. S'avonds klinkt de muziek vanuit een grote kerktent en een gezin vertelt bij Trouw dat ze hier eindelijk een plek vonden waar ze zich helemaal thuis voelen. Nou, misschien denk je nu, dat klinkt wel een beetje zweverig. Maar vrijwilliger Marianne zegt in het ND juist dat mensen dat inderdaad vaak denken. Terwijl het juist heel erg met je voeten op de grond is. Alles is eenvoudig. Een week kamperen, de zon, de zee, de wind, de meeuwen. En juist in die eenvoud ontstaat volgens haar de ruimte voor ontmoeten met elkaar en met God. En dan ander nieuws. Wat is de langste tijd dat jij ooit achter elkaar in de Bijbel hebt gelezen? Misschien een uur, misschien een avond lang bijbelstudie. Nou, in Nigeria deed de 27-jarige Habibat daar nog een paar schepjes bovenop. Zij las 6 dagen lang, 144 uur, hardop uit de Bijbel. Deze dan in een poging voor het Guinness Book World of Records. Ja, hoe klinkt dat dan, denk je misschien?
1: In the fear of God, be most careful, for God hates dishonesty, partiality and bribery.
0: En ook niet heel snel, best wel een rustig tempo ook. Maar dat dan 144 uur lang, niet normaal toch? Tijdens de marathon mocht ze alleen korte voorgeschreven pauzes nemen voor eten en rust. Het doel, niet alleen een record neerzetten, maar vooral ook mensen inspireren om vaker Gods woord te lezen. Nou, haar poging wordt nu beoordeeld door de Wereldrecordcommissie. En dan gaan we het horen of het ook echt een wereldrecord is geworden natuurlijk, hè? Nou, van 144 uur non-stop Bijbel voorlezen en juist een lied voor de zwijgers. Zometeen hoor je Martijn Buwalda. En dit is Laura's Story. You Gave Your Life.

0: DC Winans en Wordy. Daarvoor Martijn Buwalda en Voor de Zwijgers. Het is 6:01, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn al bijna 60 dode migranten geteld. De meeste zijn verdronken toen ze Ceuta probeerden te bereiken. Sommigen deden dat zwemmend. Een vliegtuig van Eurowings werd gisteravond geraakt door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en keerde meteen om. Passagiers en bemanning waren niet in gevaar. En een Duitse voetbalcoach heeft geen goed woord over voor FIFA-baas Infantino vanwege zijn commerciële plannen rond WK's. De coach vindt dat Infantino zich gedraagt als een maffiabaas.
0: Van het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht is het droog en koelt het af tot 7 graden. Dit weekend wordt het op de meeste plekken in Nederland zomers warm. In het oosten en zuidoosten van het land kunnen lokaal zelfs tropische temperaturen voorkomen tot 30 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: De files nemen af. Er staat nu nog zo'n 90 kilometer file. Veel vertraging op de ring. Onder andere op de A10, de ring Noord. Bij de Zeeburger Tunnel gebeurde eerder een ongeluk. Hierdoor zijn nog 2 rijstroken dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook een afsluiting op de A10, de ring Zuid. Tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert is de weg dus dicht door een ongeluk. Verkeer kan omrijden via Amstelveen. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en afrit Eep heb je een 30 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen die zijn lading mest is verloren. De rechte rijstrook is hier dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: De Rode Draad continues. Een nieuwe Rode Draadplaat gaan we zo meteen naar op zoek. We waren bij Insovation en Mosaic Worship, Huis van Gebed. Hier is Brian Durfsen, Everlasting.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation,

0: Vorige week overleed hij vrij plotseling. Na een kort ziekbed, Brian Dirksen op 60-jarige leeftijd. Everlasting hoorde je op Groot Nieuwsradio.
1: De Rode Draadplaat.
0: We waren woensdag bij DC Lewis met Mijn Gebed. Een lied uit de jaren 70. Daar gingen we op door met een lied van Insulation and Mosaic Worship. Het werd Huis van Gebed.

dat is waar we zijn gebleven. Zeg maar, wat zou je hier aan vast willen knopen? Misschien wil je door op het thema gebed inderdaad. Nog een andere lied daarop door. Misschien het huis. Misschien wel op Mozaïek of In Salvation, de verlossing. Ja, misschien kun je weer een hele andere link maken. Kom maar door. Wat kun jij verbinden aan Huis van Gebed van In Salvation en Mozaïek Worship? Als je een goed idee hebt, mag je nu titel en artiest appen naar de studio van Groot Nieuws. Dit is de Opwekking Band.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Ain't nobody but God did it.
0: There's no way around. Nieuw.
1: Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel

0: In Salvation en Mosaic Worship met Huis van Gebed.
1: De Rode Draadplaat.
0: En hier komen ze, de drie potentiële Rode Draadplaten van 31 juli 2026. Het ligt in jouw handen vervolgens, want je mag gaan stemmen zo op 1, 2 of 3. Nico, die wil van Huis van Gebed naar House of the Lord van Phil Wickham. Roelof, die wil van In Salvation naar Salvation Station, New World Sun. Ook leuk. En dan Judith wil ook door op Salvation, maar dan naar het Nederlands. Verlossing, mijn verlosser leeft. Dit zijn ze, de opties voor vandaag.
1: De Rode Draadplaat.
0: Wat mag het zijn voor jou? Waarmee wil jij het weekend wel ingaan? Is dat optie 1, Phil Wickham, House of the Lord? Dan heb je nu 1. 2 voor Salvation Station, de van New World Sun. En 3 voor Nederlands Fabrikaat, de Opwekking Band. En Mijn Verlosser Leeft. Laat het maar weten. En stuur jouw suggestie of jouw voorkeur door naar de studio van Groot Nieuws. Ondertussen wachten wij in spanning af. Onder begeleiding van Reni en Elisa. En schuilplaats.

0: Need to Breathe. Samen met Ellie King en Who Am I in de middagshow van Groot Nieuws. Het is tijd voor een nieuwe rode draadplaat.
1: De rode draadplaat.
0: Maar wat zal hem zijn vandaag? Aan de telefoon heb ik Helene. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo. U zit in de auto, geloof ik, hè? Mag ik even horen wie er op wat stemt? Dan noteer ik dat nog even als laatste.
2: Nou, ik ga voor optie 3, Mijn Verlosser Leeft.
0: Ja, oké. Okay. Noteer ik.
3: Hetzelfde als mijn moeder.
0: Ja, jij ook optie 3? Oké, okay, noteren we.
3: Ja, ook optie 3.
0: Ook 3? Ja.
3: Ook optie 3.
0: Zo, wat een eensgezindheid. De laatste?
4: Dat is echt een classic van de eeuwjongerdag van mij vroeger.
0: Ja.
4: Optie nummer 3.
0: Ook 3? Nou, dan kunnen we er niet meer omheen, denk ik. Waar gaan jullie heen onderweg?
2: Wij zijn onderweg naar huis vanaf een dagje Katwijk.
0: Oh, wat lekker. Nou, geniet ervan. Zo thuis denk ik met z'n allen maar meezingen met de rode draadplaat. Opwekking Band en Mijn Verlosser Leeft.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Thijs en Jorieke
7: live.
8: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
7: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
8: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
9: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
8: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
10: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
9: Tot dan!
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de Spaanse enclave Ceuta worden steeds meer dode migranten gevonden die verdronken zijn op weg naar het schiereiland, schrijft een Spaanse krant. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd afgelopen dagen overlopen door 10.000 mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. In Amsterdam varen morgen minder pontjes op het IJ, omdat er te weinig schippers zijn. En dat terwijl het dan extra druk is door de botenparade van de World Pride. Maar volgens vervoerbedrijf GVB kan het morgen niet anders. Het veroorzaakt vooral overlast voor mensen die vanuit Amsterdam-Noord naar de Pride willen. Een vliegtuig van het Duitse Eurowings is gisteravond omgekeerd nadat het in de lucht werd geraakt door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en had zeker 100 mensen aan boord. Het vliegtuig is veilig geland. De passagiers zijn daarna met een ander vliegtuig alsnog naar Wenen gevlogen. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
16: Het aantal files neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op onder andere de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert gebeurt een ongeluk. De weg is hierdoor dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk gebeurde eerder een ongeluk. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via Nijmegen over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur duren. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe staat 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht doordat een vrachtwagen een lading mest is verloren. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
17: Klokslag 6 uur geweest. Je vrijdagavond is begonnen. En nu beginnen we zo meteen met de beste worshipmuziek. Kleine hint voor het eerste nummer. Komt-ie.
18: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
22: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
23: Ik heb letterlijk niks.
24: Het gaat de hele dag regenen, hè?
25: Nee, ik heb geen regenjas.
26: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
27: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
28: Van vandaag.
29: Met Laurens van der Kraats.
28: Het christelijke radiostation.

0: De Belang & Co en Kerry Joop. Je hoorde de DAF.
1: Worship in je weekend.
2: De dag van vandaag.
0: Hé, lekker, het weekend is begonnen hoor. Gezellig dat je erbij bent. Het weekend openen doen we hier traditiegetrouw met de beste worshipmuziek op je radio. Daarnet begonnen we met de DAF dus. En over die DAF gesproken. Elk jaar worden ze weer uitgereikt, hè? De DAF Awards. Je kan het zien als een soort Grammys, maar dan voor de christelijke muziekscene. Vorig jaar ging de prijs voor de beste artiest van het jaar naar Forrest Frank bijvoorbeeld. En werd Heartfelt Hallelujah van Brandon Lake uitgereikt tot beste lied van het jaar. Twee dagen geleden zijn de nominaties voor dit jaar bekend geworden. En dat is best wel een mooi rijtje hoor, met artiesten weer. Ik noem CeCe Winans en Josiah Queen, die dit jaar allebei nog naar Nederland gaan komen trouwens. Lauren Daigle en Phil Wickham zijn er ook bij. En als laatste, de artiest waarvan ik ook twee nummers wil laten horen aan je. Ja, de beste artiest is niet de enige waar die voor genomineerd is. Hou je vast. Hij is genomineerd voor Songwriter van het Jaar. Lied van het Jaar met Can't Steal My Joy and I Know a Name. Popalbum voor het jaar, rocklied van het jaar en countrylied van het jaar. Het gaat maar door. Weet je al over wie ik het heb? Ben benieuwd of je het weet. Nou, ik geef het antwoord zo meteen naar muziek van Keith en Christine Getty. En nu eerst Chapel Worship.
1: Worship in je weekend.
3: Bij Groot Nieuws Radio.

0: Keith en Christine Gedi hoorde je met The Lord Almighty Reigns. En dat terwijl de appbox hier helemaal volstroomt. Want daarvoor vroeg ik je of je wist welke artiest ik het over had. Ja, het gaat allemaal over een man die dit jaar voor wel 8 verschillende prijzen is genomineerd met de Dove Awards. Waaronder het lied van het jaar met lieden als Can't Steal My Joy samen met Josiah Queen en I Know A Name. Onder andere Thea, Margriet, Peter, Hilde, Esther, Willy, Sander en nog vele anderen mogen door voor de koelkast. Zij hebben namelijk allemaal dezelfde naam. Brandon Lake, dat is hem. En van hem wil ik vandaag 2 liederen voor je gaan draaien. Zo direct een wat nieuwere, over 2 maanden geleden uitgebracht. In samenwerking met Bailey Zimmerman. Een lied over volhouden in geloof in tijden dat het ook moeilijk kan zijn. Maar eerst eentje die ook in de top 1008 het nodige succes met zich meebrengt. In 2023 is hij in de top 10 binnengekomen zelfs. En ik heb zomaar een vermoeden dat hij dit jaar daar ook nog wel gaat blijven. Voetjes mogen van de vloer. Dit is Praise in een live uitvoering.
1: All right, after seeing all that God's done tonight, can we absolutely go crazy, crazy? I need Pat Barrett out here, Franny Cash, I need Schema Boy.

Radio.

0: Dolphin Band met Kinga Baan en Prachtige Rot.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam en Enschede hebben veel minder overlast van fatbikes sinds ze een verbod hebben ingesteld, meldt de NOS. In Amsterdam mogen fatbikes niet meer door het Vondelpark en Enschede deed ze in de ban in het winkelgebied. Amsterdam krijgt het rooster van de pontjes op het IJ morgen niet rond als de botenparade wordt gehouden. Mensen moeten daarom rekening houden met langere wachttijden als ze willen oversteken van Amsterdam-Noord naar het centrum. En PSV-trainer Peter Bos is blij dat er eindelijk mensen in opstand komen tegen de macht van de FIFA. De nieuwe commerciële plannen voor het WK vallen slecht bij een aantal bonden die zich er openlijk over uitspreken.
3: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht door Buienradar. Vanavond en vannacht is het droog en koelt het af tot 7 graden. Dit weekend wordt het op de meeste plekken in Nederland zomers warm. In het oosten en zuidoosten van het land kunnen zelfs tropische temperaturen voorkomen tot 30 graden.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam, is een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Buitenveldert. Hierdoor is de weg dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. Verderop onthoudt op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Ouddijk zijn ze aan het bergen van een eerder ongeluk. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur duren. En tot slot nog vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en Afrit Epe verloor een vrachtwagen zijn lading mest. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten extra reistijd.
5: Laurens van de Kraat.
3: Welkom bij Worship in je weekend. Lekker hoor, het weekend is van start. Zometeen heerlijke zomerse muziek van De Lize. Ook Sheila Walsh terug in de tijd naar Mercy Me. Make it well.
1: De dag van vandaag.

0: Wereldnieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

Girls. Ja, dit is fijn weer zo'n klassieker. Mighty to Save hoorde je. Ik heb nu muziek voor je van zangeres Delize. En ik zag een leuk artikel van haar, of een leuke bericht van haar op Instagram verschijnen. Ze schrijft daar iets wat ik wel herkenbaar vind. Vroeger leerden heel veel mensen bijbelteksten uit hun hoofd. En ze zegt, ik heb het idee dat we dat tegenwoordig een stuk minder doen. En ze zegt, toch heb ik zelf gemerkt hoe waardevol dat is als Gods woorden echt al in je hart zitten. Ja, ik ken dat ook wel, misschien jij ook wel, dat je dan in een bepaalde situatie waar je dan inkomt, ineens dat er dan een bijbeltekst in je op kan poppen. Ja, ik denk ook echt dat het inderdaad daarmee te maken heeft. En dus wat zij nu is gaan doen, is dat zij nu af en toe op de socials een bijbeltekst op muziek zet. Want ja, volgens haar is dat echt een manier waarop je die bijbelteksten beter onthoudt door er een melodietje onder te zetten. Dus nu heeft ze Psalm 4 vers 9 gepakt. In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in. Want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. Nou, en dat klinkt dan zo.

Ik vind het oprecht zo bizar knap hoe de Lize dan van één zo'n simpel bijbelvers ineens een compleet liedje maakt. Met de melodie, alleen met de gitaar en de stem. Prachtig. Van psalm 4 gaan we naar psalm 139. U behoor ik toe. Dit is de Lize.

0: Meezingen op je vrijdagavond met Tim Hughes. Here I am to worship.
1: De Luisterwijzer.
0: Zo direct op 7FM, muziek van Lindy en Reclaiming My Life. Ons jonge station 7FM is te beluisteren via onze website en de Groot Nieuws Radio app. Je kunt ook luisteren op DAB Plus naar Groot Nieuws Radio non-stop. Daar hoor je zo een lore story.
2: Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears?
0: En hier begint zometeen Tom Herlaar met het programma Wens en de Urker Zangers. Dit was de middagshow voor deze vrijdag 31 juli. Ja, dan spreek je graag weer in augustus. Aanstaande maandag voor een nieuwe editie vanaf 4 uur. Ik wens je een heel mooi weekend. Geniet van het zonnetje en kom lekker bij. En graag tot maandag. Dit is Kees Kleinoord met Beschermer.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.

0: of doneer.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De maatregel om fatbikes te weren uit het Amsterdamse Vondelpark in de binnenstad van Enschede lijkt te werken. Het is er veel rustiger en er zijn ook veel minder klachten, zeggen de steden tegen de NOS. Enschede kwam als eerste met het verbod en Amsterdam volgde een maand later. Andere steden willen het misschien ook. Een draconische maatregel in het westen van Nederland. Daar gaan vanaf volgende week woensdag alle sluizen dicht in de regio Den Haag en Rotterdam. De reden is de aanhoudende droogte. Het waterschap voert die dag ook een sproeiverbod in. Er mag geen water meer worden gehaald uit sloten en kanalen. In een voorstad van Athene zijn honderden inwoners en toeristen geëvacueerd door nieuwe bosbranden. Die braken uit op een berg vlakbij de Griekse hoofdstad. De brandweer waarschuwde eerder vandaag al dat het risico op brand groot was in dat gebied. Door de harde wind kan het vuur zich snel verplaatsen richting Athene. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam, is een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Buitenveldert. Door is de weg dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. Verderop onthoudt op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Ouddijk zijn ze aan het bergen van een eerder ongeluk. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur duren. En tot slot nog vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en Afrit Epe verloor een vrachtwagen zijn lading mest. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten extra reistijd.
2: Zometeen
1: wens. Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: ben jij?
1: Deze week in de bonus. Ahalia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Elke avond vanaf 7 uur.
5: De mooiste kerk- en koormuziek.
4: Het christelijke radiostation.
5: Geweldig.

Dat waren de Urkerzangers onder leiding van Jacob Schenk. Leid vriendelijk licht. Oorspronkelijk heet het Lead Kindly Light. Een bekend gezang over Gods leiding in tijden van onzekerheid. Ja, goedenavond en welkom weer bij Wens. En dat betekent zoals gebruikelijk weer verzoeknummers tot 8 uur vanavond. En daar beginnen wij ook direct mee. Een verzoekje van Jannie en Kees Marsinger. Bestemd voor Jan van Zandwijk uit Meerkerk. Een groet in deze zomertijd, want velen gaan op reis en dat betekent dat mensen achterblijven, vaak ouderen die hun kinderen en kleinkinderen een paar weken moeten missen. En toch ben je niet alleen. Want er zijn altijd mensen die je omringen en weet je jezelf geborgen in Gods hand en zijn nabijheid. Jan, je houdt van mannenkoren, dus daarom deze speciaal voor jou. We gaan luisteren naar het Reizends Mannenkoor onder leiding van Pieter Jan Beusink en je hoort Jacob's Ladder.

0: Verras vrienden en familie met een persoonlijke boodschap en een lied op de radio.
1: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
0: Wens.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Elise Manna was dat. En luister naar de wind. Dat is gebaseerd op de woorden van Jezus in Matteüs 11, vers 28. Kom naar mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Het is een lied van troost en bemoediging. Het is trouwens een Nederlandse vertaling van een oorspronkelijk Indonesisch lied. We gaan weer naar een verzoekje van Corrie Bok-Timmerman in dit geval. En het is bestemd voor Jopie van der Lauw uit Ermelo. De boodschap is kort maar krachtig. Een lied voor Jopie. Heel erg bedankt dat je zo trouw iedere dag heeft gebeld en dat we dan kunnen bijpraten. En de muziek die daarbij hoort is Van U Zijn Alle Dingen. En dat hoor je in een uitvoering van het gemengd koor Deo Juvante uit Apeldoorn onder leiding van Bert Koelewijn.

0: De dagtekst.
1: Vrijdag 31 juli 2026. En we gaan luisteren naar de Bijbeltekst die bedacht is bij de datum van vandaag, de dagtekst. En die vind je vandaag in de Psalmen. Psalm 143, vers 10. En daar staat: leer mij uw wil te volbrengen. U bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. Dus Psalm 143, vers 10. Leer mij uw wil te volbrengen. U bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond.

Dat was het Groot Nederlands Jongerenkoor onder leiding van Harm Hoeven met Dank u voor het leven. Dank nu allen God. Ja, we krijgen deze week best veel aanvragen voor luisteraars in het algemeen binnen. En dat is natuurlijk prachtig. Zo ook van Leni Boers, die schrijft: graag wil ik een lied aanvragen voor de luisteraars van Wens. Of ze nou met vakantie zijn of gewoon thuis. Graag een lied van het Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem. Prachtig lied, Rise Up, O Church of God.

0: met blijde klanken Koor van de Week.
1: Deze week interkerkelijk koor His Reflection.
2: Inderdaad, voor de laatste keer deze week het interkerkelijk koor His Reflection. Het blijde klankend koor van de week. Het komt uit de driehoek Elburg, het Harde en Doornspijk en staat onder leiding van Edith Post. We gaan ze in die hoedanigheid nog één keer beluisteren. Ik zei het al, hier zijn ze met Psalm 27.

0: Verras vrienden en familie met een persoonlijke boodschap en een lied op de radio.
1: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
0: Wens.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

prachtige instrumentale muziek van de gebroeders Brouwer en Klaas-Jan Mulder. Je hoorde Doorgrond mijn hart en ken mij weg alweer. Dan een lied dat aangevraagd wordt door Johan en Nettie Beukema. En het is bestemd voor Henk en Jenny van Heuvelen uit Uithuizermede. En dan de boodschap bij het lied. Graag willen wij een mooi lied ten gehoor brengen voor Henk en Jenny. Henk heeft 2 jaar geleden een donorhart gekregen en wij leven in dankbaarheid met jullie mee. Een hartelijke groet van Johan en Nettie Oetsaand staat erbij. We gaan luisteren naar het lied De Heer is mijn licht, naar Psalm 27. Je hoort het christelijk Sliedrechts mannenkoor Ichtus onder leiding van Martin Zonderberg, samen met een mannenensemble.

0: Wil je iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
1: Wens.
0: Bij Grootnieuwsradio en Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Gerald Troost was dat, met Veilig in uw armen. Ankie van der Polder, het is tijd voor jouw aanvraag. En ook die is voor alle luisteraars. Een bemoediging voor iedereen die in deze vakantieperiode alleen en misschien ook wel eenzaam is. Omdat ze zelf niet met vakantie kunnen en omdat er veel mensen in hun omgeving een paar weken weg zijn. En dit lied wat we gaan beluisteren zegt dat we nooit alleen zijn, omdat de Heer bij ons is. Je hoort Selah en ik zal er zijn.

En dat was Cela. Ik zal er zijn. De voorlaatste platen in deze aflevering van het programma Wens. Want het zit er alweer op. Ik zeg het nog maar een keer. Wil je voor volgende week een plaat aanvragen? Schroom niet. Ga naar de website grootnieuwsradio.nl/wens. En daar kun je een formulier invullen. En misschien mag ik volgende week wel voor jou een plaat draaien. Of jij voor iemand anders als hart onder de riem. Ik wens je een heel mooi weekend toe. Ik meld mij weer aanstaande zondagmorgen om 9:00... hier bij Groot Nieuws Radio vanaf het Kerkplein. Ik zou zeggen, schuif gezellig aan. En nogmaals een mooi weekend. En graag tot volgende week.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam en Enschede zijn tevreden over het fatbikeverbod. De overlast en klachten zijn afgenomen. In Amsterdam mogen fatbikes niet meer door het Vondelpark en Enschede weert ze uit de binnenstad. Sommige fatbikers hebben wel een boete of een waarschuwing gehad, maar verder gaat het goed, zeggen de gemeenten. Meerdere Europese landen komen met extra grenscontroles door de migranteninvasie in Ceuta. Frankrijk stuurt extra agenten, drones en vliegtuigen naar de Spaanse grens en ook treinen worden extra gecontroleerd. In Italië wordt extra gecontroleerd in havens en op vliegvelden en Duitsland gaat langer door met de bestaande grenscontroles. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een wethouder van Bunschoten, meldt RTV Utrecht. Ze had naaktfoto's aan hem verkocht op OnlyFans en die zou hij zonder toestemming op Telegram hebben gezet. En dat mag niet. De wethouder stapte onlangs op. Of dat iets met de foto's te maken heeft, is niet bekend. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam, is een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Buitenveldert. Door is de weg dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. Verderop onthoudt op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Ouddijk zijn ze aan het bergen van een eerder ongeluk. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur duren. En tot slot nog vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en Afrit Epe verloor een vrachtwagen zijn lading mest. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten extra reistijd.
14: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.
15: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstra Bakkeveen.nl.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
18: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
19: Groot Nieuwsradio Muziekavond.
20: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Deze week in de bonus: AH Runder en AH Terra Rulga.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Papendrecht werd gisteren een vrouw korte tijd ontvoerd in een auto en daarna werd haar huis overvallen. De andere bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers gingen er met een buit vandoor. De politie zoekt naar 3 mannen en roept getuigen op om zich te melden. Een man die gisteren tijdens de World Pride in Amsterdam 2 vrouwen lastig viel, heeft 40 uur taakstraf gekregen. Toen een andere vrouw ingreep, kregen ze ruzie en zei de man dat alle homo's dood moeten. Omdat het op de Pride gebeurde, vindt de rechter dat het geen vrijheid van meningsuiting is, maar opruiing en discriminatie. In Zwitserland hebben koeien een mysterieuze ziekte. Ze hebben koorts en diarree en geven veel minder melk. Experts denken dat het misschien met de hitte te maken heeft en adviseren om de koeien schaduwplekken en extra water te geven. Maar het kan ook zijn dat er een besmettelijke veeziekte rondgaat. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam, is een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Buitenveldert. Hierdoor is de weg dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. Verderop onthoudt op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Ouddijk zijn ze aan het bergen van een eerder ongeluk. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen over de A50, de A73 en de A77... Dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur duren. En tot slot nog vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en Afrit Epe verloor een vrachtwagen zijn lading mest. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten extra reistijd.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
5: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Makkelijk retour.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De Europese Unie vergadert maandag over de situatie in Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko illegaal naar de Spaanse enclave te komen. De meeste zijn ook alweer weg. Meerdere EU-landen zijn er toch boos over en eisen maatregelen. Sommige landen hebben zelf al extra grenscontroles ingevoerd. In het zuiden van Italië is een aardbeving geweest bij de stad Napels. De beving was niet zwaar, maar wel een van de zwaarste in dat gebied. Er is schade aan gebouwen en op sommige plaatsen is de stroom uitgevallen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Het openbaar vervoer is uit voorzorg stilgezet. In Oekraïne zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan voor de voormalige minister van Defensie, Fedorov. Hij werd ontslagen door president Zelensky, maar de betogers eisten zijn terugkeer. Fedorov is populair in Oekraïne. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de militaire successen tegen Rusland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Het rijdt even langzaam op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je 10 minuten vertraging.
3: Zometeen
2: levenswoorden.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprikamix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
3: Met Daan Olthof.
9: In de Bijbel staan een hele hoop verhalen. Mooie verhalen, maar soms ook gruwelijke verhalen. Neem bijvoorbeeld het verhaal over de dood van Johannes de Doper. We gaan vanavond stilstaan bij dat verhaal en gaan op zoek waar in dit verhaal toch een klein beetje hoop zit. Dat doen we zo meteen met Hans Alblas van het Evangelisch College. Eerst de dagtekst van vandaag uit Psalm 134, vers 10. Daar staat: leer mij uw wil te volbrengen. U bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond.

0: Delirious, Your the Majesty. Vandaag gaan we het hebben over Johannes de Doper. Meestal staan we dan stil bij de mooie dingen die Johannes de Doper deed. Maar zijn einde was best gruwelijk. Hij werd vermoord door koning Herodes. Maar hoe kan dit verhaal ons toch hoop bieden, terwijl het niet goed afloopt? Ga luisteren naar een overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College.
1: Als we Marcus volgen als onze gids door het leven van Jezus op aarde, lijkt hij nu een omweggetje te nemen. In hoofdstuk 6, vers 14 tot en met 29 zoomt hij nauwkeurig in op hoe Johannes de Doper aan zijn eind is gekomen. Hiervoor hebben we gezien hoe de 12 meest volgzame leerlingen van Jezus door hem uitgezonden worden als zijn ambassadeurs. Net als Jezus verkondigen deze apostelen het koninkrijk van God en demonstreren zij het door wonderen van genezing en bevrijding. Ook de aardse koning Herodes krijgt hier lucht van. We lezen nu eerst Marcus 6, vers 14 tot en met 16. Koning Herodes hoorde van hem, want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen zeiden: Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Maar anderen zeiden: het is Elia. En weer anderen zeiden: hij is een profeet zoals die er vroeger waren. Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij: het is Johannes die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan. Dit gedeelte biedt ons een uniek inkijkje in de gedachtenwereld van Herodes Antipas, viervorst van Galilea en Perea. De verhouding tussen hem en Johannes de Doper heeft ons veel te zeggen. Herodes staat met één voet in de Joodse traditie en met de ander in de Grieks-Romeinse cultuur en religie. Wanneer er verhalen over Jezus rondgaan, geven de mensen verschillende verklaringen voor zijn grote autoriteit en de wonderen die hij doet. Sommigen menen dat Johannes de Doper is opgestaan uit de dood en nu voortleeft in de persoon van Jezus. Het is hen niet bekend dat zij leeftijdgenoten en familie van elkaar zijn en dat Jezus door Johannes is gedoopt. Dat komt overeen met wat we in Marcus 1, vers 14 al hebben gezien. Pas na de dood van Johannes is Jezus begonnen met zijn publieke optreden. Daarvoor wist haast niemand wie hij was. Anderen denken dat Jezus de teruggekomen Elia of een van de andere profeten is. Als men aan Elia denkt, dan gaat men ervan uit dat na hem de Messias zal komen. Dat is immers voorzegd door de profeet Maleachi. Anderen gaan minder ver en zien in Jezus slechts een profeet, zoals er in het verleden wel meer zijn geweest. Herodes overweegt de verschillende opties en kiest dan zijn eigen verklaring. Daarbij spelen angst en schuldgevoelens een belangrijke rol. Hij weet nog goed dat hij de profeet Johannes heeft laten onthoofden. Hierna zullen we lezen wat de reden daarvan is geweest en hoe dat in zijn werk is gegaan. Nu vreest Herodes dat Johannes is opgestaan uit de dood. In het Joodse denken gaat de opstanding van de doden vooraf aan het oordeel. Herodes voelt zich schuldig om de moord op Johannes en is bang dat hij hiervoor gestraft gaat worden. We lezen verder in Marcus. Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem aan handen en voeten geketend laten opsluiten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was. Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd: u mag niet trouwen met de vrouw van uw broer. Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem doden, maar ze kregen de kans niet toe, want Herodes had ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen. Steeds meer wordt duidelijk hoe dubbelhartig Herodes is. Hij hinkt voortdurend op twee gedachten. Zijn motieven zijn complex. Er zijn verschillende redenen waarom Herodes Johannes gevangen heeft gezet. Eén is dat hij bang was voor een opstand onder de wetsgetrouwe Joden. Johannes had namelijk het lef gehad om zich uit te spreken tegen het huwelijk tussen Herodes en Herodias, de vrouw van zijn halfbroer. De wet van Mozes verbiedt immers het trouwen met de vrouw van je broer terwijl deze nog leeft. De moed van Johannes zou anderen kunnen inspireren om zich ook tegen deze zogenaamde koning te verzetten. Tegelijkertijd wil Herodes Johannes beschermen. Herodias heeft het namelijk op hem gemunt en zou hem het liefst willen laten vermoorden. Dat staat Herodes niet toe. En in de gevangenis is Johannes veilig. Waarom neemt Herodes Johannes in bescherming, terwijl deze hem publiekelijk heeft aangeklaagd? Herodes herkent in Johannes iemand die trouw is aan de wet en gewijd aan God. Hij ziet dat Johannes rechtvaardig en heilig is. Iets in hem wil daarom graag naar zijn raad luisteren, hoewel hij daar ook onzeker van wordt vanwege zijn zonde. Herodes is een tragisch figuur. Zijn motieven zijn dubbelzinnig en hij is laf. Herodes vormt een sterk contrast met de integere en moedige Johannes. Het vervolg van Marcus' verslag over het levenseinde van Johannes zal dit alleen nog maar benadrukken.

0: Joke Buijs, veilig in uw armen, hoorde je in Levenswoorden. We zijn op zoek naar toch een klein beetje hoop in het verhaal van Johannes de Doper. Hij werd vermoord door Herodes. Er is weinig hoop aan, zou je denken. Maar we kunnen toch een beetje hoop halen uit dit verhaal. En misschien moeten we daarvoor ook Herodes wat beter leren kennen. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van de overdenking van Hans Alblas.
1: In een paar versen slaagt Marcus erin om de gelaagdheden in de persoon en de motieven van Herodes Antipas te schetsen. Vervolgens vertelt hij op een uitvoerige manier, die we nog niet eerder bij hem hebben gezien, hoe deze Johannes de Doper heeft laten doden. We lezen verder in Marcus 6, vers 21 tot en met 29. Op een keer deed zich echter een gunstige gelegenheid voor, toen Herodes op zijn verjaardag een feest gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de voornaamste inwoners van Galilea. De dochter van Herodias kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen, wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje: "Vraag me wat je maar wilt en ik zal het je geven." En hij bezwoer haar: "Wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk." Ze ging naar haar moeder en vroeg: "Wat zal ik vragen?" Haar moeder zei: "Het hoofd van Johannes de Doper." Haastig ging ze weer naar binnen, stapte recht op de koning af en zei tegen hem: "Ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft." Dit bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren, omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. Hij stuurde meteen iemand van zijn garde weg met het bevel hem het hoofd te brengen. De soldaat ging naar de gevangenis en onthoofde Johannes. Hij bracht het hoofd binnen op een schaal en gaf het aan dat meisje. En zij gaf het aan haar moeder. Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Tot nu toe is het Herodes gelukt om te balanceren tussen het in toom houden en het in leven houden van de profeet Johannes. Heeft hij te diep in de kelk gekeken, nu hij zijn behoedzaamheid verliest? Als hij de helft van zijn koninkrijk aanbiedt aan zijn stiefdochter, ziet hij haar verzoek om het hoofd van Johannes niet aankomen. Zelf zou ze er ook niet opgekomen zijn, maar haar sluwe moeder Herodias ziet haar kans schoon en heeft het haar ingefluisterd. Het moet onmiddellijk gebeuren, zodat Herodes er niet meer onderuit kan. Het doet hem namelijk verdriet en Herodias zal dat geweten hebben. Herodes luistert immers graag en veel naar de wijze woorden van Johannes, ook al zijn die vaak scherp en confronterend. Deze geschiedenis laat ons zien hoe weerbarstig en ondoorgrondelijk het leven vaak is. Hoe moet het voor de leerlingen van Johannes zijn geweest dat hun meester zo aan zijn levenseinde komt? Zullen ze zich hebben afgevraagd of God dat niet had kunnen voorkomen? Leidt de afschuwelijke dood van Johannes tot een desillusie bij zijn volgelingen? Hoeveel zullen de moed hebben verloren en zijn afgehaakt? De gevangenschap en dood van Johannes doen me denken aan christenen die vanwege hun geloof worden vervolgd. Andrew Brunson bijvoorbeeld, een Amerikaanse zendeling die 2 jaar lang gevangen heeft gezeten in Turkije. Als je zijn boek Gods gijzelaar leest, ontdek je hoe er allerlei motieven een rol spelen bij de Turkse overheid om Brunson gevangen te houden. Er zijn vooroordelen, misverstanden en verkeerde aannames. Er spelen politieke redenen mee, tot op het hoogste niveau van de internationale betrekkingen. Brunson wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees, krijgt tegenstrijdige berichten en zelfs heldere indrukken van God die niet uitkomen. Zijn boodschap is niet simpel en zijn verhaal is geen succesverhaal. De rauwe werkelijkheid van onze levens als volgelingen van Jezus vraagt om eerlijkheid, bescheidenheid en nuance. Wie kan verklaren waarom een peuter van nog geen 2 jaar moet overlijden aan leukemie, terwijl er honderden christenen om haar genezing hebben gebeden? Wie weet waarom God niet voorkomt dat er duizenden kinderen slachtoffer worden van mishandeling en seksueel misbruik, ook kinderen van integere en gelovige ouders? Wie snapt er waarom bepaalde landen keer op keer getroffen worden door natuurrampen, hongersnood en oorlogsgeweld, met ontelbare slachtoffers tot gevolg? Dit verhaal van Marcus eindigt met een eenvoudige, nuchtere zin. Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Sommige verhalen lopen niet goed af, zelfs niet in de Bijbel. Met zijn uitvoerige verslag van de dood van Johannes de Doper lijkt Marcus ons ergens op te willen wijzen. Hij wijst vooruit naar het lijden en sterven van de Messias Jezus zelf. De weg naar het lege graf loopt langs de tuin van Gethsemane en langs het kruis op de heuvel Golgotha. Wat voor de meester geldt, geldt ook voor zijn volgelingen. Zelfs Jezus' meest volgzame leerlingen delen in zijn lijden en dood. Met daarbij de belofte dat ze dan ook zullen delen in zijn opstanding en verheerlijking, wanneer Jezus terugkomt.

0: the gift of life and breath.
1: Ontdek ook de Levenswoorden podcast via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze of via de Grootnieuwsradio app.

Martijn Bewalda, je hoorde nog één rivier. Daarvoor met Ramen, Life and Breath. Zometeen Michael W. Smith naar Lauren Daigle.

0: Lukaku.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 17, vers 11 tot 37 uit de Basisbijbel. Jezus geneest 10 mannen met een besmettelijke huidziekte. Op de weg naar Jeruzalem trok Jezus door Samaria en Galilea. Toen hij ergens in een dorp was, kwamen daar 10 mannen naar hem toe die een besmettelijke huidziekte hadden. Ze bleven op een afstand staan. Daar riepen ze: Jezus, meester, help ons alstublieft. Jezus keek hen aan en zei tegen hen: ga naar de priester. Laat hem zien dat jullie weer gezond zijn. Terwijl ze onderweg waren naar de priester, werden ze gezond. Eén van hen kwam terug toen hij zag dat hij was genezen. Hij prees God luid. Hij liet zich voor Jezus' voeten op zijn knieën vallen om hem te bedanken. Dat was een man uit Samaria. Jezus antwoordde: alle 10 mannen zijn toch gezond geworden? Waar zijn die andere 9? Is er dan niemand anders teruggekomen om God te prijzen dan alleen deze man die niet eens een Jood is? En hij zei tegen hem: sta op. Je geloof heeft je gered. Het eind van de tijd. De farizeeërs vroegen aan Jezus wanneer het koninkrijk van God zou komen. Jezus antwoordde: het koninkrijk van God komt niet zo dat je het kan zien. Je zal niet kunnen zeggen: kijk, hier is het, of kijk, daar is het. Want het koninkrijk van God is binnenin jullie.

0: zal precies hetzelfde gebeuren als in de tijd van Noach. De mensen gingen gewoon hun gang. Ze aten, dronken en trouwden tot op de dag dat Noach in de boot ging. Toen kwam de grote overstroming en ze verdronken allemaal. En dan zal hetzelfde gebeuren als in de tijd van Lot. De mensen hadden het druk met eten, drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen. En op de dag dat Lot uit Sodom vluchtte, regende er vuur en zwavel uit de hemel en ze werden allemaal gedood. Hetzelfde zal gebeuren op de dag waarop de mensenzoon zal komen. Als je op die dag op het dak van je huis bent, moet je niet naar binnen gaan om spul op te halen. En als je in het veld bent, moet je niet eerst naar huis teruggaan. Denk aan wat er met de vrouw van Lot gebeurde. Als je probeert je leven te redden, zul je het verliezen. Maar als je je leven opgeeft, zul je juist leven krijgen. Ik zeg jullie dat er die nacht twee mensen in één bed zullen liggen. En de een zal plotseling worden meegenomen, de ander niet. Twee vrouwen zullen samen graan aan het malen zijn. De een zal plotseling meegenomen worden, de ander niet. Twee mensen zullen op het land werken. De een zal plotseling meegenomen worden, de ander niet. Ze antwoorden: waar is dat, Heer? Hij zei tegen hen: let op, waar een dood dier ligt, daar zullen de gieren zich verzamelen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Groot Nieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
10: Het rijdt even langzaam op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je 10 minuten vertraging.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Groot Nieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefde.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Bilthoven zijn tientallen mensen uit hun huis gehaald. Er staat namelijk een auto in de straat waar misschien gevaarlijke stoffen in zitten. Van wie de auto is en om wat voor stoffen het gaat, dat is allemaal nog onduidelijk. Specialisten van de politie gaan nu checken wat er precies in de auto ligt. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond heeft nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond van zich laten horen rondom FIFA's nieuwe plan om aandelen in WK's te verkopen aan investeerders. Kenners gingen ervan uit dat de Zuid-Amerikanen wel mee zouden gaan in Infantino's plan, maar ze eisen nu eerst meer informatie van de FIFA. In Madrid hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassade tegen de stormloop van migranten gisteren. Sommige demonstranten brachten daar een nazi-groet. Bij de stormloop kwamen duizenden mensen naar een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De meeste van hen zijn trouwens weer terug. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag is het overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: Landnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Tientallen bewoners van Bilthoven worden in een zalencentrum opgevangen. Ze moesten hun huis uit, want er staat een auto in de straat waar mogelijk gevaarlijke stoffen in zitten. Specialisten van de politie doen er onderzoek. Ook zijn er 2 mensen opgepakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. Een voor de regio behoorlijk heftige aardbeving heeft rond Napels voor 21 gewonden gezorgd. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De stroom is her en der uitgevallen en het treinverkeer rondom de Italiaanse stad is uit voorzorg stilgelegd. De brandweer ziet lichte schade aan gebouwen. Een paar onbewoonde gebouwen zijn ook ingestort. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond wil nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond meer opheldering over de nieuwe FIFA-plannen rondom WK's. Die moeten, als het aan FIFA-baas Infantino ligt, deels in handen komen van investeerders. De UEFA is daar woest over. De Zuid-Amerikanen willen vooral dat er beter over nagedacht wordt. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan er in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's aan investeerders te verkopen. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Het zorgt volgens hem voor zoveel oneenigheid dat het zijn doel voorbij schiet. Vooral Europese voetbalbonden waren woest. De UEFA dreigde met een boycot als de plannen door zouden gaan. De tientallen geëvacueerde bewoners in Bilthoven kunnen weer veilig naar huis. Er stond een auto in de straat waarvan gedacht werd dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Maar dat blijkt na onderzoek door de politie niet het geval. Wel zijn er 2 mannen opgepakt. Waaronder gedacht werd aan gevaarlijke stoffen, zegt de politie niet. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar leidt weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden. Maar als de zon straks zich weer laat zien, dan wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. Alleen in het noorden kan in de ochtend nog wel wat regen vallen. Verder krijgen we een zonnige en droge dag. En dat was